Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaad donaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen ruilschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer

0: Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
2: Dit is 2.
3: Dit is 2.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer

0: gevechten Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen en welkom bij het programma Mens en Samenleving. Tussen 9 uur en 9:30 kunt u luisteren naar meditatie van de heer Leendert Smit. En van 9:30 tot 10 uur naar muziek van Christian Vervoerd. Nieuws en informatie beluistert u tussen 10 en 11 uur. Maar nu eerst tot 8:30 het zondagmorgenmoment met Sjaak Koppen. Gevolgd door orgelspel tot 9 uur vanuit de Grote Kerk in Vlaardingen.

Welkom bij het Zondagmorgenmoment. In de afgelopen uitzendingen mochten we bemoedigend nieuws horen via het contactblad van Bijbeliek, een stichting die wereldwijd de Bijbel verspreidt. We mochten er getuige van zijn hoe de Heere in de beruchte stad Cavite in de Filipijnen door zijn woord het licht in de duisternis liet opgaan. Rafael was naar deze stad verhuisd in de hoop dat hij het er beter zou krijgen. Hij leerde er Remmelin kennen en beide hadden ze het gevoel dat ze voor elkaar bestemd zijn. Ze trouwden met de hoop dat er een gelukkige toekomst voor hen lag. Het was anders gegaan. Er waren 3 kinderen geboren, maar binnen het gezin ging het niet goed. Omdat Rafael zijn onmacht om financieel voor zijn gezin te zorgen verdrong door zijn vlucht in drank en roken. Het gevolg was dat hij in zijn dronkenschap dingen deed die angst veroorzaakten, zowel bij zijn vrouw, kinderen als de mensen te midden van wie hij woonde. Er kwam echter een verandering in de situatie.

doordat de predikant Jerome naar Cavite kwam om de Bijbelse boodschap te delen met de mensen. Toen Remmelin zag dat dit een positieve uitwerking had op hun kinderen, besloot ook zij de Bijbelstudies te gaan volgen. En ze kwam tot geloof. Rafael koos echter voor het drinken met zijn vrienden. Hij had zelfs het plan een evangelisatiebijeenkomst waar zijn kinderen hem voor uitgenodigd hadden te gaan verstoren. Maar het ging anders. Jezus raakte zijn hart aan, waardoor hij ging luisteren naar wat er gezegd werd. Toen hij hoorde dat Jezus van hem hield en bereid was zijn zonde te vergeven, begon hij te huilen. Zijn leven veranderde. Het gezinsleven werd hersteld. En voortaan liep hij niet meer met een kapmes door de straten, maar met de Bijbel. Zo zagen we de gelijkenis van Jezus uit Lucas 15 praktijk worden. Een verloren zoon kwam terug bij zijn hemelse vader. Dankzij het verlossingswerk van Jezus, de Zoon van God. Het evangelie, wat de mensen in Cavite horen en wat Rafael, Remmelin, de kinderen en ook anderen tot nieuwe mensen maakte, mag ook vandaag verkondigd worden. Wereldwijd. Aan alle mensen. Met welke achtergrond en in welke situatie dan ook.

Vaak worden we via het nieuws geconfronteerd met mensen die vanwege onveilige situaties moeten vluchten. Stel je eens voor dat van het ene op het andere moment je leven in gevaar is. Je geen tijd hebt om na te denken, spullen te pakken of afscheid te nemen. En dan uren, misschien zelfs dagenlang op de vlucht zijn. Op zoek naar veiligheid. Buiten adem de horizon bereiken, waar nieuwe gevaren wachten. Rivieren vol nijlpaarden en prikkeldraad waar langs je je een weg moet banen. We lezen op de site van Bijbeliek dat dit Amnazo overkwam. Ze moest samen met haar 8 kinderen en duizenden anderen vanwege oorlog vluchten uit de Democratische Republiek Congo. Uiteindelijk kwamen ze terecht in het vluchtelingenkamp Tsaleka in Malawi. Ze vertelt het heftige wat eraan vooraf ging. Dat op een dag mensen hun huis binnenkwamen en haar man meenamen, hem onthoofden en hen dwongen om weg te rennen. In Tsaleka begon een nieuw leven, maar het voelde jarenlang uitzichtloos. Amnazo kan niet lezen of schrijven en heeft geen werk. Elke dag is een strijd om haar gezin te onderhouden. Als weduwe draagt ze het verlies, de onzekerheid en de schaamte met zich mee. Ik mis mijn thuis en mijn man. Hij was het fundament van ons gezin. Jarenlang leefde ze zonder perspectief. Tot ze besefte dat ze het niet alleen kon. Ze verlangde naar hoop. En ze mocht die vinden in de kerk van pastor Shaban, die daar in 2023 startte met het eerste Bijbelstudieprogramma van Bijbeliek. Sindsdien groeit het werk in het kamp en worden steeds meer mensen bereikt met Gods woord. Amnazo begon deel te nemen aan een Bijbelstudiegroep voor vrouwen en volgde de Bijbellessen als een hert dat verlangt naar water. In 2024 gaf ze haar leven aan Jezus Christus. Ze getuigt: het volgen van Christus is onbetaalbaar. Ik ben gelukkig omdat God van mij houdt. De Bijbelstudiegroepen zijn voor veel vrouwen in het kamp een veilige plek geworden. Ze delen er hun angsten, verdriet, maar ook hoop. Ze bemoedigen elkaar en ontdekken dat ze er niet alleen voor staan. In die verbondenheid vinden ze iets wat ze lang moesten missen. Vreugde, hoop en veiligheid. In God en in elkaar.

Voor het eerst in haar leven kreeg Amnazo een eigen Bijbel. Hoe belangrijk dit voor haar is, blijkt uit haar woorden dat Gods woord haar helpt om door te gaan. Ondanks het feit dat ze zelf niet kan lezen. Ze vertelt: mijn kinderen lezen mij de Bijbel en het studiemateriaal voor en leggen het uit. Terwijl zij lezen, begin ik het ook te begrijpen. Maar het leven in het kamp blijft zwaar. Er is honger. De omstandigheden zijn moeilijk en de woningen zijn slecht. Toch is Amnazo dankbaar. Ze zegt: dit is geen goede plek. Maar het land waar we vandaan kwamen was erger. Hier heb ik tenminste eten en onderdak. Ik dank God daarvoor. Boven alles is er hoop gekomen die ze niet voor zichzelf houdt. Door wat God in haar leven heeft gedaan, is ze veranderd. En daardoor vertelt ze ook anderen over Jezus, bemoedigt mensen en deelt het evangelie in het kamp. Veel mensen zijn door haar tot geloof gekomen. Daarom noemen ze haar de vrouw van het goede nieuws. Het verhaal van Amnazo laat zien dat de Heere ons door zijn woord wijst op de hoop die er is dankzij hem. Dwars door uitzichtloosheid heen. Wat begon met luisteren, groeide uit tot geloof. En het wordt doorgegeven aan anderen. Zo verspreidt hoop zich, zelfs op de meest kwetsbare plekken. Zulk werk mogen we ondersteunen door onze voorbeden en giften aan organisaties zoals Bijbeliek, die ook in Nederland een afdeling heeft.

Mijn gedachten gingen opnieuw uit naar de gelijkenis van Jezus over de verloren zoon. Feitelijk ging hij ook op de vlucht. Nee, niet omdat hij thuis bij zijn vader gevaar liep. Integendeel. Hij dacht het beter te krijgen als hij, los van zijn vader, kon doen wat hij zelf wilde. Daar had hij echter wel het geld van zijn vader voor nodig. En dan komt opeens ook nog een ander iemand in beeld. Jona. Hij kreeg als profeet de opdracht van de Heere om naar Nineve te gaan. Waarom? Om hen het oordeel aan te zeggen vanwege het kwaad wat ze deden. Wat lezen we dan? Jona ging ook op de vlucht. Voor wie? Voor God. Waarom? Dat blijkt nadat we in hoofdstuk 3 gelezen hebben dat de koning en de inwoners van Nineve tot bekering kwamen. En de Heere daarom zijn oordeel over Nineve niet voltrekt, maar genade schenkt. Dan lezen we in hoofdstuk 4 de reactie van Jona. Hij ontstak in woede. En hij bad tot de Heere: Och Heere, waren dit mijn woorden niet, toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Geduldig en rijk aan goedertierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei: Bent u terecht in woede ontstoken? Hoe kon Jona verontwaardigd zijn dat de Heere Nineve genade schonk, omdat ze hem aanriepen en zich bekeerden van hun slechte weg? Had de Heere hem niet kort daarvoor nog van de verdrinkingsnood gered door de grote vis, nadat hij van God was weggevlucht? Veel mensen zijn op de vlucht, omdat hun leven bedreigd wordt, zoals Amneso. Hoe bijzonder dat zij dwars door het heftige wat ze moest doormaken gevonden werd door haar hemelse vader. Maar zou het kunnen zijn dat wij mensen soms als Jona zijn, op de vlucht voor de Heere, juist omdat hij goed is, en we mogelijk de opvang van mensen als Amneso in de weg staan, omdat er ook mensen zijn die misbruik maken van de situatie? De Heere, hij doorgrondt en kent ons. Zelfs Jona en die jongste zoon, die wel het geld van zijn pa wilde, maar niet hemzelf dacht nodig te hebben. Zowel Jona als de jongste zoon, die onterecht wegvluchtte van God, mochten ontdekken wie zij zelf waren, maar toen ook hoe de hemelse Vader is. Hij onderwijst zijn kinderen, waar nodig, ook met harde hand. Waarom? Opdat ze leren dat hij rechtvaardig is en vol van liefde. Dat wil hij ook ons leren door zijn woord en de Heilige Geest. Dan is er toch maar één ding wat je kunt doen. Dwars door het ingewikkelde en misleidende leven heen vluchten tot Hem.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meede in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meede verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting

We zijn weer toe aan de wekelijkse Bijbellezing en de korte meditatie daarover. Beide worden vandaag verzorgd door de heer Leendert Smit, ouderenpastor. Het gaat deze keer over het Gouden Kalf, een groot beeld dat Israël maakte tijdens de woestijnreis. Ze voelden zich kwetsbaar en onzeker. Ze dachten dat God er niet meer was en ze zochten naar houvast. Ze dachten dat ze dat zouden kunnen vinden bij dat grote, sterke gouden kalf dat ze met zorg hadden gemaakt van al hun goud. Maar het ging helemaal niet goed met dat kalf. Zijn grote, krachtige uitstraling ten spijt, het gouden kalf was aan het eind van het verhaal toch echt helemaal verpulverd. Het volk zat er goed naast. Het was superdom om op zo'n gouden kalf te vertrouwen. Dit hele gebeuren is een indringende waarschuwing voor ons. Waarop baseren wij eigenlijk onze hoop? Wie of wat is ons houvast? Leendert Smit zal er zo met ons over doorpraten. Maar eerst nog een lied.

Een hele goedemorgen, luisteraars. Vanochtend lees ik met u uit Exodus 32, vers 1 tot en met 8... en daarna nog enkele losse versen uit dit hoofdstuk. En dat doe ik uit de Basisbijbel. Toen het volk zag dat Mozes maar niet van de berg terugkwam, gingen ze naar Aaron. Ze zeiden tegen hem: kom, maak goden voor ons die ons kunnen leiden. Want we weten niet wat er is gebeurd met die Mozes, die man die ons uit Egypte heeft gehaald. Aaron antwoordde: geef mij de gouden oorringen van jullie vrouwen, zonen en dochters. Toen haalden ze allemaal hun gouden ringen uit hun oren en gaven die aan Aaron. Hij smolt ze en maakte er een gouden beeld van in de vorm van een kalf. Toen riepen ze: kijk Israël, dit is jullie God. Dit is de God die jullie uit Egypte heeft gehaald. Toen bouwde Aaron een altaar voor het beeld en riep: morgen vieren we feest voor de Heer. De volgende ochtend vroeg offerden ze brandoffers. Daarna gingen ze eten en drinken en feest vieren. Het werd een wild feest. Toen zei de Heer tegen Mozes: ga naar beneden, want je volk dat jij uit Egypte hebt gehaald heeft alles bedorven. Ze zijn mij nu al ongehoorzaam. Ze hebben een gouden kalf gemaakt dat hun God moet zijn. Ze hebben het aanbeden en ze hebben er offers aangebracht. Ze hebben gezegd: Israël, dit is jullie God die jullie uit Egypte heeft gehaald. Mozes ging met Jozua de berg af. Toen hij bij het tentenkamp kwam, zag hij het kalf. En hij zag hoe de mensen ervoor aan het dansen waren. Mozes werd woedend. Toen pakte hij het kalf dat ze hadden gemaakt en verbrandde het. De resten maalde hij fijn, totdat er alleen nog poeder van over was. Dat stof strooide hij op het water en gaf het aan de Israëlieten te drinken. Tot zover.

Beste luisteraar, vandaag, deze zondag, is het alweer de laatste dag van de zomervakantie in onze regio. Morgen, maandag, beginnen de scholen weer. En wellicht bent u ook op vakantie geweest. Misschien wel naar die bekende vakantielanden, Spanje of Frankrijk. En in Spanje heb je altijd in juli het beroemde stierenrennen in de stad Pamplona tijdens de San Fermín-feesten. Maar ook het stierenvechten is iets wat voorkomt in Spanje en ook wel in Frankrijk en Portugal. Het is een traditie, hoort bij de cultuur, maar gaat ook gepaard met dierenleed en soms wanorde. En dat zien we eigenlijk ook in het verhaal van het gouden kalf. Dat gouden kalf, dat is namelijk eigenlijk een stier. Het volk Israël is onderweg naar het beloofde land. Mozes is op de berg in gesprek met God. Maar bij het volk ontstaat ongeduld en onzekerheid. En hebben wij dat ook niet soms in ons eigen leven? Ongeduld en onzekerheid. Ongeduld omdat je iets wilt dat snel gebeurt. Je loopt maar te wachten. Of onzekerheid. Mag ik er zijn? Doet mijn leven ertoe? Waar is God? Of piekergedachten? Hier zie je dat het volk dan haar vertrouwen op iets anders stelt. Een afgod, een stier. En die staat voor macht, kracht, jongheid en frisheid en schoonheid. Een stier als afgod kende men namelijk ook vanuit Egypte. Maar dat symbool zien wij tegenwoordig ook bij ons. In onze samenleving, denk aan bijvoorbeeld een populair energiedrankje. Dat heeft ook in het logo een stier. Of een bekend en duur automerk. Zo zie je dat de stier als logo, als symbool vaker voorkomt, ook bij ons. En hebben wij ook niet onze eigen afgoden? Afgod van onzekerheid, ongeduld. Maar denk ook eens aan de selfies op sociale media. Of je kleding, of je auto, of misschien wel iets anders. Of dat je gewoon op je eigen kracht vertrouwt. Ik kan het toch zelf. Laat mij mijn gang maar gaan. Of zie mij in mijn kleding, mijn auto, mijn huis. Echter, het leven is niet maakbaar. Het is juist kwetsbaar. Zomaar kan je wat overkomen. Zomaar kan je leven instorten. Ook op vakantie kan zomaar wat overkomen. En dat heb je misschien ook wel gezien de afgelopen 2 maanden in de vakantieperiode. Ongelukken van mensen die op vakantie zijn. Op wie vertrouw jij? In onzekerheid, in je kwetsbaarheid. En durf je je vertrouwen op God te stellen? En heb geduld. Geduld, een vrucht van de Heilige Geest. Een vrucht van het geloof. Het is lang niet altijd makkelijk, geduld. Maar het is soms ook wel volhouden. Volhouden in alle omstandigheden. De Heere God heeft eerder tegen Israël gezegd: jullie zijn mijn kostbare bezit. En hij zegt dat ook tegen jou vandaag. Ik heb je lief. Vertrouw op mij. Volg mij. Het volk Israël, het is wel gestraft voor het dienen van zo'n afgod. Maar toch, dankzij het gebed van Mozes, blijft God aanwezig. Hij gaat met ze mee. Hij is genadig. En zo zegt God dat ook vandaag tegen jou. Ik moest dan denken aan die woorden van de beruimde Psalm 103. Hoe je leven ook loopt of is gelopen,
Of als je met puinhopen in je leven zit. En zo eindig ik met Psalm 103. In de berijmde versie waarin in vers 2 en 3 het volgende staat. Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen. Op Israël zijn zegen uitgestort. Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden. Van hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden. Ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. Ja, dat geldt ook voor jou. Amen.

Dat was Psalm 103, de psalm waar Leendert Smit zijn meditatie mee eindigde. God is een God van vergeving en genade. Bij hem is er toekomst. Het leven lijkt maakbaar, maar het is juist kwetsbaar. Je mooie leventje kan zomaar instorten. Er kan je zomaar wat overkomen. Op wie vertrouwen wij eigenlijk? Mooie, dure kleding, een prachtige snelle auto, gelikte selfies, vertrouwen op eigen kracht, je huis, rijkdom? Voor je het weet is dat alles, net als het gouden kalf, verpulverd tot stof. Alleen God is degene die je verder helpt als het moeilijk is. Alleen bij God is je leven veilig. Alleen als je je vertrouwen op hem stelt, komt alles gegarandeerd goed. Als laatste lied bij de meditatie luister naar een lied met deze tekst. Dan daalt op ieder mensenkind de geest. Zien alle ogen het verborgene. Krijgt waarheid luid het hoogste woord. Gaan kinderen ons voor naar het land. De tekstdichter van dit lied heeft deze tekst geschreven naar aanleiding van nummerie 11, waarin mensen vol werden van de geest en gingen profeteren. Bijzonder. Mozes verzuchtte toen, legde de Heer zijn geest maar op heel het volk. Profiteerde iedereen maar. Wat zou dat mooi zijn. Maar toen was dat nog toekomstmuziek. En vandaag de dag is de geest wereldwijd uitgestort sinds Pinksteren, maar ook nu is nog lang niet iedereen en alles vol van de geest. Maar straks, als God de tijd rijp vindt om deze aarde totaal te vernieuwen, dan zal alles en iedereen vol zijn van hem.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadspark. Oh,
1: toch wel, oké. Okay. Nou, daar heb jij digitale kunst hangen of staan. Ja. Hoe moet ik dat noemen? Hoe kwam je op het idee om daar iets te plaatsen?
2: Nou, ik heb een jaar geleden... heb ik zelf meegedaan met een open call voor augmented reality.
1: Een open call voor augmented reality. Yeah. Nou, Hanneke, brand maar even los. Een open call. Hoe gaat dat?
2: Nou, dat is dus dat was op een site waar je kunstenaars kunt vinden. Webby Social heet dat. En die open call, daar kunnen mensen dus reageren met hun kunst... om aan een expositie of gewoon een andere wedstrijd mee te kunnen doen. En een jaar geleden heb ik dat dus meegedaan voor augmented reality. En dat is dus digitale kunst in het park. Een soort Pokémon Go, als mensen dat kennen. En toen vond ik dat zo leuk. Want ik heb mijn eigen werk toen geëxposeerd in New York, notabene.
1: Allemaal digitaal?
2: Digitaal. Ja. Mijzelf zou ik daar nooit komen, maar mijn kunst is daar dus wel naartoe gegaan. En ik vond dat zo leuk. Toen zat ik op Illustan, die dat allemaal plaatst. En heb ik zelf wat kunstwerken geplaatst in het park, het Krabbenpark.
1: Hoe gaat het nou? Want je zegt dat makkelijk, je hebt kunst geplaatst. Maar waar moet ik dan precies aan denken?
2: Nou, dat gaat via een platform, dat heet Illust.
1: Ja?
2: Daar heb je een studio, een dashboard waar je dus het werk digitaal ding in de studio kan plaatsen. En hun zorgen ervoor dat het geplaatst wordt in de wereld. Ja, jij zet het wel op een bepaalde plek, al in die studio. Maar hun zorgen dus voor de techniek dat het ook daadwerkelijk zichtbaar is.
1: De wandelaars, hoe krijgen die het te zien? Wat moeten zij doen om dat allemaal te zien ondertussen?
2: Nou, zij kunnen bijvoorbeeld op mijn website, of als ze de flyer hebben, dat is wel heel makkelijk, de QR-code scannen met hun telefoon. Je moet zorgen dat de locatie aanstaat. En als je die scant, dan komt er een soort mapje tevoorschijn waar al die kunstwerken op staan. En je kan per kunstwerk dan aanklikken waar je naartoe wil gaan, zeg maar.
1: Dus al wandelend kan je al die kunstwerken bekijken?
2: Ja, vind je 40 kunstwerken langs de plas eigenlijk. Vanaf het strandje bij de Krabbenpark rondom naar de andere kant en terug.
1: En dat is niet alleen werk van jou, want je hebt het op een open call gezet. Dus andere kunstenaars kunnen daar ook bij. Zijn er veel andere kunstenaars die iets geplaatst hebben?
2: Dus ik had 92 inzendingen op de open call.
1: Wauw, dat is wel veel, zeg.
2: Dat was best wel veel. We hebben er 39 van geselecteerd en dan mijn eigen kunstwerk. Dus dat maakt 40 kunstwerken.
1: Zo.
2: En die kunstenaars die kwamen eigenlijk van over de hele wereld. Dus ik heb kunstenaars uit Iran, Spanje, Canada, Zuid-Korea, Ierland, Polen. Echt Duitsland, overal vandaan. Dus dat is echt heel erg leuk.
1: En wat is hun beweegreden? Willen zij dat doen om mensen te verbinden? Om mensen kennis te laten maken? Of kan je het ook aanschaffen?
2: Nou, sommige kunstenaars verkopen ook wel hun werk. Dus er is ook vaak wel een linkje te vinden als je het kunstwerk opent in het park, waar ze dan te vinden zijn. Maar de meesten vinden het gewoon ook heel erg fantastisch om hun werk ergens te exposeren. Dat is met kunstenaars. Die vinden het gewoon leuk om hun werk te delen.
1: Je wilt toch iets overbrengen. Ja. Wat is de naam van het project?
2: Go West. En Celebrating Culture and Joy. En cultuur en plezier, dat is iets wat ik graag wilde overbrengen. En omdat er al zoveel narigheid in de wereld is, ik wilde gewoon een stukje positiviteit in de Westwijk van Vlaardingen.
1: En wat hoop je dat mensen gaan doen? Dat ze met elkaar ook in gesprek raken over wat ze zien? Of dat ze er langs lopen en kijken? Wat wil jij het liefst?
2: Nou ja, dat het mensen gewoon het is een gratis uitje. Je moet wel een goede telefoon internetverbinding hebben. Dus ik wilde vooral dat mensen gewoon een plezier hebben met elkaar en erover kunnen praten wat ze zien. En een stukje verbinding, denk ik.
1: Ja, mooi. Ja. Je hebt al verteld waar het is. Hoe kunnen we er meer over te weten komen? Heb je een site daarvoor?
2: Ja, nou ja, ik heb een website. Fotograaghanneke.com.
1: Ja, en het is fotograaf met een G op het eind.
2: Ja.
1: Ja.
2: En daar is een tabblad en daar staat Go West. En daar kun je eigenlijk alles over de website vinden. En er staat ook nog een blog over hoe ik eigenlijk tot deze expositie gekomen ben. Ja. Maar dus, het is wel allemaal in het Engels. Maar als je kan op vertalen vaak ook klikken, dan kan je het allemaal.

0: ook in het Nederlands.
1: En we weten nou waar het is. En tot wanneer blijft dat er? Of blijft dat er nog heel erg lang?
2: Nou, zolang als Illust bestaat, dat is het platform waar het door gedaan wordt, daar, zolang blijft ook deze expositie bestaan. Dus ik hoop, het is een permanent expositie, dus ik hoop eigenlijk voor altijd, want dat zou ik wel heel erg leuk vinden.
1: En is het makkelijk toegankelijk?
2: Het is goed toegankelijk, want ik rij zelf ook in een rolstoel. En je kan de paden zijn goed verhard. Dus je kan er. Het is voor kinderen en voor volwassenen. Dus dat is ook wel leuk. Eigenlijk voor alle leeftijden, alle culturen.
1: Het kan best zijn dat kinderen deze kunst nog eens extra waarderen.
2: Ik denk het wel, want je kan eigenlijk van alles nog wat vinden. Ik zeg ook, je kan met je kinderen gaan kijken van hoeveel dieren kunnen we vinden. Of wat vind je het meest bijzondere, wat spannend.
1: Ik vind het een hele goede tip, leuke aanrader. Ik wil je hartelijk bedanken, Hanneke Duifhuizen, voor al je informatie over de digitale kunst in het Krabbenpark in Vlaardingen. Dankjewel.
2: Ja, hartelijk dank voor het interview.

0: Symposium Jongeren, Veerkracht en Suïcidepreventie. En aan de telefoon Anne Staal van het Centrum Levensvragen Rotterdam. Welkom Anne.
1: Dankjewel, fijn dat u zijn.
0: Nou, het plezier is geen aan onze kant. Het is een zwaar onderwerp, suïcide onder jongeren. Komt het vaak voor eigenlijk?
1: Ja, het komt toch wel regelmatig voor.
0: Ik las ergens zelfs dat het doodsoorzaak nummer 1 is onder jongeren. Dat is toch wel echt schrikbarend. Wat speelt er nou? Wat speelt er nou allemaal?
1: Nou, en dat is nou precies waar het over gaat. Er speelt heel veel. En er is niet één pasklaar antwoord op. En vandaar dat we dat symposium hebben georganiseerd, waar verschillende invalshoeken zijn over wat speelt er nou met jongeren en hoe kunnen wij als professionals, dus dat zijn de onderwijsmensen, de mensen van sport, de mensen van zorg, zorgen dat de jongeren iets meer veerkracht krijgen, zodat de tegenslagen zijn, maar dat je beter meer mee leert om te gaan.
0: Ja, dat zeg je, mooi veerkracht krijgen. En over welke onderwerpen, welke aspecten van hun leven gaat het nou? Is het een kwestie van prestatiedruk of angst voor de toekomst of ja? Misschien sommigen hebben grote schulden. Wat zijn het voor zaken die jongeren meemaken waardoor ze suïcidale gedachten krijgen?
1: Ja, precies die onderwerpen die je zegt. Maar ook bijvoorbeeld online, hè, pesten. Het gevoel dat je er niet bij hoort in het echte leven. Maar ook zeker online. Het gevoel dat je niet perfect bent. Terwijl alle andere mensen naar jouw idee wel perfect zijn. En een perfect leven hebben. Dus het is het bang voor falen. Het niet voldoen aan de standaard. Schulden, liefdesverdriet. Niet weten hoe je de toekomst moet invullen. Het onbespreekbaar maken van problemen die er thuis zijn.
0: Oh ja,
1: dus heel
0: breed eigenlijk. Ja, ik hoor het. Misschien ook wel eenzaamheid, ja. Nou, heb je al een tipje opgelicht? Voor wie is dat symposium? Jij opent het zelf. Wie verwacht je daar?
1: Ik verwacht professionals die werken met jongeren om elkaar ook te kunnen vinden. Dus dat zijn dus professionals in het onderwijs, op sport, hè, voetbal, nou, wat voor sport dan ook. Zorg, jeugdzorg. Dus allemaal, het gaat wel in dit geval dus om de professionals die hiermee te maken hebben met jongeren.
0: En nou heb je al een paar aspecten genoemd, maar gaat het ook om de signalering? Dus niet als jongeren die gedachten al hebben en de mensen weten daarvan, maar hoe signaleer je dat? Gaat het daar ook over? Dat jongeren daarmee bezig zijn misschien?
1: Ja, en het interessante is ook, we werken in dit geval natuurlijk ook samen met 113 zelfmoordpreventie. Ja. En ook zij hebben een workshop. En het interessante bij het signaleren is ook dat je het kan vragen. Denk je wel eens aan zelfdoding? En dat zijn vragen die heel moeilijk zijn.
0: Ja, zeker.
1: Maar tegelijkertijd is dat zo'n opluchting voor iedereen, maar ook voor jongeren, om die vraag te stellen en te zeggen, ja, eigenlijk wel, hè, als wat zo zou zijn. Daarmee doorbreek je al enorm die eenzaamheid. Want dat is zo'n eenzame gedachte die je eigenlijk nooit durft te delen.
0: Ja. En nou mis ik toch één groep. Ik snap dat het voor professionals is, maar eigenlijk is dat voor ouders ook wel heel belangrijk. Toch?
1: Ja, natuurlijk. Heb je zeker gelijk in, hoor. Dat is ook zo. Die hebben we nu niet speciaal uitgenodigd, omdat we ook willen kijken hoe mensen kunnen samenwerken in het professionele gebied. Maar zeker is het natuurlijk ook aan ouders ook om deze vraag aan je kind te stellen. Maar ook om de vraag om mee te kijken online. Dat is natuurlijk, dat doen pubers niet meer. Maar gewoon, wat gebeurt daar? En hoe voel je daarbij? En dat gesprek aan te gaan.
0: Ik voel een workshop voor ouders aankomen. Ik hoop het in ieder geval.
1: Ja, ik denk ook. Dankjewel. Dat is heel gaaf. Ja, dankjewel.
0: Anne, zou je een paar hoofdpunten van het programma kunnen noemen? Het is op 3 september. Van hoe laat tot hoe laat is het?
1: Het is van 2 tot 5 bij de gemeente Lansingerland.
0: Het gemeentehuis?
1: Ja, gemeentehuis van Lansingerland. En we beginnen met een pedagoog die zelf haar zoon heeft verloren aan suïcide. Zij begeleidt ook andere ouders. Dus het gaat ook over de ouders.
0: Ja, daar ben ik blij om, ja.
1: Ook begeleidt zij de jongeren die een vriend of vriendin verloren zijn aan suïcide. Omdat die ook met allerlei gevoelens van schuld en onmacht zitten.
0: En zijn er dan workshops of zijn er tafels waar je elkaar dan ontmoet?
1: Het is dus twee lezingen. Zij doet dat. In iemand die iets vertelt over suïcide en online pesten.
0: Ja?
1: Daarnaast hebben we een, ja, we noemen het even speeddaten, maar goed, een manier om met elkaar in gesprek te gaan. Van, hey, hoe kunnen wij als professionals elkaar nou toch goed vinden op dit thema?
0: Ja?
1: En we eindigen met drie workshops. Eentje dus door 113. Hoe ga je dat gesprek aan over, heb je die gedachten wel eens rond een zelfdoding?
0: Ja.
1: Eén workshop, veerkracht en jongeren. Wij geven die workshop ook voor jongeren. Hoe kan je met jongeren die veerkracht geven? Hè? Dus, en dat gaat veel over wat geeft hun nou zin? Wat geeft hun nou houvast? Het delen van twijfels die je hebt over van alles.
0: En je moet je wel aanmelden daarvoor, hè? Hoe doe je dat?
1: Ja. Dat kan je bij het Centrum Levensvragen. Dus centrumlevensvragenrotterdam.nl. Daar staat bij nieuws staat alle informatie.
0: Goed om te horen.
1: En het is gratis.
0: Oh, dat wilde ik net gaan vragen.
1: Ja.
0: Nou, en het nummer heb je al goed genoemd. 113, het nummer de hulplijn voor mensen met suïcidale gedachten. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Anne Staal, van het Centrum Levensvragen Rotterdam. Dank je wel voor deze aankondiging. Jo.

0: Ik ga praten met Tamara van der Haven, die is in de studio. Tamara, welkom.
1: Hallo, ja, dankjewel.
0: Ja, je bent auteur van een boek. En dat boek heeft een titel, Het leven met een getrouwd stel. Is dat de titel?
1: Ja, dat is helemaal de titel, ja.
0: Ik zou denken, Het leven van een getrouwd stel. Of is dat bewust gedaan met?
1: Het is bewust gedaan met, omdat je leeft met een getrouwd stel mee. Je leeft met Sarah en Justin mee. Dus vandaar dat het echt met is.
0: Ja, als je dat boek leest dus.
1: Ja.
0: Ja. Dan heb je allerlei dingen die een getrouwd stel meemaakt. Zijn dat goede dingen? Zijn dat slechte dingen? Is dat het hele leven?
1: Je ziet dat ze een leuk huwelijk hebben. Maar je ziet ook ups en downs. Je ziet relaties, vriendschappen. Eigenlijk komt alles langs.
0: Alles komt langs, ja. Is het autobiografisch?
1: Nee, het is niet autobiografisch. Het is echt een roman.
0: Ja. Dus helemaal verzonnen.
1: Ja, met al de nodige levenservaring, zeg maar.
0: Ja, precies. Er komen wel dingen voor die herkenbaar zijn voor mensen.
1: Ja, het is herkenbaar, menselijk.
0: En dan zeg je ook dat je debuteert. Dat is je eerste boek dus.
1: Ja, het is mijn allereerste boek. Ja.
0: Met een roman over de achterkant van de liefde. Wat is de achterkant van de liefde?
1: Dat is het laat zien dat liefde niet alleen perfect is. Maar dat je ook soms even niet met elkaar wil praten. Of de een loopt weg en de ander die blijft achter, zeg maar.
0: Ja, je zegt ook terecht, denk ik, een huwelijk is niet alleen roze geur en maneschijn.
1: Nee, precies.
0: Dat heb je dus wel in de gaten gehad. Ja, je kan ook een boek schrijven over alleen de goede dingen natuurlijk. Maar je hebt gewoon het gehele leven meegenomen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik wil dat gewoon zo realistisch mogelijk beschrijven eigenlijk.
0: Ja, maar niet vanuit je eigen ervaring of toch wel een beetje af en toe?
1: Uit mijn eigen ervaring,
0: ja, toch wel, ja. Maar het is niet autobiografisch. Maar...
1: Nee, het is niet autobiografisch, nee.
0: Eerste boek?
1: Zeker. Maar allereerst...
0: Hoe kom je er dan toe om zo'n boek te gaan schrijven?
1: Gewoon uit levenservaring vooral natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En ook omdat ik vroeger heb ik zelf ook vaak gedichten geschreven. En die ideeën kwamen op om dan iets te schrijven wat wel realistisch is. Want dat wilde ik gewoon heel graag.
0: Mm-hmm.
1: Ik wilde gewoon graag een beeld schetsen dat niet alleen perfect is, maar ook mooi. En op die manier is dit een boek geworden waar ik hartstikke trots op ben.
0: Ja, want is er een bepaalde boodschap in het boek?
1: Ja, er zit zeker een boodschap in. Dat is dat je gewoon jezelf moet zijn. Hoe dan ook. Blijf jezelf.
0: Ja.
1: Het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Jij bent een mens, dus daar gaat het om.
0: Ja, maar je moet wel rekening houden met de ander als je in een huwelijk zit.
1: Ja, dat is waar.
0: Kan je niet alleen maar zeggen wat je zelf wilt, toch?
1: Nee, dat is waar. Je moet wel rekening houden, inderdaad.
0: Komt dat aspect ook naar voren?
1: Ja, dat zie je ook naar voren komen. Dat je niet altijd kan verwachten dat het alleen om jou gaat, maar ook om de ander.
0: Het zijn allebei individuen en die komen ineens samen en die moeten ook met elkaar dealen, zoals dat dan heet.
1: Ja, precies. Ja. Dat is ook zo, ja.
0: Ja. Een boek op waarheid gebaseerd, want dat zijn allemaal dingen die mensen kunnen herkennen, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wanneer is het te krijgen? Waar is het te krijgen, moet ik zeggen?
1: In ieder geval op de website van Boefkoud, ook op Bol. Is het te verkrijgen. Oh, okay. Bij Bruna. Bij CB Boekhuis is het te verkrijgen. Bij Libris kunnen ze het ook bestellen.
0: Oké, dus je kan het allemaal bestellen.
1: En je kan het bij je, in ieder geval, het is vooral online te koop.
0: Ja.
1: Dus vandaag.
0: Noem nog een keer de titel.
1: Het leven met een getrouwd stel.
0: Mm-hmm.
1: Ontmoet Sarah en Justin.
0: Oh, die hoort erbij. Ontmoet Sarah. Dat zijn de twee hoofdpersonen.
1: Ja, dat hebben ze aan de binnenkant neergezet.
0: Okay.
1: Omdat het de ondertitel is, hebben ze dat aan de binnenkant gezet.
0: Oké, mooi boek. Boekscout kan je zo vinden natuurlijk. Of heb je zelf ook nog een sociale media waar mensen wat meer over iets weten kunnen komen?
1: Jazeker. Ze kunnen me volgen op Instagram onder de naam Auteur van der Haven T89. Daar ben ik ook nog te vinden.
0: Auteur van der Haven T89.
1: Ja.
0: Nou, mensen moeten het maar even kijken hoe ze dat gaan doen. Maar het boek aanschaffen, dat is natuurlijk het beste wat er is.
1: Ja, zeker.
0: Zit het volgende boek al in je hoofd of staat er al wat op papier?
1: Nou, er staat al wat op papier.
0: Okay.
1: Boek 2 komt eraan. Het wordt vervolgd.
0: Oké. Nou, dan moeten we dat even afwachten. Maar je bent wel aan het schrijven verslaafd geraakt, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Bijna wel, ja.
0: Inderdaad. Dankjewel, Tamara van der Haven, auteur van het boek Het leven met een getrouwd stel, met een ondertitel Ontmoet Sarah en Justin. En daar gaat het over die twee.
1: Ja, zeker weten.
0: Dank voor het gesprek.
1: Ja, jullie ook.

0: Ik ga praten met Joke Bakker over Open Art Exchange en die presenteert een nieuwe tentoonstelling. Joke, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, je hebt altijd Afrikaanse kunstenaars en nu weer twee die komen exposeren bij jullie. Reformation, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, we gaan een nieuwe tentoonstelling doen. En zoals gebruikelijk hebben we altijd een paar kunstenaars over de zomer die dan in residentie komen. En dan kunnen we ook wat grotere kunstwerken laten maken en bijzondere kunstwerken laten maken, omdat die dan hier gemaakt worden en die we hoeven er dan niet te verschepen. Ja. En dit keer hebben we dus twee kunstenaars die eigenlijk allebei bezig zijn op hun eigen manier met het onderwerp van transformatie. Maar op een bijzondere manier. Dus eigenlijk gaat reformation erover dat je eigenlijk alles in beweging is. En dat je eigenlijk alles ook vanuit het verleden, of het nou vorm, materiaal, herinnering is, opnieuw vorm kunt geven en opnieuw kunt interpreteren. Waardoor je eigenlijk nooit gebonden bent aan een soort statische werkelijkheid. En ja, dat geeft ook een beetje hoop voor mensen die soms in een ellendige positie zitten.
0: Ja.
1: Dat alles beter wordt later. Mm-hmm. Maar het is ook wel mooi hoe dat vormgegeven kan worden.
0: Ja, je zei dat ze hier in Nederland gewerkt hebben nu. Is dat dan anders dan ze hier werken dan in Afrika?
1: Ja.
0: Je hebt een andere sfeer natuurlijk, andere cultuur.
1: Het is, zij maken natuurlijk het werk wat ze maken. Dus, dus qua stijl verandert het niet echt. Alhoewel ze zich wel een beetje moeten aanpassen aan materialen die er dan hier zijn. Mm-hmm. Maar ze kunnen wat grotere werken maken. Want we hebben nu bijvoorbeeld Marcel Capo hier gehad. Dat is een kunstenaar die uit Benin, die ook voor een deel in Zwitserland woont en werkt. En dus nu hier. En die maakt dus van gerecyclede materialen, om precies te zijn, rubberen banden. Dus banden van motors, van scooters, van fatbikes, crossmotors. Dus we hebben allemaal banden verzameld voor hem. En die hebben we overal nergens vandaan opgehaald. En die snijdt hij dan in repen en daar bouwt hij dan sculpturen van. En dat is heel bijzonder.
0: Ja, dat lijkt me wel heel apart, want ik kan me een band voorstellen. Maar wat hij er dan mee doet, dat is heel creatief dus.
1: Ja, dat is heel creatief. Hij maakt eigenlijk, zijn sculpturen hebben heel veel beweging. En hij maakt eigenlijk van iets wat heel vast en heel vast en blijend is eigenlijk. Mm-hmm. En heel hard materiaal eigenlijk is. Ja, maakt hij iets vloeiends. Maar ook iets wat ook letterlijk in transformatie is. En daarmee verandert hij eigenlijk de werkelijkheid van die materialen die eigenlijk al een leven hebben gehad. Ja. Die overal zijn geweest. En allerlei imprints hebben van het leven wat ze hebben gehad, zeg maar.
0: Maar ze krijgen nu een heel ander leven dus eigenlijk.
1: Ja, ze krijgen eigenlijk een nieuw leven. Ja.
0: Ja, een soort recycling.
1: Ja, het is een recycling ook. En hij vraagt daarmee ook wel aandacht voor het recyclen van materiaal en voor de natuur. Wat gewoon bij heel veel Afrikaanse kunstenaars natuurlijk een belangrijk item is. Ja. Maar ook voor het feit dat het verleden zeg maar niet in carved in stone is. Nooit.
0: Nee. En de andere kunstenaar?
1: De andere kunstenaar is Sanda Amadou. Die is nu nog in residentie. Die maakt aan de ene kant sculpturen van natuurlijke materialen, zoals raffia en staaldraad en allerlei andere materialen. Maar hij maakt ook hele mooie schilderijen en tekeningen, waarin die eigenlijk allerlei verbindingsmaterialen, zoals raffia, lianen, touwen, verbindt en dat soort architecturale constructies meemaakt. En hij komt van een nomadische achtergrond. Mm-hmm. Hij heeft zijn familie, heeft sterke nomadische bindingen. Ja, daarin zijn dat soort materialen ook heel belangrijk om te overleven. Want dat zijn stammen die met vee, zeg maar, door de Sub-Sahel trekken.
0: Heel ander leven dan wij hebben natuurlijk.
1: En een totaal ander leven dan wij hebben. En ook gewoon afhankelijk zijn van de natuur en van een omgeving die continu ook in beweging is. Want nomaden zijn zelf natuurlijk
0: altijd
1: per
0: in beweging. Ja.
1: Altijd in
0: Ze
1: beweging.
0: Hebben geen vaste plek.
1: Ja.
0: Heel bijzonder, denk ik.
1: Ja, er zijn allebei dit keer minder kleur. Er is wel wat kleur, maar eigenlijk is het heel veel een zwart-wit wereld.
0: En die banden zijn sowieso niet. Ja, ze hebben wel kleur.
1: Banden zijn zwart, maar dat is toch verrassend. Want Marcel gebruikt dan toch wel kleur om de profielen in te kleuren. Dus dat is wel bijzonder om te zien ook. Het is echt mooi. En de tekeningen en de dingen zijn ook voor een belangrijk deel zwart-wit. Met wel ook wat kleur. Maar heel, zeg maar, voor Afrikaanse begrippen, heel ja, Sumier, zou ik zeggen.
0: Sumier.
1: Ja, maar het is echt prachtig wat ze maken.
0: Mensen moeten het zelf maar even ervaren wat het is. Want de tentoonstelling is er al en blijft tot...
1: Hij blijft doorlopen tot...
0: Ik zie hier 10 oktober staan.
1: Oh, ja,
0: 10 oktober.
1: Ja, 10 oktober.
0: Dus mensen hebben even de tijd om daar naartoe te gaan.
1: Ja.
0: In de Open Arts Exchange, altijd Afrikaanse kunst, hè?
1: Altijd Afrikaanse kunst. Maar ja, we hebben een heel klein beetje lokale kunst ook.
0: Okay.
1: Maar 80% van onze collectie is Afrikaanse kunst.
0: Ja, en wat je nu net vertelde, dat daar zijn die twee kunstenaars hebben daar zich uit kunnen leven in jullie ruimte.
1: Ja.
0: Mensen die daar naartoe willen, waar moeten ze zijn? Hoe kunnen ze zich voorbereiden? Want er is een website, denk ik, waar ook wat op staat.
1: Ja, er staat heel veel informatie ook over de tentoonstelling op de website. Dat is www.openartexchange.com. Ja, ze kunnen woensdag tot en met zaterdag terecht tussen 10 en 5... om de tentoonstelling te komen bekijken.
0: Dat is al mooi om dat allemaal mee te maken. En Afrikaanse kunst is toch bijzonder voor Nederland. Maar je legt ook wat uit, denk ik, nog op de tentoonstelling.
1: Ja hoor, dus, maar ook in de ruimte zelf. Er zijn teksten die ophangen, die over de tentoonstelling gaan. Over de kunstenaars. Die kun je ook op de website vinden, maar die zijn ook daar. En uiteraard zijn er altijd mensen aanwezig die vragen kunnen beantwoorden en een rondleiding kunnen geven. Want er is genoeg te zien.
0: Dat is in ieder geval zeker, dat heb je duidelijk gemaakt. Bij de Om de Hoogstraat 85 in Schiedam is die galerie te vinden. Ga daar naartoe en kijk rustig bij de Afrikaanse kunst. Joke Bakker, dank voor het gesprek.
1: Ja,
0: heel veel succes met deze tentoonstelling, want je bent denk ik alweer met de volgende bezig.
1: Ja, we zijn alweer bij de volgende bezig.
0: Dan
1: en de
0: horen
1: Arts Fairs in oktober. Dus...
0: Dan horen we daar vast meer van.
1: Ja.
0: Nogmaals dank.

0: Ik ga praten over de expositie Natuur in Beeld. En dat doe ik met Meike Jansen. En die werkt intuïtief en experimenteel met verschillende materialen. Dat vergt wat uitleg, denk ik. Meike, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je bent kunstenaar en ik zeg Jansen, maar je hebt nog een andere achternaam aangenomen ook, hè?
1: Ja, ik heet inderdaad Meike Jansen en ik werk onder de naam Meike Kunst.
0: Oh, ja, dat is heel duidelijk.
1: Ja, toch?
0: Want je bent kunstenaar.
1: Ja, ja. Ja, en ook alle andere dingen die ik doe, die passen goed bij kunst. Dus.
0: Oh, nou ja, daar komen we misschien nog wel op wat je dan allemaal doet. Maar even over de expositie. Natuur in beeld. Er zijn heel veel mensen die brengen natuur in beeld. Met foto's, met van alles en nog wat. Doe je dat ook met foto's of met iets anders?
1: Nu hangen er voornamelijk schilderijen. En ook een aantal prints van schilderijen of van beelden die ik heb gemaakt.
0: Beelden?
1: Ja, ik maak ook keramieke beelden.
0: Oké. Okay.
1: En die konden we daar niet neerzetten. Dus heb ik ervoor gekozen om een aantal te laten fotograferen en prints daarvan op te hangen. Omdat ik dat zo vond passen in de expositie.
0: Ja, want het is een heel verhaal over de natuur. En wat wil je dan laten zien aan de mensen?
1: Ik wil vooral dat mensen iets gaan beleven als ze kijken naar mijn werk. Mm-hmm. Hun eigen verhalen ophalen, er wat bij voelen. En ook hun eigen verhaal daarbij gaan maken. Want wat ik merk, dat als mensen naar mijn kunst kijken, dat ik van iedereen andere verhalen terugkrijg, wat ze erin zien. En dat vind ik juist heel erg mooi. Dat het voor iedereen een andere beleving is. En ik heb mijn eigen beleving erin gestopt.
0: Mm-hmm. Maar dat kan door iemand anders heel anders geïnterpreteerd worden.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk al heel mooi, want kunst roept vragen op.
1: Zeker.
0: Althans, dat is de bedoeling, toch?
1: Ja, ja.
0: En dat is zeker het geval, want dat heb je ook ervaren dat het zo is.
1: Ja, ik krijg inderdaad ook wel vragen over wat ik maak en wat het dan doet en waarom ik het maak en waar ik mijn inspiratie vandaan haal.
0: Ja. Ja. De expositie is in Delft, in het stadskantoor.
1: Ja, klopt.
0: Ja, daar is het allemaal te zien. Dus je kan daar dagelijks binnenlopen. Het is geen museum of zo. Het is gewoon een kantoorruimte eigenlijk.
1: Ja, het is eigenlijk het gemeentehuis waar je paspoort komt halen. En daar is een ruimte waar dan Delftenaren mogen exposeren.
0: Ja.
1: Dus daar komen steeds wisselende kunstenaars uit Delft die hun werk mogen ophangen.
0: Ja, en je bent er zelf ook bij betrokken. Want er is ook iets, je kan de kunstenaar ontmoeten.
1: Ja.
0: Via een bepaalde manier.
1: Ja, dat klopt. Ik doe deze expositie samen met Constance. En wij hadden bedacht van hoe gaan we mensen nog meer daarbij betrekken? En we vinden het ook leuk om mensen te ontmoeten. Maar een opening kon niet. Dus toen dachten we, dan gaan we winactie maken. Zodat mensen kunnen reageren op wat wij gemaakt hebben. Wat het in hun raakt of een vraag die ze ons willen stellen. Mm-hmm. Die kunnen ze naar ons mailen of via de socials naar ons sturen. En dan kiezen we een aantal inzendingen uit. En die mensen mogen dan als een groepje bij ons komen op 9 oktober.
0: Oh. En wat gaan ze dan doen?
1: Dan gaan we met deze mensen in gesprek, naar de kunst kijken en in op hun vragen.
0: En dat moet je dan mailen naar jullie toe?
1: Ja.
0: Via een bepaald mailadres natuurlijk?
1: Ja, dat kan naar mijn e-mailadres, weet ik uit mijn hoofd. Dat is info@meike-kunst.nl. Mm-hmm. En Meike geschreven met M-I-J-K-E.
0: Ja. En dan komt het allemaal op. Maar ik denk dat die informatie daar ook bij de expositie staat.
1: Die staat bij de expositie, die staat op de flyer en ook op de website.
0: Ja, want jullie hebben daar allemaal veel foto's, denk ik. Ook van de beelden, zei je net.
1: Ja, een aantal foto's, maar ook echt...
0: En schilderijen.
1: Ja, schilderijen. Gewoon originele schilderijen. Ja.
0: En zie je dan alleen natuur of komen er ook nog mensen tevoorschijn? Of is het echt over de natuur?
1: Ja, wat is echt de natuur dan eigenlijk ook de vraag? Want als mens horen wij ook een beetje bij de natuur, vind ik zelf.
0: Ja, hebben we nog natuur in Nederland? Is ook de vraag nog, hè?
1: Ik denk dat we nog wel natuur hebben. Ook dieren vind ik dat daarbij horen. Die leven ook in de natuur.
0: Ja.
1: Er zijn bijvoorbeeld mijn keramieke beeldjes, daar zitten mensjes in verwerkt. Dus die mensjes beleven iets in de zee. En dat heb ik geprobeerd weer te geven in keramiek. Dus daar heb ik ook echt mini-mensjes van klei, noem ik dat, in verwerkt. En er zitten dieren in de expositie. Die zijn honden en katten veel van Constans. Want zij kijkt heel erg naar het karakter van het dier en hoe maakt het dier contact met jou. En dat heeft ze geprobeerd weer te geven.
0: Ja, verschillende aspecten van de natuur komen naar voren.
1: Zeker.
0: En als je wil, kan je erop reageren, want dan moet je even mailen naar jullie toe. En dan hebben jullie ook nog een, als mensen dat willen, een gesprek daarover. Ja. In het stadskantoor.
1: Ja.
0: Dat op de ene laatste dag. Of de ene laatste dag.
1: Van de laatste dag is dat.
0: Tot 9 oktober is die te zien, hè, in Delft, in het stadskantoor. Ja. Gewoon tijdens de kantooruren aan het stationsplein even lopen. Dan komt dat allemaal voor elkaar, denk ik.
1: Ja,
0: trots
1: zeker.
0: Erop dat die tentoonstelling
1: ja,
0: er is.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben er heel erg blij mee. En ook heel fijn dat ik dit samen kan doen met iemand anders. Mm-hmm. Ja, en ik hoop dat zoveel mogelijk mensen ook in Delft mijn werk zien. Want ik woon in Delft, maar ik heb nog niet zo vaak geëxposeerd in Delft.
0: Nee, maar wel een atelier in Delft ook? Of doe je het allemaal
1: thuis? Ja, een atelier aan huis.
0: Atelier aan huis, ja.
1: Dat is heel prettig.
0: Dit is eigenlijk de eerste keer dat mensen je werk kunnen bekijken?
1: Nee, dat
0: in
1: niet.
0: In grote hoeveelheden?
1: Nee, want mijn vorige expositie was in Den Haag en die was stuk groter. Ja, dus dat is
0: dus
1: het niet.
0: Dus dat is niet de eerste keer?
1: Nee.
0: Maar wel spannend.
1: Ja, het is altijd leuk en spannend om je werk te laten zien. Ja.
0: Als mensen toch een beeld willen krijgen van wat je doet, heb je iets op de sociale media staan?
1: Ja, ik zit op Instagram en Facebook onder de naam Meike Kunst.
0: Okay.
1: En ik heb een website en dat is meike-kunst.nl.
0: Dan kunnen mensen dat allemaal zien, maar even naar het stadskantoor, als je er toch moet zijn, of als je er niet moet zijn, gewoon binnenlopen. Dat kan
1: zeker.
0: Altijd natuurlijk. Dan komt dat allemaal voor elkaar. Ik dank je wel voor het gesprek. Meike Kunst over het experimenteel en intuïtief werken met verschillende materialen. En zeker deze keer met de natuur en in de natuur. Dank je wel.
1: Dankjewel.
2: This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun.

0: Het museum Prinsenhof Delft verwerft een omvangrijke collectie Delfts aardewerk van wereldniveau. Toe maar, dat is heel veel. Esther van der Hoorn is in de uitzending en die weet er alles van. Esther, welkom.
1: Dankjewel.
0: Trots?
1: Nou, vooral ontzettend blij.
0: Ja?
1: Ja,
0: want?
1: We zijn heel erg blij met deze verwerving.
0: Ja.
1: Het gaat om inderdaad een omvangrijke collectie van maar liefst 73 stuks.
0: Mm-hmm.
1: En daaronder zit, over het algemeen is de kwaliteit heel hoog, maar binnen de collectie zitten ook een aantal absolute topstukken. En daarmee kunnen wij straks het verhaal over Delfts aardewerk toch beter vertellen.
0: Ja, want het was een privécollectie, hè?
1: Klopt. Het is een historische collectie, noemen we dat dan. Die samen is gebracht door een privéverzamelaar in de jaren 30, 40 en 50. Hij heeft op die jaren Delfts aardewerk verzameld. En na zijn dood is die verzameling altijd bij elkaar gebleven.
0: Mm-hmm.
1: En hij was ook al een tijdje bij ons, een flinke tijd eigenlijk, bij ons in Bruikleen in Museum Prinsenhof.
0: Ja.
1: Maar nu hebben we de collectie ook kunnen verwerven.
0: Ja.
1: En daarmee zeker kunnen stellen voor de toekomst.
0: Ja, want we zeggen altijd Delfts blauw, maar je zei al, het is veel kleurrijker, hè, dan alleen blauw.
1: Dat klopt, ja. Er zitten ook prachtige blauw-witte stukken in.
0: Mm-hmm.
1: Maar zo tegen het einde van de 17e eeuw beginnen de Delftse plateelbakkers ook met het kleurexperiment. En dan gaan ze ook andere kleuren gebruiken dan alleen blauw-wit. En er zitten in de collectie zelfs twee hele vroege voorbeelden daarvan. Die rond 1680 zijn gemaakt met overglazuurschilderingen. Heel technisch verhaal, daar ga ik nu niet op verder
0: nee,
1: op in.
0: Nee.
1: Maar dat zijn hele fijne pastelkleuren en goud. Goudbeschildering.
0: Ja.
1: Dus dat was iets fantastisch. En dat vonden niet alleen mensen in Nederland, maar ook in het buitenland. Want die borden zijn gemaakt voor de hertogen van Brunswijk in Duitsland.
0: Oh, oké, dus in de 17e eeuw eigenlijk.
1: Precies, ja. Dus Delfts aardewerk stond toen echt een heel hoog aanzien.
0: Ja, en dat gaan jullie tentoonstellen, maar nu nog even niet, hè?
1: Nog even niet. Museum Prinsenhof is momenteel gesloten voor een grote verbouwing. We hopen in 2028 weer open te gaan. En dan zullen we ook zeker veel aandacht besteden aan Delfts aardewerk. En de stukken die we nu verworven hebben krijgen dan een ereplaats uiteraard.
0: Oké. Hebben jullie daar ruimte voor die ereplaats? Want dan moet je het wel goed laten zien natuurlijk.
1: Dat klopt. Ja, nou, ik hoop het wel. Vooralsnog zijn die plannen er wel. Ja.
0: En het onderzoek kan ook verder gaan, want het is niet alleen het aardewerk, maar ik begreep ook dat de beschrijvingen van dat aardewerk erbij waren. Hoe zit dat precies?
1: Ja, dat klopt. De collectie is niet alleen van waarde wat betreft de stukken die erin zitten, dus het aardewerk zelf, maar ook de documentatie daaromheen. De verzamelaar, die dus in de eerste helft van de 20e eeuw de verzameling bij elkaar bracht, die heeft heel nauwkeurig aantekeningen gemaakt van waar die stukken kocht, van wie en voor hoeveel geld. Zodat we dat nu allemaal nog weten. En dat is eigenlijk heel uniek voor verzamelingen van keramiek. Meestal weten we dat niet meer.
0: Nee, precies. En daar gaat nog onderzoek naar komen, want dan kun je ook beter naar de herkomst kijken, denk ik.
1: Precies. We hebben nu al een stukje onderzoek gedaan, maar er is absoluut nog meer mogelijk.
0: Mm-hmm.
1: We kunnen dan inderdaad kijken van waar kwamen de stukken vandaan, in welke andere verzamelingen hebben ze daarvoor gezeten. En het kan ons ook iets vertellen over de waardering voor Delfts aardewerk in die periode.
0: Kortom, nog heel veel huiswerk te doen dus.
1: Ja, met deze collectie kunnen we nog vele jaren fantastisch onderzoek doen en presentaties maken.
0: Krijgt de bezoeker daar ook iets van mee, van de achtergrond van die stukken straks?
1: Dat in de vaste opstelling zeker, maar ook willen we daar met publicaties nog aandacht aan gaan besteden. Dus dat zijn allemaal plannen die even wat meer voet in de aarde hebben, maar daar hoop ik zeker ook het publiek in te kunnen meenemen in die geschiedenis.
0: Ja, want jullie hadden ze natuurlijk al die stukken, maar je hebt ze nu echt in eigendom, hè?
1: In eigendom, en dat heeft ook heel veel in gang gezet. Dus de collectie was mij inderdaad, die kende ik, kende de stukken. Maar die hele achtergrond, dat is eigenlijk pas, daar ben ik pas me echt in gaan verdiepen op het moment dat de kwestie van de verwerving begon te spelen. Dus voor mij was dat ook een enorme schatkist die eigenlijk openging. En waardoor ik nog meer van overtuigd raakte van we moeten zorgen dat we dit voor Delft en voor Nederland behouden.
0: aantal fondsen zijn ermee bezig geweest, gaan we het niet helemaal op in, maar die hebben ook gezorgd dat de collectie in Delft zichtbaar is. En Delft blauw en Delft hoort natuurlijk bij elkaar, zelfs gekleurd Delft blauw, andere kleuren dus. Ja. We moeten dat even afwachten, maar voorlopig is er iets op de website al te zien van deze collectie?
1: Ja, je kunt alle stukken zien op onze website. We hebben sinds een aantal jaar een online collectie database. Mm-hmm. Daar kun je alle stukken sowieso in de collectie opzoeken, maar ook deze hele bijzondere stukken Delfts aardewerk. En daar staat ook op de website vind je ook meer informatie over deze verwerving.
0: Museum Prinsenhof Delft, dat is dan de zoekterm waar je kan zoeken op deze mooie collectie die nu bij het Prinsenhof echt behoort.
1: Ja, precies.
0: Esther van der Hoorn, conservator toegepaste kunst van het Museum Prinsenhof Delft. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het onderzoek naar die collectie.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niet bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muziekmix.
3: John Bijmar.

Hele goedemorgen. Welkom bij de muziekmix van 30 augustus. En, de trap was vorige week Dave die vrij en hoorde alleen Dussie Bikkemik en Titch. Nu is het net andersom. Dussie Bikkemik en Titch zijn vrij en alleen Dave die was artiest van het jaar. En hij bezong Swingy eigenlijk. Ja, zo heette die Swingy. Dave die was dat. Muziekmix, wat doen wij? Nou, we bladeren een beetje door de historie in de muziekgeschiedenis. Wat gebeurde er zoal op 30 augustus? Draai zomaar weer eens een plaatje, omdat ik het leuk vind. We beginnen straks met twee nieuwe binnenkomers van 30 augustus. Alleen niet 2026, maar 1986. De top 40 van 40 jaar terug. Dus twee nieuwe binnenkomers heb ik uitgezocht. En ja, na twee uur trappen we altijd eventjes af met een blikje op de verjaardagskalender van vandaag. Wie is er jarig of wie zou er jarig geweest zijn? Dat waren zowel zo'n beetje de ingrediënten die we de komende twee uur gaan doen. Maar zoals gezegd, we trappen af met de nieuwe binnenkomers. En ik heb er twee uitgezocht. Onder andere, even kijken, Peter Cetera, Glory of Love, die kwam binnen op 38 en die zou stijgen tot plek nummer 21. En daarna gaan we naar mijn geboortestad, naar Den Haag, met Haagse Harry en de Hollandse Weltse Hendrik. Hollandse Rap heet het nummer en ook die kwamen binnen en zou tot plek 30 komen. Maar eerst Peter Cetera.

0: Zo heb ik de plan, dus vooruit, ik ga met je mee.
1: Nou, mijn jong, hoe liep dat hier? Dit is pas echt de rust. Beter dan die diksotheek en dat gedoe daar aan de kust. Mijn vrouw die heeft wat stro gelegd voor in

0: banana erbij.
1: Even mee.
0: Je moet ook een patatje met hebben. En doe er maar een beetje pikkelulli op voor mij. Vind ik ook lekker.
1: Ben ik een beetje?
0: En een dubbele patat met voor mijn meisje.
1: Meneer de voorzitter, wij krijgen nog geen beurt.

Bloody Mary van Tom en Dick. En zij komen 30 augustus 1969 met het nummer op 22 binnen de Nederlandse top 40. De dan 26-jarige Tom Poedelbach en de 25-jarige Dick Swaneveld hebben dit nummer over een ruige piraten die niet kan zwemmen geschreven met Jan Pijper en Pieter Puister. Tom Poedelbach en Dick Swaneveld werken in 1969 als technici bij de NOS. En Bloody Mary staat vanaf 27 september 1969 3 weken lang op een eerste plek.

Dolly Parton was dat en het Dumb Blonde. Dat was haar eerste singeltje die ze officieel opnam. En dus echt een collectors item, kan je wel zeggen. Wie wil nou niet het eerste singeltje van Dolly Parton? Ja, zij overleed natuurlijk afgelopen week. Dat is toch een opmerkelijke figuur dat er eigenlijk niemand echt een hekel aan haar heeft. En dat is op zich al een hele prestatie. Ja, gisteren draaiden wij in twee op zaterdag ook al het nummer Coat of Many Colors. Dat ging een beetje over de armoede en dat haar moeder van vele lapjes stof een jas maakte, zodat ze toch warm door de winter heen konden. En die jassen hadden dus vele kleurtjes. En we draaien nog eentje van Dolly Parton in duet met Julio Iglesias. En dat is van een wat latere datum. Nogmaals, Dolly.

30 augustus 2014 schrijft Kate Bush geschiedenis wanneer alle acht albums in de Britse albumlijst genoteerd staan. En dat is een gevolg van haar concertrace in Londen. Alleen Elvis Presley en de Beatles deden dat beter. Elvis Presley na zijn overlijden met 12 albums en de Beatles in 2009 met 11 albums. Maar Kate Bush dus met alle acht haar albums in 2014.

Chris Christofferson was dit. En het was een van de optredende artiesten tijdens het Festival of White. 30 augustus 1970 is de laatste dag van de derde editie van het vijf dagen durende festival op dat eiland. Optredende artiesten, behalve Chris Christofferson, zijn John Sebastian, Good News, Heaven, The Free, Donovan, Pretangle, Hawkins, The Moody Blues, Jethro Tull, Joan Baez, Leonard Cohen, Richie Havens en Jimi Hendrix. Dat is een grote keur van artiesten voor elk wat wils, zou je zeggen. Het is voor Jimi Hendrix zijn allerlaatste optreden in Engeland. Hij overlijdt 18 september 1970 op 27-jarige leeftijd aan een overdosis slaaptabletten. Opnames van het concert van Jimi Hendrix op het eiland Wight verschijnen in 2002 op DVD onder de naam Blue Wild Angel, Jimi Hendrix Live at the Isle of Wight. Een artiest die er ook nog optreedt die ik nog niet genoemd heb is Ralph McTell. En met hem zwerven we door de streets of London.

Magna Carta was dit met de Deserted Highway of the Heart. Palanca die tekent 30 augustus 1990 in Las Vegas de papieren die hem tot Amerikaans staatsburger maken. Paul Albert Anka is op 30 juli 1941 in Ottawa, Canada geboren. Hij staat gedurende zijn carrière 3 maal op de eerste plekken van de Amerikaanse hitparade. In 1957 met Diana, 1959 met Lonely Boy en in 1974 met You're Having My Baby.

Jim Reeves en Dottie Wester waren dit. En wanneer zij op weg is naar een optreden in de Grand Ole Opera in Nashville, raakt countryzangeres Dottie Wester op 30 augustus 1991 betrokken bij een auto-ongeluk. Dottie Wester overlijdt 5 dagen later aan haar verwondingen. Ze wordt 11 oktober 1932 in McMinnville, Tennessee, geboren als Dorothy Mary Marsh en groeit uit tot een van Amerika's grootste countryzangeressen. In 1964 scoort ze 2 keer een top 10 hit. Samen met Jim Reeves in het duet Love Is No Excuses en solo met Here Comes My Baby. Waarvoor ze een Grammy Award krijgt in de categorie Best Female Country Vocal Performance. Dottie Wester krijgt gedurende haar carrière in totaal 16 Grammy nominaties. Waarvan in 1965, 67, 68, 73 en 1974 die voor Best Female Country Vocal Performance. In 1981 bereikt zij het toppunt van haar carrière met 2 nummer 1 hits. Are You Happy Baby en What Are We Don't In Love. Zij wordt slechts 59 jaar. Maar ik ga nog even terug naar het begin van haar carrière in 1964. Love Is No Excuse, deze samen met Jim Reeves. Here Comes My Baby, dat was een solo hit.

0: Very soon, Paul.
1: Thank you very much.
2: Nou, dat was Bluff van de Counting Crows. En zo de 30ste augustus konden we vast een beetje wennen aan september, want daar ging het liedje over. De Zweedse producer Dennis Pop overlijdt 30 augustus 1998 aan de gevolgen van kanker. Dennis Pop wordt op 26 april 1963 geboren als Doug Christer Volle en begint zijn carrière begin jaren 80 als DJ. Zijn eerste succes komt met het produceren van Dr. Album's single Hello Africa in 1990. Samen met Tom Taloma begint hij in 1991 de Sharon Studio in Kungsholmen, Stockholm. Een jaar later weet hij Max Martin, Martin Sandberg heet hij officieel, zover te krijgen om bij hem te komen werken. Dennis Pop produceert onder meer de volgende groepen: The Backstreet Boys, Ace of Base, Dr. Album, Solid Harmony, Five en Robin. De video bij de single Show Me the Way of Meaning of Being Lonely van de Backstreet Boys is aan Pop opgedragen. Dennis Pop wordt slechts 35 jaar. Nou, de video kan ik u niet laten zien, maar het nummer wel laten horen. Show me the meaning of being lonely, the Backstreet.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muziekmix.
3: John Wijmar.

Peter Maffay was dat. Welkom in de tweede uur. En ik had het al gezegd, we bladeren een beetje door de jaren. En we kunnen Peter Maffay dus feliciteren. Niet alleen omdat Doe zo'n gigantisch grote hit is geworden. Maar ook omdat hij vandaag jarig is. En hij zou 77 moeten worden. Niet 77, maar 75. Dana, de zangeres uit Ierland, en die heet eigenlijk van haar achternaam Skellen. Kenny Andrews, de gitarist van The Darts, ook die is jarig. 1952 werd hij geboren. John McNally van The Searchers, de gitarist, ook hij is jarig. En jarig geweest zou zijn John Phillips van de Mama's en de Papa's. Maar hij overleed 18 maart 2001. En van de Mama's en Papa's gaan we nog eentje draaien. De Mississippi. Get it, hell.

Ja, we zitten nog steeds in de verjaardagskalender. Martin Jackson, de man die we zo goed hoorden trommelen, die is jaren 1955 geboren. En hij drumde bij Swing Out Sisters. Swing Out, zo heet het, een nummer. Ook nog jaren Keith McKenzie van The Shaman, de bassist. Nederlandse zanger Big John Russell, ook hij is jarig. En we doen nog één plaatje draaien van een jarige. Pieter Kunna, 1966 geboren, de zanger bij Dream. En van hun draaien wij Things Can Only Get Better. You can walk

Neil Diamond, die bezongen September Morn. Ja, de muziekindustrie zit vol met mooie verhalen, mooie anekdotes, leuke verhaaltjes. We hadden natuurlijk Dolly Parton over de jas met vele kleuren. Naar haar eerste singeltje. En dit is ook eentje uit die categorie. Mooie, ontroerende verhaaltjes. Een 96-jarige gepensioneerde truckchauffeur Fred Stobark haalt de Amerikaanse iTunes top 10. En dat doet hij in 2013. De totaal onervaren Fred schreef voor een wedstrijd een tekst voor zijn pas overleden echtgenote. De organisatoren waren zo ontroerd dat ze de tekst op muziek lieten zetten. Oh, Sweet Lorene van Green Shoe Studio featuring Jacob Colgan en Fred Stobach staat plots tussen Katy Perry en Lady Gaga en verzamelt 1,9 miljoen views op YouTube. Het wordt ook in Vlaanderen, Nederland en in de Duitsstalige landen een hitje. Fred Stobach zelf die overlijdt in november 2016 op 99-jarige leeftijd. Een heel klein, leuk, lief liedje. Oh, Sweet Lorene.

Oh, Sweet Lorraine. Een heel klein, leuk, lief liedje. Waar waren wij gebleven? Wij waren gebleven, want ik zit weer te bladeren natuurlijk. Op 30 augustus 2003. Dan ontvangt Betty Savert voor het eerst in hun carrière een gouden plaat. Distributeur Pias overhandigt hun de gouden plaat tijdens het Lowlands Festival. Van het debuutalbum Palmoline uit 1992 zijn 40.000 platen verkocht. Palmoline heeft hier al 11 jaar over gedaan. Palomijn komt 28 november 1992 binnen in de Nederlandse album Top 100. Het album staat 28 weken genoteerd, maar komt nooit hoger dan een 54ste plek. Betty Savert ontstaat uit de overblijfselen van de Arnhemse groep De Artsen. Van deze groep maakt Peter Visser op gitaar en Herman Bunskoeken op de bas samen met de zanger Joost Visser en drummer Reinier Veldman deel uit. Carol van Duik is de geluidsmixer en Berend de Dubbe de Rodi. De Artsen krijgen landelijke bekendheid met het eind 1989 verschijnende debuut Connie Waves with a Shell. Zanger Joost Visser stapt eind 1990 om onduidelijke redenen op. Peter Visser en Herman Bunskoeken gaan samen met Carol van Duik, nu zang en gitaar, en Berend Dubbe nu op drums. En ze gaan verder als Betty Savert. En die naam die is ontleend aan de tennisspeelster Betty Stoeven. Ze krijgen dus een gouden plaat voor het album Palomine. En hier is het titelnummer.

30 augustus 2006 vertelt Kim Wilde op Radio 2 over haar nieuwe album Never Say Never. De zangeres heeft haar oude hits in een nieuw jasje laten steken door Uwe Varenkrok Pettersen, jarenlang de partner en producer van Nena. Samen met Nena heeft Kim Wilde in 2003 een grote hit met Any Place, Anywhere, Anytime. Kim Wilde, een popicoon in de jaren 80, krijgt het decennia erna groene vingers. Ze publiceert een aantal boeken over tuinieren en presenteert ook televisieprogramma's over tuinen. Een van die oude hitjes, een nieuw jasje, You Came.

Ja, 1974 stopt Shocking Blue. En 30 augustus 1975 komt het eerste soloplaatje van Mariska Veres binnen. Want zij gaat verder als solozangeres. Take Me High, het kwam binnen op de 33ste plek in de Nederlandse top 40. Haar eerste hit als solozangeres is dit voor haar. Take Me High is geschreven en geproduceerd door Jacques Zwart. En die is in de jaren 60 lid van de Amsterdamse groep Het. Met de single Ik heb geen zin om op te staan bereiken zij 12 februari 1966 een negende plek in de Nederlandse top 40.

Nou, dat heb ik ook wel eens geen zin om op te staan. Totdat ik jou met Op de Bijkant en Lief die niet zo huilt van Agda de Munnik wordt 30 augustus 2004 uitgebracht. Lief die niet zo huilt is een vertaling van Love the One You're With van Stephen Stills. Totdat ik jou komt 18 september 2004 de Nederlandse top 40 binnen en haalt een 36e plek.

Platenmaatschappij Keitel die heeft zich eind vorige eeuw gespecialiseerd in het uitbrengen van diverse verzamelalbums. En zo ook in 1975 Sound Spectacular. Het is een ode aan Phil Spector. 20 nummers die door hem geproduceerd zijn staan daarop. Hij kwam 30 augustus binnen. De 45ste plek in de Nederlandse top 50. Nou, wat wij net draaiden, Here's a Rebel van The Crystal stond er onder andere op. Net zoals Pretty Little Angel Eyes van Curtis Lee. Zippity-Duda van Bob B. Sox. En The Blue Jeans. Then He Kissed Me, ook van The Crystals. Every Red I Take, Gene Pitney. Walking in the Rain van The Ronettes. Unchained Melody van The Righteous Brothers. En Uptight van The Righteous Brothers. De album zou tot een 34ste plek komen. En The Righteous Brothers gaan wij draaien met Uptight.

0: hebben een hele slechte versie meegenomen van de Righteous Brothers. Die doen we de volgende keer nog een keertje anders. Dan gaan we gewoon kijken naar de volgende. En dat is tijdens een optreden in Vallejo, Californië, 30 augustus 1988... wordt Thomas Papadi Allen getroffen door een hersenbloeding. De percussionist van A War is op slag dood. Met Eric Burdon heeft War in 1970 een eerste hit met Spill the Wine.
1: Dit is 2. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2.

De eerste hit voor War, toen met de zanger Eric Burden in 1970. Spill the Wine. En de percussionist was Thomas Papadielen en die werd in 1988 getroffen door een hersenbloeding. Het jaar na de hit Spill the Wine gaat de groep zonder ex-zanger van The Animals verder. En War heeft in Nederland in 1973 nog een grote hit met Cisco Kid. En Papadielen die wordt slechts 57 jaar.

Ja, met de Cisco Kit komt er een naar deze muziekmix van 30 augustus. Volgende week ben ik hier weer. Ik ga een nieuwe mix mixen. Ik hoop dat u deze leuk vond. Ik deed het gaaf voor u. Zeg, maak er een mooie week van. En tot volgende week. Dag.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein is het oponthoud 5 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Waar halen ze het vandaan?
3: Bert van Nieuwenhuizen.

Goedemiddag, dit is Waar Halen Ze Het Vandaan, de oorsprong van hits en andere muzikaliteiten. Vandaag gaan we wederom vliegen en hier en daar zelfs zweven. De muziek is bij elkaar gezocht door Kees van Velzen. Hoewel we dit uur net zijn begonnen, hoorde je Fly Away van Lenny Kravitz. Het is een eigen nummer en komt van een vinylsingeltje uit 1999. Zanger-componist Serge Lama is inmiddels ook alweer 83. In het begin van zijn carrière had hij in 1967 succes met Rode Ballonnetjes. Oftewel Les Ballons Rouges, Serge Lama.

Serge Lama, Le Ballon Rouge. Als ik zeg, send me the pillow you dream on. En ook, please help me, I'm falling. Dan zullen de countryliefhebbers direct weten dat ik het heb over Hank Locklin. De man werd later burgemeester van zijn woonstede McLella in Florida. Maar ja, dat terzijde. In 1963 schreef Cyndi Walker voor hem Flying Sun.

Hank South, Hank Lachlan. In het rariteitenkabinet komen we Manuela tegen. En nee, dat is niet die van Jacques Herp. Onze Manuela werd geboren als Doris Inge Wegener en had als slagerzangeres begin jaren 60 haar eerste successen. Alleen al vanwege de titel is het volgende werkje nogal bijzonder. Helicopter US Navy 66, Manuela.

haar helikopter US Navy 66, Manuela. Begonnen we dit uur met Fly Away van Lenny Kravitz. We weten nu waar hij naartoe ging. Naar huis. Althans, als we Amos Milburn mogen geloven. Deze zanger-pianist nam als 15-jarige dienst bij de marine en vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog nabij de Filipijnen. En na die grote wereldbrand was hij in de jaren 40 en 50 redelijk succesvol. Flying Home, Amos Milburn en his Aladdin Chicken Checkers.

James Milburn and his Ellenden Chicken Jackers Flying Home. Floton was in 2004 in Thuisland Amerika een bescheiden hit voor Modest Mouse. 3 jaar later reikte hun volgende album tot plek nummer 1 in de Billboard Hot 200. En de titel was nogal bijzonder. We were dead before the ship even sank. Wij doen het hier nu met Floton, Modest Mouse.

Floton, Modest Mouse. Rode ballonnetjes doen het goed. Mogelijk komt dat door het gebruik van geestverruimende middelen. Gerrit Romeijn junior en Siep Warner schreven na het vertrek van Robbie Verleeuwen diverse songs voor de Haagse groep The Motions, waaronder Tonight Will Be Stoned. Op de flipside stond van beide heren 1 Million Red Balloons.

Haagse Motions, 1 Million Red Balloons. De volgende zangeres werd in New York geboren als Nanette Joan Workman. Eenmaal actief als zangeres deed ze dat vanuit Quebec in Canada en bediende zich vaak, hoewel Engelstalig opgevoed, van de Franse taal. Zo niet bij het eigen nummer Flying Machine uit 1970, want dat was dan weer in het Engels en zelfs opgenomen in Albion. Je hoort Nanette.

Nanette Flying Machine. In 1965 werd in Louisville, Kentucky, een band opgericht met de enigszins pretentieuze naam The New Rhythm and Blues Quintet. Al snel werd het NRBQ. De groep bestaat met enkele onderbrekingen nog steeds. Uit 1989 stamt A Little Floater.

0: 2.
1: Dit is 2.
2: Als zo het gitaarintro voorbij is, hoor je meteen de titel Springfield Plain. Zanger verdienst is inmiddels alweer overleden Kenny O'Dell. En wat mij betreft een beetje een 13 in een dozijn liedje.

Kenny O'Dell, Springfield Plain. Het volgende liedje heeft wat mij betreft een valse start. Mike Oldfield laat zich op zang bijstaan door Kevin Ayers. Maar ik vind dat het liedje niet echt goed van de grond komt. Oordeel zelf, Flying Start, Mike Oldfield met vocals van Kevin Ayers.

Flying Start, Mike Oldfield en Kevin Ayers. De Italiaanse broers Guido en Maurizio de Angeles werden als componistenduo bekend omdat ze de tunes en liedjes schreven voor de actiecomedies van Bud Spencer en Terence Hill. Omdat ze zelf liedjes in het Engels zongen, kozen ze voor de naam Oliver Onions, Flying Through the Air.

Oliver Onions, Flying Through the Air. Als je zo luistert naar Aeroplane Ride van een groep genaamd The Others, dan denk je verdoemd te hebben met het zoveelste Amerikaanse bubblegumroepje, met het zoveelste Middle of the Road liedje. Niets is echter minder waar. De band kwam uit Ierland en was vanaf midden jaren 60 zo'n 10 jaar succesvol actief. Aeroplane Ride, The Others.

Aeroplane Ride, The Others. Wil van der Meijden kreeg in 1984 de opdracht om een Nederlandse tekst te schrijven bij Wings on a Nightingale, een compositie van Paul McCartney en een hit voor The Everly Brothers. Maar wie zijn Paul en Joni die het als zweven als een nachtegaal zingen? De doorgaans goed geïnformeerde website nldiscografie.nl weet het niet. Maar als jij het wel weet, stuur dan een briefkaartje naar Streekomroep 2. Onder de goede inzenders verloten wij twee concertkaartjes voor Paul en Joni.

Corrie, mijn vrouw, zei vroeger altijd: van het repertoire van de Everly Brothers moet je afblijven. En zo is maar net. Paul en Joni waren dat. Zweven als een nachtegaal. Henry John Deutschendorf Jr. schreef onder de artiestennaam John Denver in 1966 Baby I Hate To Go. Toen een demo-opname bij de juiste mensen terechtkwam, werd besloten de titel aan te passen naar Leaving on a Jet Plane, niet wetende dat John Denver in 1997 bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam. Wij draaien nu een mooie uitvoering van Peter, Paul en Mary.

Rita Paul en Mary met een mooie ingehouden uitvoering van Leaving on a Jet Plane. 10 jaar geleden hebben wij voor Omroep Vlaardingen een serie programma's gemaakt over obscure nederbeatplaatjes. Een van die werkjes die we toen lieten horen was Laars erop van Didi Pitt. En de Zaandamse zangeres Gonnie Rijkers ging schuil achter die naam. Draaien we het plaatje uit 1966 om, dan horen we Alle Vogels Vliegen. De muziek is van Bob Bauber, ooit de ZZ van de Maskers. En de tekst is van zijn toenmalige vrouw Tinka. We luisteren naar Didi Pitt.

zijn alle vogels vliegen, Didi Pit. We gaan het programma afsluiten met Max van Praag. Dat was de broer van Jaap, die iets van doen had met een hoofdstedelijke voetbalploeg. Max is ook de vader van Giel en Marga, beide ooit werkzaam als presentator. Tot zover de familiebanden. Vooral in de jaren 50 was Max van Praag in het lichte amusementsgenre razend populair. In 1957 zong hij Vliegenier en dat was een compositie van John Hughes.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.

En dat is natuurlijk een heel goed advies voor de zondagmiddag om het lekker rustig aan te doen. Douwe Bob was dat met zijn Songfestival bijdrage uit 2016 Slowdown. Goedemiddag en hartelijk welkom bij de uitzendingen van Streek Omroep 2. En dit is tot 3 uur vanmiddag het weekoverzicht. En daarin hoor je een overzicht van items die eerder deze week te horen waren bij deze zender. En we gaan het hebben over filmopnames die in Schiedam hebben plaatsgevonden voor een serie die gaat over de Koning van de Wallen in Amsterdam. En waarom het dan toch logisch is dat er in Schiedam opnames worden gemaakt. Kunstenaar Jacques Tange is geconfronteerd met

0: Dat is de vraag van Eve. Who's that girl? Nou, de girl die je daarvoor hoorde was in ieder geval Ella Langley met Choosing Texas. Afgelopen week vonden in Schiedam filmopnames plaats. En die werden gemaakt voor een serie van de VPRO. Die gebaseerd is op het leven van Maurits de Vries. Beter bekend als Zwarte Joop, de koning van de Wallen. En dat is natuurlijk in Amsterdam. Maar toch vonden die opnames plaats in Schiedam.
1: Nou, een heleboel filmopnames aan het doen. Want dat kon ik zien hierachter. En wel leuk om te kijken eventjes.
2: Een hoop busjes met apparatuur, camera's en een boel mensen waren donderdagmiddag te vinden bij de Grote of Sint-Janskerk in Schiedam. Niet binnen, maar om de hoek. Er vonden namelijk opnames plaats voor de zesdelige VPRO-dramaserie Koning van de Wallen. En dat zorgt voor een hoop vragen bij voorbijgangers.
3: Vooral heel veel mensen. En hier is natuurlijk de hele ochtend zijn ze al bezig met dingen opbouwen. Dus,
4: koffie, thee, koekjes en grote bussen die langskomen. Dus voor mij zijn ze wel lekker bezig. Zo'n klein autootje nog, die stoomde heel erg. Dus die rook je ook wel. Ja. Dus dat.
2: Ja, maar je zegt ze zorgen dan voor de eigen catering. Ze komen niet bij jullie even zitten.
4: Nee, helaas niet. Ik vond het wel leuk, denk ik, als ze allemaal kwamen. Maar jammer, ja. Vermaald, gewoon.
2: Kom, en wat heeft u dan zoal gezien? Wat hebben ze zoal al gedaan?
1: Nou, ik zag een helft. Ik denk dat er hier figuranten stonden, toen straks. Mm-hmm. En die zijn die kant uit gegaan. En ja, het is een beetje in het straatje daar natuurlijk. Dus hier vandaag gezien. Ja, zie ik eigenlijk een beetje een optocht of een relletje, zeg maar. Eigenlijk een beetje, ik zie spandoeken, dat zag ik wel. Ja.
2: Maar niet helemaal een idee waar het dan voor is per se?
3: Nou ja, volgens mij voor een serie in Amsterdam. Maar we zijn nu in Schiedam.
2: Ja. Is dat dan niet gek?
3: Nou ja, als het voor de serie beter is om het hier op te nemen, dan is dat maar zo.
2: En als ik u nu zeg dat het voor een televisieserie is wat zich eigenlijk afspeelt in Amsterdam. Mm-hmm. Nou hoor ik een kleine tongval dat u daar eigenlijk vandaan komt. Maar we zijn in Schiedam. Is dat dan niet raar?
1: Ja en nee. Ja en nee. Dit heeft wel wat weg van de binnenstad van Amsterdam.
2: Ja?
1: Sowieso, ja zeker. Dus,
2: op welke manier?
1: Ja, qua woningen, qua huizen die er staan en qua smalle steegjes, straatjes. Dus dat komt wel overeen. Kijk, en als je het niet zou weten, dan heb je dat niet in de gaten.
2: Nee, nee.
1: Dus ik vind het wel een goede plek ervoor.
2: Oké, ja. U zegt eigenlijk vrij logisch.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, daar komt het wel een beetje op neer.
2: De serie is vanaf 2028 te zien op NPO Start.
5: Dit is 2.
6: Ook in Ketel,
5: De Hofbuurt
6: en Nieuw Maatenesse.
5: 2.
7: This is the remix. The Jeeps pump this new remix. Uh-huh.

0: Er is niets dat gaat boven Nederlands fabrikaat Son Milieu, hoorde je met Dark Before the Dawn. En daarvoor Destiny's Child met een van de eerste hits No No No. Dat was een hit in 1998. De Schiedamse kunstenaar Jacques Tange stond toch vreemd te kijken toen hij via via een foto kreeg doorgestuurd van muurschilderingen in Lissabon. Want de werken lijken namelijk opvallend veel op schilderijen van zijn hand. Volgens de Portugese kunstenaar Bruno Neto zijn de namaakschilderingen 3,5 jaar geleden gemaakt als onderdeel van een schoolproject. En in de nu volgende reportage hoor je hoe de vork in de steel zit.
1: En ja, als iemand mij wil huldigen, vraag dan mij voor die muurschilderingen. Dat zou ik graag doen, zou ik hartstikke leuk vinden. Maar ja, iemand zo'n beunhaast bezig zien, dat is niet zo leuk natuurlijk. Ja.
2: De Schiedamse kunstenaar Jacques Tange stond versteld toen hij via via ineens een foto doorgestuurd kreeg van muurschilderingen die in Lissabon, de hoofdstad van Portugal, hangen. En deze lijken verdacht veel op schilderijen van hem.
1: Ik kijk er zo naar, ik zei, hey, kijk nou wat. Het lijkt heel erg op precies gekopieerd, maar dan alsof iemand het niet kan. Weet je wel?
2: Ja.
1: En ja, dat vind ik toch wel vervelend, want mijn naam staat er feitelijk, wordt erbij genoemd. Dus het, als je kijkt hoe gelaagd dat blauw is, dat is niet één vlak. Weet je wel, dat is duidelijk. Al die details en zo. En als je dan dit ziet, zelfs het laddertje is weggehaald. Maar ik bedoel, dat is toch bijna één op één. Zelfs de wolkjes hebben de vormen die ik ooit verzonnen heb. Weet je wel, dat is al één. De kleuren zijn hetzelfde, de figuurtjes geprobeerd hetzelfde te doen. Zelfs koningin Beatrix op het slappe koord heeft hij dan gekopieerd. Zonder te weten dat dat natuurlijk koningin Beatrix is. Heeft een Nederlands vlaggetje in de hand en daar een Portugees vlaggetje. Dus er is wel heel duidelijk de kopie iets veranderd, zodat het meer bij Portugal past. Nou, ja.
2: Wat was je vooral boos?
1: Nee, ik ben niet boos. Ik word niet zo gauw boos, nee. Nee, maar ik snap het even niet. Als je jezelf kunstenaar voelt en dat je kunstenaar bent, verzin dan zelf wat. Ik bedoel, zo moeilijk is het niet om zelf een ontwerp te verzinnen voor een metrostation. En dan ga je bij mij in de boeken zitten kijken van, oh god, dat is leuk, dat ga ik namaken. Dat doe je toch niet?
2: Nee.
1: Is dat dan dat paard ziet, het lijkt toch verdorie wel een rups. Maar ik vind het net of hij een schoolklas heeft gevraagd om het te schilderen, weet je wel?
2: En wat blijkt, de schilderijen die komen inderdaad voort uit een schoolproject. Dit geeft de Portugese kunstenaar Bruno Neto aan. 3,5 jaar geleden mochten de scholieren kiezen uit 2 kunstenaars als inspiratiebron. En Jacques Tange was er daar één van. En dat kwam mede doordat Bruno en Jacques in het verleden al eens contact met elkaar gehad hebben. En je kent de kunstenaar ook? Vaag?
1: Ja, heel vaag. Want hij is 25 jaar geleden ongeveer bij ons een keer in de galerie geweest. En die vroeg van, ja, nou, ik bewonder je werk zoveel. En ik zou wat tips willen hebben, want ik wil ook. En nou ja, oké, dan geef je tips, leuk. En daar heeft hij ook wel wat mee gedaan, want hij is in Portugal aardig bekend geworden. Nou, dan denk ik bij mezelf, dan heb je dit al helemaal niet nodig. Ik zou het helemaal niet erg vinden als het blijft hangen met het originele werk als plaatje erbij. Van een referentie, van kijk, dit is het voorbeeld geweest. En dan, kijk, dan maak je alweer wat goed, vind ik. Tweede zou zijn, Stichting PictoRight mee bezig. In hoeverre dit juridisch aangepakt kan worden. Want ja, het schijnt al een paar jaar geleden gemaakt te zijn. En om nou te zeggen, die muurschildering moet eraf, dat vind ik een beetje vreemd. Dus, maar je mag mij ook uitnodigen om wat verbeteringen in de schilderij te maken. Dat vind ik ook goed.
2: Bruno die zegt dat hij inderdaad contact had moeten opnemen met Jacques en dat het hem spijt hoe het is gelopen. Hij heeft inmiddels contact gezocht met de lokale gemeenteraad van Lissabon. En die heeft hem toestemming gegeven om de schilderijen weg te halen. Mede omdat ze door de zon zijn verkleurd.

0: south of the border worden. Het stadstrand in Vlaardingen, dat is niet meer. In de zomer van 2019 vond de eerste editie plaats. Maar nu moet het terrein langs de Nieuwe Maas plaatsmaken voor woningbouw. En vanavond is de laatste avond.
1: Stop nu echt, we gaan nu echt een punt zetten. Anders denken mensen dat het nog verder gaat. Maar voor deze, zoals het hier is, gaan we nu echt een punt erachter zetten. Ja.
2: Dit weekend zal het stadstrand in Vlaardingen dan echt voor de laatste keer geopend zijn aan de Nieuwe Maas. De plek is bij veel Vlaardingers geliefd om met de voetjes in het zand te genieten van een drankje, muziekje en een bootje.
3: Heel kleinschalig begonnen, langzaam uitgebreid. En tegenwoordig is het regelmatig volle bak op het stadstrand. Dat is wel mooi.
2: Wat is daar dan het geheim van? Waarom komen mensen hier zo graag?
3: Ja, het gekke is, heel veel reclame maken we niet voor. Dus het is mond-op-mond reclame. De plek hier is fantastisch. Als je hier eenmaal bent geweest, lekker chillen. Een soort hidden gem, weet je, een verborgen parel in Vlaardingen. Dat als je het weet, dat je er ook verliefd op wordt op die plek.
2: De eerste editie van het stadstrand was in 2019, toen Guido de Jong en Rory Dikhoff iets wilden op het eiland van Spijk.
1: Ja, het begon met het vuurtorentje. Dat stond naast de Witte Villa. Dat was ooit in de haven gestaan. En dat was toen wegontworpen, noem ik dat altijd. We zagen elke dag dat vuurtorentje daar staan en eigenlijk wegkwijnen. Dus wegroesten, er werden ramen ingegooid, er werden koperen plaatjes uitgejat. Dus dat ding was gewoon aan het vergaan, zeg maar. En toen hebben we de gemeente benaderd van, kunnen wij dat ding niet adopteren? En daar iets mee gaan doen. In het begin was het natuurlijk ook nog helemaal kaal. We hadden ook nog geen zand. En hebben we toen via Boskalis hebben we nog zand geregeld. Nou, toen uiteindelijk, als dat toen het er was, dachten we, dit is wel heel erg leuk. Hier gaan mensen natuurlijk wel op afkomen. Ja, je wordt eigenlijk al snel verliefd op dit plekje.
2: Ja, waar komt dat door, dat verliefd worden?
1: Ja, de combinatie. Ik denk natuurlijk fantastisch dat je hier met je blote voeten in het zand staat en schepen voorbij ziet komen. Met het vuurtorentje als decor, als landmark. Ja, dat is een soort. Ja, het is iets puurs en het is iets. Een beetje elementen zitten erbij: zand, water.
2: Zit daar ook
1: schepen,
2: de drang in van Vlaardingers om maar aan het water te zijn en bootjes te kijken? Wat
1: oh,
2: misschien
1: van
2: oud zijn?
1: Ja, in wezen is het natuurlijk ook begonnen als een soort placemaking. Om Vlaardingen ook al naar het water te trekken. Hè, wat natuurlijk ook de bedoeling is met alle nieuwbouw die hier gaat gebeuren: is Vlaardingen naar het water trekken. En dat hebben wij met het stadstrand natuurlijk eigenlijk 8 jaar geleden al. Zijn we daar al mee begonnen.
2: Op de plek van het stadstrand zullen woontorens komen. In totaal goed voor 600 woningen. Alles wat hier staat moet dus weg. Ook het zand?
1: Nou, de zand doet niet weg, gelukkig.
2: Dat scheelt.
1: De loodsen worden gesloopt. Wij moeten weg, dus al onze spullen moeten er vanaf.
3: Dat is een apart project, is dat. Daar hebben we tot begin november de tijd voor. En dan moeten we schoon opleveren aan de gemeente.
2: En dan denk ik de hamvraag waar veel mensen ook wel zich afvragen. Die vuurtoren.
3: Ja.
2: Wat gaat daarmee gebeuren?
3: Ja, nou, ik weet niet of jij nog een plekje hebt in je achtertuin. Maar er zijn plannen voor een stadstrand 2.0. De landmark van de stadstrand is die vuurtoren. Dus die willen het liefst niet kwijt. Maar ja, je zet hem ook niet zomaar ergens anders neer.
1: Gelukkig is de gemeente nu ook redelijk aan boord. Dus we zijn nu in gesprek. En we hebben ook best wel leuke locaties op het oog.
3: Er zijn door de gemeente zijn de 6 plekken bepaald. Dat wordt nu onderzocht.
1: Hier is het rauw en ruig en kan je best wel losgaan. En dat zal straks natuurlijk veel minder worden. Dus je zult een ander soort programmering moeten hebben. Dit vuurtorentje is natuurlijk op zich al een landmark wat mensen trekt. Het is gewoon een merk geworden. Het wordt al gebruikt in muurschilderingen, in marketing van Vlaardingen.
2: Dit weekend is het nog 1 keer feest langs de Nieuwe Maas. Op zaterdag is Jigglefish Rocks, een rockfestival, heel de dag te vinden op het stadstrand. En zondag treedt Rootman Jay op. En speelt daarna nachtburgemeester Leo Heido de laatste klanken op het stadstrand.
1: Iedereen die wil nog eventjes komen kijken is welkom. Want het is echt, we gaan echt een dikke punt achter zetten.

0: Little Mix met Holiday. Ja, en voor veel mensen is het natuurlijk de laatste dag van de vakantie. Want morgen gaan ook in onze regio de scholen weer beginnen. Afgelopen dinsdag kwam het nieuws dat de legendarische countryzangeres Dolly Parton is overleden. En dat was voor streekomroep 2 reden om terug te blikken op haar carrière. Dennis Korevaar deed dat in gesprek met John van den Berg, die in het verleden voor Omroep Vlaardingen het radioprogramma Country Behind the Dykes presenteerde.
1: Ja, dus, het was heel bedroefd was ik.
2: De Amerikaanse countryartiest Dolly Parton is overleden. Ze overleed dinsdag 25 augustus op 80-jarige leeftijd. Samen met oud-vrijwilliger John van den Berg blikken we terug op haar carrière. John had namelijk jarenlang, in de tijd van Omroep Vlaardingen, het countryprogramma Country Behind the Dykes, waarin hij, de veelzijdige artiest, regelmatig draaide. We spreken hem in de studio van 2 in het Wennekerpand in Schiedam.
1: Ja, we hadden een programma op zaterdagochtend tussen 11 en 12. Country Behind the Dykes. En ik heb 1000 programma's gemaakt. En daar zijn er, denk ik wel, 500 bij waar zij wel in gedraaid werd. Ja.
2: Wat maakte het dat u vond dat u haar moest draaien? Wat sprak u zo aan haar?
1: Het feit dat ze heel arm is opgevoed in een klein plaatsje in de streek van de bergen in Amerika, bij de Appalachians, de Smoky Mountains, prachtige omgeving. Ik ben er geweest. Daar is zij al sowieso een beroemdheid geworden. Heeft heel veel mensen gelukkig en beter in het leven gemaakt. En dan nog die prachtige muziek. Ja, meer kan je eigenlijk niet betekenen in het leven.
2: Het eerste nummer dat John van Dolly Parton hoorde was, zo zegt hij zelf jammer genoeg, Jolene. Terwijl om even bij de artiest stil te staan, raadt hij aan om Coat of Many Colors aan te zetten. Het nummer wat zij uitbracht in 1971.
1: Daarin vertelt ze dat ze een heel klein meisje is. Dat ze hele arme ouders hebben. En dat ze eigenlijk geen geld hebben om nieuwe kleren te kopen. En dan maakt haar moeder van allerlei lapjes aan elkaar gezet een jas. En dat is de Coat of Many Colors. Ja. Ik krijg daar een warm gevoel van. Dat ze wil uitleggen dat ze maar heel eenvoudig is. Maar een countryzanger, ik doe maar wat liedjes. Maar het is veel groter dan ze dan zelf denkt.
2: Ja, ja. Dan gaan we met John uiteindelijk nog één keer naar boven, naar de radiostudio van 2. Daar maken we eenmalig een stukje programma, zoals John dat ook al die jaren in Vlaardingen deed. John, hoe is dat om weer in de radiostudio te zitten?
1: Het is vertrouwd om hier weer te zitten, ja. Je zou haast zeggen, ik ga weer beginnen. Maar ja. Dat lijkt me niet verstandig. Het is leuk om hier weer te zijn.
2: Ja, wat denkt u, is het net als fietsen? Zoiets verleer je niet?
1: Ja, ja, dat denk ik wel.
2: Ja, ja. Nou, dan nog wil ik je vragen, John, om nog één keer, zoals het toen in het programma ook ging, om nog het plaatje waar we het al net over gehad hebben aan te kondigen. En dan gaan we daar denk ik heel graag naar luisteren.
1: Nou, ik heb voor jullie uitgezocht I Will Always Love You. Het mooiste nummer wat ze ooit geschreven heeft. Dat wel eens door iemand anders is gezongen. Maar deze versie is veel beter. I Will Always Love You.

0: Wat laat zij achter nu zij niet meer onder ons is?
1: Meer dan 3000 prachtige songs. Ze zijn niet allemaal even mooi en even bekend. Maar er zitten wel een heleboel mooie liedjes bij. Ja. En ze heeft gemaakt dat vrouwen in de country-industrie echt een plaats hebben gekregen. Ja.

0: Dat was Dolly Parton met I Will Always Love You.
1: Nou, je hoorde al een aantal legendarische nummers van Dolly Parton voorbij komen. Wij laten ook nog muziek van haar horen. Haar eerste hit in Nederland. Het was een klein succesje, maar het is inmiddels wel uitgegroeid tot een echte classic van Dolly Parton. Jolene.

En met deze classic van Dolly Parton, Jolene, sluiten we het weekoverzicht voor deze week af. Meer actualiteiten zijn er vanaf morgen te horen in de diverse uitzendingen van Streek Onder op 2, zowel op de radio als op televisie. En voor het allerlaatste nieuws kun je natuurlijk ook altijd even kijken op de website www.ditis2.nl. Ik wens je nog een hele fijne zondag toe.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Twee. Antiek en Curiosa.
3: Patrick de Boer.
4: Dit is 2.
5: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

antieke en curiosa's weer open. Zondag 30 augustus 2026. En tot 5 uur vanmiddag muziek uit de Gouden Eeuw. Dat is de vorige eeuw namelijk. Toen er nog wel sprake was van elektronica, maar AI nog heel ver toekomstmuziek was. En bekende melodieën worden daarin afgewisseld met liedjes die je niet of nauwelijks hoort op de radio. Nou, na een grote serie-uitzending met de letterbak S gaan we vandaag weer een letterbakje verder. Zitten we bij de T. Mag ik ook wel even van tribute van de Pasadena's, want ik hoorde namelijk dit voorbij komen. En toen dacht ik toch even dat het alarm hier was afgegaan, maar dat bleek niet zo te zijn. Het hoorde bij het muziekje. Dat werd gemaakt door de Britse groep. Die bestond uit de tweeling David en Michael Milner, Andrew Benfield, Jeff Aaron Brown en Hamish Silochen. Met dit eerbetoon braken ze door en daarna scoorden ze nog 3 hits in Nederland. Dan nu een dame die onlangs is overleden. Met dit nummer scoorde ze haar 3e hit in Nederland in 1983. Geschreven en geproduceerd door Jim Steinman. En de man trouwens die je hoort zingen, Turn Around, dat is Rory Dodd voor de meeschrijvers onder ons. Het is een classic die in alle edities van de top 2000 heeft gestaan. In de laatste editie op nummer 536, maar om nou te zeggen een grote hit. Nee, dat valt wel mee. Nummer 18 in de nationale hitparade. Nummer 21 in de Tros top 50. En nummer 24 in de Nederlandse top 40. Bonnie Tyler. Die ga je nu horen. Met haar classic Total Eclipse of the Heart.

0: Het is heel zoet, maar het is wel een mooi stukje muziek van de Carpenters. Top of the World. Uit 1973. Dat duo werd gevormd door broer en zus Richard en Karen Carpenter. En Top of the World was hit nummer 4 in Nederland. Zou eigenlijk niet op single uitkomen, maar countryzangeres Lynn Anderson had het met succes gecoverd. Ja, en toen dacht de platenmaatschappij, ja, dan gaat er straks iemand anders met de eer strijken. Dan moeten we toch anders doen. Nou, daar kregen ze uiteindelijk gelijk in, want het werd in Amerika hun tweede nummer 1 hit. En ook in ons land werd het een succesvolle single. En voor Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, haar hit uit 1983. Dame die in 2013 nog meedeed aan het Eurovisie Songfestival, ja. Daar kijken heel veel mensen van op. En uiteindelijk was het ook niet zo'n heel groot succes. Maar we herinneren ons vooral de fijne melodie uit de jaren 70 en 80. En ook nog 90. Dat is ook nog succes. Dat zouden we haast ook nog vergeten. Ook trouwens met een Jim Steinman productie, herinner ik me nu. Making Love Out of Nothing at All. Maar we zaten bij de letter T, daar zitten we. En daar zijn tot 5 uur vanmiddag de liedjes uit te horen. Dus daarin nu Total Eclipse of the Heart. En nu een bijzondere van een Britse zangeres. Die ook nog, laten we zeggen, andere kwaliteiten had. En met dit nummer haar eerste van in totaal 5 hits scoorde in 1986. Het fenomeen Samantha Fox. En de eerste hit heette Touch Me.
1: Touch me.
0: Dat zeg ik. I want your body. Dat riepen wel meer mensen. Zij kwam, dat riepen wel meer mensen. In een productie van Stock Aitken & Waterman.

Nou, daar komen ze. Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. Touch Me heette dit werkje uit 1967. Ja, het zijn artiesten die je op de zondag hoort, want mijn collega John Wijmar opent op dezelfde dag als vandaag, dus de zondag. Wat om slag rond te zeggen dat het gewoon vandaag is. Maar die opent dus op zondag zijn muziekmix met de muziek van deze artiesten. Dat doet hij dit jaar. En heeft hij altijd een hele mond vol aan, want ja, het is nogal een groep, hè. Nou, er zouden ook nog echte namen. David Harmon, dat was Dave D. Trevor Davis, die ging door het leven als Dozy. John Diamond, dat was Beaky. Michael Wilson, daar zeiden we Mick tegen. En Ian Amy, dat was Stitch. Ja. En Touch Me, wat je net hoorde, was een klein hitje voor ze in 1967. Ik weet niet of die al geweest is in de muziekmix, maar... Zo niet, dan komt hij nog. En voor Samantha Fox. Touch Me, I Want Your Body uit 1986. En er waren wel meer mensen die dat riepen tegen Samantha Fox. Andersom weet ik niet, maar... Maar het was een fenomeen. Page 3. Moet je zelf maar opzoeken wat dat betekent. Maar het was een bijzondere gebeurtenis toen, zou ik maar zeggen. Je gaat nu een Amerikaanse zanger horen die op 12 juni 1953 werd geboren als Jonathan Burnett. En muziek een beetje met de paplepel kreeg ingegoten, want vader John was een rockabilly-artiest. Maar hij zou uiteindelijk met dit nummer zijn enige hit scoren in Nederland. 1979-1980. Op de grens van die beide jaren scoorde hij zijn hit. Jonathan werd Rocky. En zo heette die Rocky Burnett. En hoor je nu? Tired of Towing the Line.

En dan hoor ik je denken, dit nummer ken ik toch in een andere versie. Dat zou kunnen kloppen, want de hitversie was die van Tracy Ullman. 2. Maar je hoorde Kirsty MacColl in haar versie uit 1979. Het was de allereerste single voor haar. Maar het zou dus pas 4 jaar later een hit worden, in 1983... in de coverversie van Tracy Ullman. Die het overigens van hetzelfde label haalde, Stiff Records. Dat fameuze platenlabel onder andere ook Madness zijn platen voor opnam. Waar ze nog een hele stoet aan wonderlijke artiesten hadden. Die ook zorgden voor bijzondere platen in de hitparade eind jaren 70 en begin jaren 80. Maar dit is dus het origineel van They Don't Know. Je hoorde dus Kirsty MacColl. En voor de enige hit in Nederland voor Rocky Burnett. Tired of Towing the Line. Jonathan is een echte naam. Burnett wel zijn echte achternaam. En dat was een hit uit 1980. Ja, het zat een beetje op de rand 1979, 1980. Maar uiteindelijk staat er 1980 als jaartal. Muziek uit de vorige eeuw hoor je nog tot 5 uur vanmiddag. Uit dezelfde letterbak. De letterbak T, daar zitten we inmiddels in. En daarin nu muziek van... het is een ode aan... De afgelopen week overleden Dolly Parton. Die in 1987 het album Trio maakte samen met 2 andere grote namen uit de muziek, namelijk Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Het is een prachtig mooi album waarvan ze ook nog een deel 2 zouden maken. Maar op deel 1 is onder andere dit nummer te vinden, dat voor het eerst op plaat werd gezet door de Teddy Bears. Geproduceerd door Phil Spector. Maar hier hoor je hem zoals Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris het in 1987 uitbrachten. Als een ode aan de afgelopen week overleden Dolly Parton. To know him is to love him.

Ja, deze zanger heeft hulp nodig. Throw down a line. Muziek van Harry Roger Webb. En we weten onze artiestennaam Cliff Richard. Was een klein hitje voor hem in 1969. En daarvoor uit 1987 Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris met een prachtig mooi liedje van het album Trio. Dat ze in 1987 uitbrachten. To Know Him is To Love Him. Daar hebben ze een prachtig mooie country versie van gemaakt. Ja, dat album Trio, daar staan nog veel meer mooie nummers op hoor. Check dat zeker, want het is prachtig. En de drie stemmen passen ook mooi bij elkaar. Vandaar ook dat de dames nog een deel 2 van Trio maakten. Dan gaan we naar nu iets heel anders. Namelijk hoe lang je kunt wachten op een bestelling van 2 biertjes en een zakje chips in de pub. Ja. Muziek van een pubrockband uit het zuiden van Londen. De top 10 hit in Engeland. Nadat het door de beroemde DJ John Peel was opgemerkt. Van zijn single met op de andere kant Simon Templar. In ons land bleef de single steken in de tipparade. Misschien ook wel vanwege de vreemde naam van de band. Splotch Nessebounce. Ja, in één keer. En ik zei het al, het gaat dus over een bestelling in de pub. Maar het kan even duren voordat je ze hebt. Die 2 biertjes en je zakje chips. Oftewel 2 pounds of lager en a packet of crisps, please.

0: luistert naar 2.
1: Voor Vlaardingen en Schiedam.
0: Check het laatste nieuws in de 2-app en op ditis2.nl.
1: 2.

Nou, de verschillen kunnen qua muziek niet groter natuurlijk dan met deze twee die je hoorde. Buddy Holly was dit met True Love Ways. En dat is een nummer al met een lange geschiedenis. De nummer werd al in 1955 voor het eerst op plaat gezet door The Angelic Gospel Singers. En werd zo het favoriete gospelliedje van Buddy Holly. Die het in 1959 op plaat zette. In ons land kennen we het eigenlijk denk ik vooral het beste in de uitvoering van Peter & Gordon. Die had er een hit mee in 1965. Maar ik vind met deze versie ook niks mis hoor. Prachtig, Buddy Holly. Ja, en ik heb dit van een verzamelalbum. En daar staat een portret van hem op. Maar dan zonder bril. Dat is toch vreemd. Want ik ken Buddy Holly natuurlijk met die enorme grote hoornen bril. Maar hij staat er hier toch op zonder bril. Dat is toch even wennen, zou ik zeggen. Maar er staan wel heel veel mooie liedjes op The Definitive Collection, zo heet dat verzamelalbum. En daarvoor iets heel anders. Dat was namelijk pub rock uit Engeland van Splotch Nessebounce. 2 pounds of lager and a packet of crisps, please. Maar volgens mij staat hij nog steeds op zijn 2 biertjes en een zakje chips te wachten. Het wilde niet lukken in de pub. Nee. Kan je wel eens hebben. Zeker op zondag is het druk. Wat in Engeland meestal op zaterdag druk is, want dan kijken ze voetbal. Want het meeste voetbal in Engeland is op zaterdag. We hebben nu voor je klaarstaan. Even kijken. Muziek van een singer-songwriter die ook nog eens actief was als acteur en dichter. Sterker nog, eind jaren 60 en begin jaren 70 was hij zelfs de populairste en best verkochte dichter in Amerika. En dit werd een nummer van hem uit 1972, waarin de hoofdpersoon een nummer op de radio hoort, waardoor hij herinneringen krijgt aan een voorbije liefde. Ja, het is een mooi verhaal wat wordt verteld in deze single, waarin we Rod McEwen horen zingen. They're playing our song.

Drie achter elkaar en de laatste van de drie die je hoorde, dat was wat je net voorbij hoorde komen. Chuck Berry en 30 Days uit 1955. Was de opvolger van zijn debuuthit Maybelline. Het gaat over een man die zijn lief 30 dagen de tijd geeft om naar huis terug te keren. En zo niet, dan schakelt hij de politie, de rechter en het hele rechtssysteem in om haar terug te krijgen. Chill, hallo. Daarvoor Tonight van New Kids on the Block uit 1990. De groep die 9 hits scoorde in Nederland tussen 1989 en 1992. Samengesteld door producer Maurice Starr in 1984. En Tonight was de grootste hit uit de reeks, was hit nummer 5 voor de band. En daarvoor hadden we ook nog They're Playing Our Song van Rod McEwen uit 1972. Kom ook nog voorbij. En zo zit het eerste uur erop. Nou, we hebben nog een deel 2 voor je zometeen. Na het nieuws van 4 uur. En deel 2 gaan we beginnen met een... disco zou je het niet kunnen noemen. Het staat wel op een disco-verzamelaar. Maar om het nou echt disco te noemen. Maar het komt uit de jaren 80 in ieder geval. En er gaan nog heel veel leuke liedjes voorbij komen uit de letterbak T. Die ook nog met elkaar gemeen hebben dat ze uit de vorige eeuw komen. Dus op zijn minst 26 jaar oud zijn. En die parade van liedjes, zoals gezegd, volgt zometeen na het nieuws van 4 uur. Tot zo!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Antiek en Curiosa.
3: Patrick de Boer.

Een eindigsvlieg. Na deze hit zouden we weinig meer van hem vernemen. Colonel Abrams hoorde je in het tweede uur van het Dick & Curiosa met Trapped. Ja, de winkel is weer open en vanmiddag liedjes uit de letterbak T. En daar zit dus ook Trapped in van Colonel Abrams uit 1985. Zijn echte naam trouwens. Hij zat in de jaren 70 in een bandje waar ook ene Prince in meespeelde. Maar hij kon het succes van zijn enige hit Trapped, wat je net hoorde, in 1985 niet meer evenaren. Het ging niet goed met hem en uiteindelijk overleed hij in 2016. Onder armoedige omstandigheden. Yeah. Hartelijk welkom in ieder geval bij het tweede en laatste uur. Bij Antiek en Curioso bij Streekomroep 2. Waarin grote hits zitten in die letterbak, maar ook liedjes die je niet of nauwelijks hoort op de radio, om wat voor reden dan ook. En behalve dat ze beginnen met de letter T, hebben ze ook met elkaar gemeen dat ze allemaal uit de vorige eeuw komen. En zo gaan we nu naar een single uit 1978.

bepaald ritme. En dat resulteerde uiteindelijk in de tekst waarmee ABBA, dat is de band waar we het hebben, de hit zou scoren in 1978. Nummer 2 in de Nederlandse top 40 en de nationale hitparade. Dat waren de twee hitparades toen. De nationale hitparade, dat was de hitparade die op Hilversum 3 was te horen. Oh ja, de top 40 ook, was ook op Hilversum 3 te horen. Ja, gekke situatie was dat toen. Maar goed, wat werd er dan gemaakt van Billy Boy? En wat voor tekst maakte Björn Ulvaeus ervan? Van dat ritme tijdens het hardlopen. Nou, het werd natuurlijk dan een liedje. Dat begint met de letter T. Van ABBA komt nu voorbij. Take a chance on me. If you change-

Misschien heb je die kreet wel eens gehoord. Thank God it's Friday. Mocht je jou vragen, waar komt die vandaan? Nou, hier vandaan dus. Love and kisses. En thank God it's Friday. Hey, en dat op zondag. Nou. Ik kom uit een gelijknamige discofilm die uitkwam in 1978. Die film was niet zo'n groot succes. Speelde wel Jeff Goldblum nog mee, in mee. En dan die later grote successen kende in de film The Fly. Maar de soundtrack was prima. Stond onder meer Last Dance op van Donna Summer en Too Hot to Trot van de Commodores. Deze band komt uit de koker van producer Alex R. Costadinos. Ze hadden ook nog dit met I Found Love. Maar dit komt dus uit die discofilm Thank God It's Friday. Love and Kisses uit 1978. En uit datzelfde jaar kwam ABBA met Take a Chance on Me. Ja, is een beetje hardlopen wat Björn Ulvaeus doet. Van tikka chan, tikka chan, tikka chan, chan, tikka chan, tikka chan, chan, chan, chan, chan. En dan maakte hij vanzelf dan Take a Chance van. En zo werd het Take a Chance on Me. Een van die vele hits van ABBA. In de jaren 70. Want het was, vanaf Dancing Queen ging het helemaal los hoor. Met de populariteit van deze groep uit Zweden. Dan gaan we nu naar een nummer van het album Ladies Night, waarvan het titelnummer de eerste hit in Nederland voor deze groep zou worden. Deze single deed in ons land nog niks. Haalde in Amerika wel de top 5. Zou Nederland overigens wel de hitparade halen, maar dat gebeurde pas in 1995 in de uitvoering van rapper Coolio. Maar we gaan natuurlijk voor het origineel en dat is van Kool & The Gang. En die komt dus uit de letterbak T uit 1979 van het album Ladies Night. Was dit dus ook een single? Too Hot.

Er zijn van die artiesten die hebben heel veel goed materiaal gemaakt. En ook minder succesvolle liedjes die dan goed zijn. Dat geldt ook voor Paul McCartney. Die hoorde van hem nu This One. En het was een liedje dat in Nederland bleef steken in de tipparade. Werd nog wel top 20 in Engeland. Kwam uit 1989. En daarvoor uit 1979 Kool & The Gang met Too Hot. Van de LP Ladies Night, waarvan Ladies Night dus de eerste hit zou worden in Nederland. Maar dat was een single die daarna uitkwam, 1980. Want die band Kool & The Gang had al heel veel succes gehad in Amerika in de jaren 70. Jungle Boogie, Hollywood Swinging noemen we onder andere. Ga je ook nog wel horen in Antiek en Curiosa. Maar dus ook met dit Too Hot, dat dus in Nederland de hit zou worden in 1995 in de uitvoering van rapper Coolio. Maar kan je vast vertellen, er gaat toch weinig boven het origineel. En ook dit is hier het geval. Het origineel is beter, hoor. Kool & The Gang. Dan nu een duet. Opgenomen in 1984 voor het album Dynamite van Jermaine Jackson. Een jaar later toegevoegd aan het debuutalbum van Whitney Houston. Platenbaas Clive Davis had hen aan elkaar gekoppeld, omdat Jermaine Jackson al een aantal succes op zijn naam had staan en dus al een ster was. En zodoende kon dan de stem van Whitney Houston aan een groot publiek voorgesteld worden. Ja, hij had het allemaal goed door, deze Clive Davis. Het werd niet op single uitgebracht, dit nummer over een prille liefde. Maar het stond dus op zowel het album Dynamite van Jermaine Jackson als op het debuutalbum Whitney Houston van Whitney Houston. En die beide artiesten horen we nu samen in dit lied, want in Antiek en Curiosa kan ik het natuurlijk wel gewoon draaien. Take Good Care of My Heart.

Ja, hij staat al voor de Tijuana Taxi. Maar is nog iets te vroeg. Want ik ben er tot 5 uur vanmiddag. Uit 1966. Veel gebruikt in commercials en ook veel gebruikt als tune. Ja, onder meer met die enorme klakson, hè. Zomaar zitten ze op je taxi. Bad. En het werd nog een hit ook in de Nederlandse top 40. Het kwam uit in 1966, komt op nummer 26. Daarvoor een mooi duet van Whitney Houston en Jermaine Jackson. Take Good Care of My Heart. Staat dus onder andere op het debuutalbum van Whitney Houston. Toen we haar voor het eerst hoorden in 1985 en allemaal zoiets hadden van... Wat mooi. En wat een prachtige verschijning. Voor de volgende in Antiek en Curiosa gaan we terug naar 1975. Dus ook een beetje een ode aan de onlangs overleden zangeres van de band, Journey Kaagman. Met deze funky single had de band alweer hit nummer 10 te pakken. Werd ook in het buitenland uitgebracht, was ook wel belangstelling voor in Duitsland en Engeland. Maar uiteindelijk wist het alleen in ons land de hitparade te halen. En is het er eentje die ondanks dat het een top 10 hit werd, niet genoemd werd in de diverse overzichten. Want het was Weekend wat werd genoemd, Memories, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight... Maar deze werd eigenlijk niet genoemd, hier hoor je ook niet zoveel meer. Maar het was wel een top 10 hit. Komt op nummer 8 in de Nederlandse top 40 en nummer 9 in de nationale hitparade. Deze van Earth and Fire. Uit 1975 komt... Thanks for the love.

Jimmy Somerville. We kennen hem al van de Communards en Bronski Beats. Hij ging solo. En had een succes met dit lied, met een lange geschiedenis. Zijn versie werd de hit in 1990 van To Love Somebody. Was een klassieker die in 1967 voor het eerst op plaat werd gezet door de Bee Gees. En deze versie van Jimmy Somerville, dat was de grote hit eind 1990, begin 1991. Nummer 4 in de nationale top 100. Want zo heette die andere hitlijst inmiddels. En nummer 6 in de Nederlandse top 40. En daarvoor Thanks for the Love, Earth and Fire uit 1975. Dat wou ik ook kunnen omlopen door het Thanks for the Songs. Want ze hebben een leuke oeuvre nagelaten, Earth and Fire. Van 1970 tot zo'n beetje, nou, 1983, ja, zoiets. En als je in de gelegenheid bent, check ook het optreden bij Top op. Dan zie je een moment in topvorm, hoor. Ja, dit is ook een leuk liedje. Ja, het is niet blijven hangen in het geheugen, maar ik vond hem wel erg leuk, dit Thanks for the Love van Earth and Fire. Nou, we gaan even rustig aandoen, want het is zondagmiddag. Even rustig, ik zou haast zeggen, met de benen op tafel. Met een mooie ballad uit de Great American Songbook. Het in 1958 werd geschreven door componist Gordon Jenkins. Over een man op leeftijd die terugkijkt op zijn leven en vraagt om nog even te genieten van de kleine dingen. En de artiest zong het nummer ook tijdens zijn laatste concerten met Lady Gaga in 2021. En het nummer zou op zijn beurt ook weer de inspiratiebron zijn geweest voor de klassieker September of My Years van Frank Sinatra. Want ja, die kant gaan we op. In deze uitvoering van het lied van Tony Bennett. En dan gaan we terug naar 1963. This is all I ask.

Ja, het zijn spannende tijden voor deze zangeres. Want ze moet volgende maand aan de bak om een aantal concerten te geven. Celine Dion. Think Twice was dit uit 1995 van het album The Color of My Love. En die Helen Peter Seinfeld schreven dit nummer. De voorouderwetse kwaliteiten van Tony Bennett. This Is All I Ask. Prachtig mooi nummer uit 1963. Nou, dan kunnen we er, denk ik, ja, dat moet wel lukken. Twee draaien, dan is de eerste van de twee. Deze uit 1992 van Madonna. Komt uit de film A League of Their Own. Waar Madonna een van de hoofdrollen in speelde. Nummer 1 in Amerika en in ons land 8 in de Nederlandse top 40. Over een nieuwe Amerikaanse honkbalcompetitie in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, waarbij de teams uit vrouwen bestaan. En dat verklaart ook de titel van die hit uit 92. This used to be my playground.

Madonna en This Used to Be My Playground was dat uit 1992. Ja, mooi nummer. En een nummer 1 heette dus in Amerika. Ja, ik had je eigenlijk beloofd om nog een tweede nummer te laten horen. Nee, dat red ik ook niet met deze. Was dit de laatste bijdrage voor wat betreft de muziek in deze aflevering van Antiek en Curiosa. En de winkel is dus weer open vanaf vandaag op de zondag van 3 tot 5. Ja, het kwam dus uit de film A League of Their Own. En het was een film waarbij het dus ging over een nieuwe Amerikaanse honkbalcompetitie in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Waarbij er vrouwen in de teams kwamen omdat de mannen aan het front waren. En dus niet konden honkballen. De vrouwen dat moesten doen. En dat werd dus een nummer 1 hit in Amerika. En in ons land kwam het op nummer 8 in de Nederlandse top 40. En daarmee zit deze aflevering erop van Antiek en Curiosa. Dat was de eerste. En er gaan er zeker nog wel een aantal volgen. Volgende week bijvoorbeeld weer. Dan schakelen we naar de volgende letterbak over. En dat is de gecombineerde letterbak UV. Omdat beide letters dan te klein zijn om meerdere uitzendingen mee te kunnen vullen. Dus vandaar dat die gecombineerd worden. En dan hoop ik je weer aan het toestel te mogen treffen voor de zondagmiddag. Dan gaan we ook in die letterbak lekker struinen door de muziekgeschiedenis. En laat je verrassen door de inhoud, want er komt van alles en nog wat in voorbij. Het gaat echt van punkrock naar easy listening uit de Great American Songbook. Dus ja, ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk hebt gevonden. Zometeen na 5 uur muziek uit de bibliotheek van 2. Dat begint trouwens met Ladies Night van Cool and the Gang, zie ik. Leuk. En ook Madonna komt nog voorbij. Dan met Vulk. Ook leuk. Nou, tot 7 uur vanavond die muziek. En dan van 7 tot 8 weer terug van de zomerstop Kunstzinnig. En ik vermoed dat het zondagavondcafé ook wel open zal zijn vanavond. En dat is dan van 8 tot 10 uur het laatste programma dat je hier via de radiozender hoort van de Streekomroep 2. Mocht je nog dingen terug willen luisteren of mocht je ook alle nieuws en informatie willen hebben, kan je ook altijd natuurlijk kijken op de website www.ditis2.nl. En 2 schrijf je als het woord, dus TWEE, www.ditis2.nl. Dan wens ik je nog een fijne zondag toe. En volgende week een nieuwe Antiek en Curiosa. Dan met muziekjes uit de gecombineerde letterbak UV. Fijne zondag nog, hoi!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Winkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Kunstzinnig.

0: Dit is 2 met het kunst- en cultuurprogramma Kunstzinnig. Techniek Bart Zandstra, presentatie en samenstelling Margriet Klein. In deze editie van Kunstzinnig aandacht voor de lezing van Willy Atema op 22 september over het beroemde oorlogsschilderij Guernica in kade 40 in Vlaardingen. En informatie over het programma van in september en november startende cursus Kunst kijken en meer zien in Schiedam, de Lelystraat in de Gorze. Pax Ambassade van Vrede in Vlaardingen organiseert samen met een aantal maatschappelijke en culturele organisaties elk jaar in september de Vredesweek. En dit jaar valt die Vredesweek van 19 tot 27 september. Dus iets langer dan een week. Ja. Willy Atema, van harte welkom. Willy is kunsthistorica in Vlaardingen en eigenaar van het Bureau Kunst en Kunde. Willy, we gaan het hebben over jouw bijdrage aan die Vredesweek. Het schilderij Guernica uit 1937 van Pablo Picasso. Ja. Een reusachtig zwart-wit-grijs schilderij. En wat kun je daarover vertellen in relatie tot de Vredesweek? Ja.
1: Nou, ik ben gevraagd door Han Rijmakers. Dat is wel de grote initiator, stimulator, regelaar, broodnodig man. Voor de Vredesweek. Het is een heel uitgebreid programma. Ik vind het fijn dat ik ook weer een bijdrage kan leveren. Dat doe ik heb ik al heel vaak gedaan, maar er zijn veel, ja, weet je, iedereen moet een beurt krijgen, dus je bent niet altijd, val je in de prijzen. Ik, Han, op speciaal verzoek van Han, behandel ik ook de Guernica. Het is zijn lievelingsschilderij, mag ik wel zeggen, omdat het natuurlijk, als er één beeldend werk is, als er één schilderij is wat echt spraakmakend is voor oorlog en vrede, dan is het natuurlijk wel het werk van Picasso. En Picasso heeft het geschilderd naar aanleiding van de Duitse aanval op het Baskische dorpje Guernica, want zo heet het in het Baskisch. Het schilderij uit 1937. Het is ver voor de Tweede Wereldoorlog, maar het heeft wel alles met Duitsland en oorlog, Spaanse burgeroorlog, te maken. En het was een ongelooflijk, het is een ongelooflijk indringend schilderij. Dat is het in het formaat. Dat is het in wat het uitbeeldt. En dat is het ook omdat, ja, Picasso was toen al een beroemd kunstenaar. Dus het zijn eigenlijk een aantal factoren bij elkaar die bijgedragen hebben aan, nou ja, praat je over een schilderij over oorlog, dan kom je automatisch eigenlijk wel bij die Guernica terecht. Het is niet het enige schilderij tegenwoordig meer wat over oorlog en vrede gaat. Want god, als je hoe de wereld op dit moment er natuurlijk uitziet, dan moeten alle kunstenaars zich daarmee wel bezighouden. Want de tijd voor bloemetjes en bijtjes is echt wel voorbij. Dus ik, naast het schilderij de Guernica, wat het hoofdonderwerp is, behandel ik ook een aantal andere werken van vrouwen, van zwarte kunstenaars, die gaan over, nou ja, oorlog en vrede, raciaal geweld ook, dat is ook oorlog natuurlijk, die ook in navolging van Picasso, want dat is altijd wel een voorbeeld geweest, dit onderwerp pakken. En ikzelf vind het fijn om over de Guernica te spreken, want het is natuurlijk een toonaangevend schilderij, maar ik vind het ook fijn dat ik dat onderwerp uit kan breiden om te laten zien dat het een thema is wat door de eeuwen heen, door de tijden heen, oorlog een onderwerp is wat de kunst behandelt. Ja.
0: Nou is dat schilderij een felle aanklacht, ja, hè, van Picasso. Ja. Op de verwoestende bombardement. Ja. En op het, dat is het Baskische stadje, ja, Guernica, door Nazi-Duitse en Italiaanse vliegtuigen tijdens, ja, de Spaanse burgeroorlog. Ja. Hoe verbeeldt hij dat op zijn schilderij? Met, ja, symbolen? Of wat zijn precies de kenmerken?
1: Ja. Nou, weet je, het is die aanval op Guernica is de eerste aanval die je kunt zeggen die een moderne, wat tegenwoordig in de moderne oorlogsvoering, als je dat zo mag noemen, echt gangbaar is. Er wordt namelijk op het schilderij en in werkelijkheid toen wordt er een burgerdoel aangevallen. Een stadje wat slaapt, wat markt heeft en waar mensen rondlopen en waar burgerdoden vallen. Dus het is geen aanval op een militair doel. Het is geen aanval op macht. Het is een aanval op onschuldige burgers. Het oorlogsrecht, dat is na de Tweede Wereldoorlog, is dat veel verder geformaliseerd. onder het oorlogsrecht mag dat niet. Een oorlog gaat tussen... voorheen werd dat opgelost met diplomatie of wat ook... maar gaat over strijdende partijen. En burgers hebben daar niets mee te maken. Die hebben daar wel mee te maken omdat ze ervoor gekozen hebben... of in een of andere democratische of ondemocratische vorm. Maar burgerslachtoffers zijn in iedere oorlog... denk maar aan Oekraïne... burgerdoelen worden altijd expliciet genoemd... hoeveel slachtoffers daar vallen. En Guernica was de eerste... Guernica was de eerste en daarom maakte het echt een verpletterende indruk. Dagen later, want er was natuurlijk nog geen digitale communicatie. Het werd op een zwart-wit pagina afgedrukt. Er was geen fotomateriaal beschikbaar. Foto's van het dorp wel, maar niet heel uitgebreid. En alles in zwart-wit, want kleurenfotografie was er ook allemaal nog niet. Dus de Guernica...

0: En omdat de wereld nog in druk zwart-wit was. Maar nogmaals, er zijn wel kleurenstudies van bekend. Dus hij heeft het wel overwogen.
1: Wat is de stijl waarin het schilderij is gemaakt?
0: Ja, het is natuurlijk uitgesproken cubistisch. Er zit geen centraal perspectief in. De voorstelling dwarrelt door elkaar. Maar dat komt natuurlijk de kracht van de voorstelling ook ten goede. Want er is een bombardement. Mensen vluchten uit dat huis. Wat je aan de rechterkant ziet op instorten staat. Er hangen armaturen, lampenarmaturen, ergens te flikkeren, zeg maar. Die dus, nou, er is de uitval van stroom en wat ook. Mensen hebben in wanhoop de armen omhoog. Het is het hele beeld is gevuld met paniek.
1: Welke symbolen kun je nog meer opnoemen die te vinden zijn op dat schilderij?
0: Ja, nou sowieso, het gaat om Spanje. Dus de stier kan dan, El Toro, kan niet ontbreken. Picasso was zelf een ongelooflijke liefhebber van het stierengevecht. En hij heeft ook de stier als kracht, als macht, als mannelijkheid eigenlijk echt... heeft heel vaak afgebeeld natuurlijk. Je ziet het links op het schilderij. Je ziet die stier ook niet als kracht en macht, maar ook als een dier. Net als het paard, wat er ook op staat. Wat natuurlijk ook van El Torero. Dat paard hoort natuurlijk ook bij de stierengevechten. Als machteloze dieren die slachtoffer worden van iets waar ze geen deel aan hebben. Net als de mensen. Je ziet een moeder en een kind. Nou, dat is natuurlijk een universeel symbool voor lijden.
2: De duif.
0: Paloma, het universele symbool voor vrede eigenlijk. Je ziet een soldaat met een gebroken geweertje. De militie is machteloos, want het komt uit de lucht. Het komt onverwacht. Het heeft op geen enkele manier heeft men dat bedacht. Dus al die mensen die daar... zijn de onschuldige burgers die vluchten voor iets waar ze helemaal nooit geen rekening mee gehouden hebben.
1: En de grootte van het schilderij, zou Picasso daarmee de intensiteit en de terreur en het grote verdriet ook mee hebben willen bedoelen?
0: Ja, het is echt een aanklacht natuurlijk. Dat hele werk dat schreeuwt. Iedereen heeft de mond open, de ogen groot, de handen in wanhoop. Het is één grote beweging van vluchten waar naartoe, want van links gaat het naar rechts, maar van rechts gaat het ook. Het ligt op de grond, die soldaat bijvoorbeeld met dat gebroken geweertje. Die wordt vertrapt. Het is één grote mengeling van... En dan hij heeft het niet echt met een cubistische intentie gedaan... want dan heb je strakkere lijnen en meer ketsende vlakken. Dus het is echt maar het is wel cubistisch van opzet. Er is geen perspectief, het loopt door elkaar. Je moet zoeken om het aan elkaar te plakken... maar het is een heel duidelijk herkenbaar beeld van paniek. MUZIEK.

0: En dan op 22 september dan geef jij je lezing in kade 40. Bij Stavenkade 40 in Vlaardingen. Ja. Wat zijn de aandachtspunten die jij wilt benoemen in die lezing?
1: Ja, nou, de lezing gaat over de Guernica. Dat het symbool van vrede. Maar ik ben wel heel blij dat ik het uit kan breiden tot meer die Guernica. Meer dan die Guernica. De schilders, de kunst heeft zich met alle onderdelen van het leven bemoeid. En op heden is natuurlijk oorlog en geweld, raciaal geweld ook, is aan de orde van de dag. Dus ik ben heel blij dat ik, dat is niet echt speurwerk, maar je oog moet er wel op vallen. Ik ben een groot bewonderaar van Faith Ringgold. Zij is een, haar leven lang als kunstenaar heeft zij gevochten voor zwarte vrijheid. Heeft ze heeft ze de zwarte kunst altijd omarmd en heeft heel grote bijdragen geleverd aan het zichtbaar maken van, want in een tijd van raciaal geweld moet je natuurlijk ook oppassen wat je, hoe je je uit, want je kunt daar zelf slachtoffer van worden. Ze is onvermoeibaar geweest met textiel en met beeldend werk en in schilderkunst om dat, om de zwarte kunst te promoten, duidelijk te zijn in hoe het de zwarte mensen verging in die decennia. En zij heeft een toonaangevend, ze heeft een vergelijkbaar groot werk gemaakt, wat voor de Amerikanen ook heel duidelijk zichtbaar slaat op de racistische gevoelens van de witte mensen naar de zwarte. Dat is ook in het collectie van het MoMA, het Modern Art Museum in New York. En dat heb ik hier, dat heb ik daar gezien, maar dat is ook een keer in Parijs in het Picasso Museum tentoongesteld. Heb ik het opnieuw gezien. Dus dat werk ga ik bespreken. Hoe kijkt een zwarte kunstenaar, een vrouw? Dat zijn duidelijk andere manieren om te kijken ernaar. Ik heb van een kunstenaars-echtpaar uit Japan. Die hebben beide de kernbom op Hiroshima zien vallen. Zijn daar getuigen van geweest. En hebben ook hun leven lang beeldend uitdrukking gegeven aan de nawerking van zoiets. Want de kernbom heeft natuurlijk decennia lang invloed gehad op genetische componenten en ook op de natuur. En die hebben dat in heel veel panelen, hebben ze dat van het vallen van de bom naar uiteindelijk de berusting van, ja, het is gebeurd, we kunnen het niet meer veranderen. Daar laat ik dat werk van zien. Dat vind ik zelf ook heel indrukwekkend, omdat Pax ook altijd op 6 augustus dit vallen van die bom in Hiroshima herdenkt. 6 augustus is voor de Japanners zeg maar onze 4 mei. Je herdenkt dan het sterven. Terwijl op 5 mei, ja, het is ook dag daarna herdenken zij ook het beëindigen van de oorlog. Dus dat werk laat ik zien. Ik laat ook heel indringend werk zien van een kunstenaar, een zwarte kunstenaar uit Soedan. Nou, dat is een land wat ook al zo lang in een burgeroorlog zit, wat zo ongelooflijk veel burgerslachtoffers die oorlog daar vergt en waar wij niets van zien of meemaken, omdat ja, we hebben natuurlijk onze eigen oorlogen hier in het Westen en verder in Amerika. En ik laat nog van een zwarte kunstenaar zien werk uit Nigeria. Dat is natuurlijk ook een land wat geteisterd wordt door. Dus op het gebied van oorlogskunst, Margriet, is echt heel veel te laten zien.
0: Ja. Ik begrijp het. Maar dan denk ik onmiddellijk aan ons eigen land, Nederland. En dan vraag ik me af, wat is aan oorlogskunst in Nederland beschikbaar?
1: Nou, we hebben over de Tweede Wereldoorlog, als je over de moderne kunstenaars praat, we hebben in de eerste periode daarna is over de oorlog heel weinig verteld eigenlijk. De wederopbouw was natuurlijk toonaangevend. We moesten door, we moesten verder. Dus het besef van de Joden, wat ze doorgemaakt hebben, het besef van wat er in de Jappenkampen gebeurt, is natuurlijk pas veel later gekomen. We hebben zeker wel kunstenaars, maar dan wordt het voor de lezing die ik geef te veel, te uitgebreid. Dan versnippert het ook te veel. Dus we hebben zeker ook kunstenaars die verschrikkelijke beelden weergeven van wat er in martelcellen gebeurde. En wat er bijvoorbeeld ook, je hebt ook de LHBTI-kunstenaars die ook hun eigen, die ook genoeg over afkeer en geweld verbeelden. En daar valt ook een hele lezing over te geven natuurlijk, wat op wit gebied allemaal fout kan gaan.
0: Ja, en deze lezing in kade 40 is dus op de 22 september, is een dinsdag, ja. Willy. Ja. Kade 40.
1: Je hoeft je niet speciaal aan te melden voor die lezing. De ruimte is groot genoeg. Er is ook geen toegangsprijs. Dus je bent welkom op de 22e. De lezing is ruim 3:30. Begint om 8:00. 9:30 afgelopen, napraten. Hij is te vinden. Het hele PAX-programma staat natuurlijk op de website van PAX. www.paxvlaardingen.nl. En nogmaals, als mensen mij, als ze op mijn Facebook kijken of op evenement op Facebook, dan staat hij daar ook op.

0: Met Willy Atema praten we verder over haar cursus in Schiedam. Ja. In het seizoen 2026-27 kunst kijken en meer zien. Nou, Schiedam, ik zei het al, Lelystraat 10, gebouw van bewonersvereniging Schiedam-Zuid. En dan gaat het over de Gorzen. Het aantal sessies is 2 van 4 woensdagmiddagen. En de cursus is alleen per 4 te volgen. Maar Willy gaat er nu veel meer over vertellen. En gaat ook uitleggen wat de thema's en de onderwerpen zijn van die cursussen.
1: Ja. Ja, mij werd gevraagd om die cursus daar te geven. Dat vond ik heel leuk. Het is in de buurt. Het is in de Gorzen. Ik heb zelf heel vroeger in de Gorzen gewoond. Dus toen ik daar voor de eerste keer kwam om eens een beetje te kijken. Want het is voor mij de tweede serie cursussen die ik daar geef. Ik ben er in het voorjaar ook geweest. En dat was echt zo'n beetje van, nou ja, ik heb daar in 1975 gewoond. Dus 50 jaar geleden. En dan rij je door die kleine straatjes. En dan denk je, oh, sentimental journey. Dus ik vond het heel leuk om daar in dat gebouw. Het is het wijkcentrum. Ze doen daar een aantal dingen. Er zit een hele leuke beheerder bij. Die koffie en thee schenkt en informatie geeft. En een hele mooie cursusruimte. Goed geoutilleerd. Erbij, kinderdingetjes erbij. Ik geloof dat de dokter er ook nog praktijk houdt. Maar in ieder geval hele prettige sfeer. En die eerste cursus in april is allemaal goed verlopen. Dus nu is het najaar aan de beurt. Ik ga de maand september ga ik daar geven. Dan mag ik een maandje, hoef ik een maandje niet. In september is, in oktober niet, en november dan weer. Het zijn hele leuke onderwerpen. Mocht ze zelf kiezen. Dus het is een beetje de kunstenaars die me aan het hart gaan. Ik begin bijvoorbeeld in september met David Hockney. Ik hoop maar dat heel veel mensen nou zeggen van, oh, David Hockney, recent overleden. Wat een bijzondere kunstenaar was dat. Hij hoort bij de grote 3 van de Engelse kunst. Het is Engelsman. Daar zit Lucian Freud bij. Maar David Hockney is de enige die eigenlijk nooit in zijn leven schandalen veroorzaakt heeft. Een soort blije man die heel opmerkelijk altijd het leven geregistreerd heeft. Prachtige kleuren, prachtige onderwerpen. Ik heb zelf zijn laatste werk in Londen nog gezien dat hij afgeleverd heeft, want hij is oud geworden en heeft. Dus David Hockney ga ik behandelen. Daarna kom ik op mode. En mode is een heel interessant thema in de kunst tegenwoordig. Ten dele komt dat, denk ik, omdat de vrouwen in de kunst meer dan ooit gewaardeerd worden. En ook dat wat vroeger onder vrouwelijke handwerken viel, dus textiel en dus ook mode, echt een opmerkelijk de renaissance doormaakt. Er zijn heel veel tentoonstellingen over mode. Als ik naar het kunstmuseum ga nu, dan hebben zij weer hun jaarlijkse modetentoonstelling. Er worden ook heel veel, net als in de beeldende kunst, vrouwelijke couturiers weer opnieuw onder het voetlicht gebracht. Daar ga ik het over hebben. En als derde onderwerp kom ik op Charlie Torop. Nou, dat is de grand old lady van onze schilderkunst natuurlijk. En nu is niet zij zozeer het onderwerp van de lezer, nog vader Jan, maar haar schoondochter. Ze had 2 zonen, die heette Fernhout, de naam van de ex-echtgenoot van Charlie. En de oudste, Johan, was getrouwd met Eva uit Polen. Eva Besnieu uit Polen. En zij was een fotografe. En het opmerkelijke is dat, hoewel het werk van Charlie Torop helemaal niet overeenkomt met het werk van Eva Besnieu, dat zij wel maatschappelijke thema's altijd genomen hebben en ook inzoomen eigenlijk op onderdelen daarvan. Charlie is natuurlijk bekend door de gezichten die beeldvullend zijn. Vaak gezichten van haarzelf, grote ogen. Hard geschilderd, nooit een romantisch glimlachje, maar de lijnen die het gezicht heeft als het sprekend is. En Eva heeft dat ook, maar dan fotografisch. En Eva is op zich bekend in de Nederlanden, maar het werk wat zij maakte is hier nog nooit tentoongesteld. En in september gaat dat ook opent daar een grote tentoonstelling van in het Fotomuseum in Den Haag. Ik heb de uitnodiging voor de opening al gekregen. Dus ik ga me daar echt verlustigen in wat ik ga zien daar. Om dat in de cursus te verwerken. En daar, ik hoop dat er ook mensen uit Vlaardingen komen natuurlijk. Maar in ieder geval mensen uit Schiedam. En ook de cursisten van vorig jaar. Nou, de tweede sessie is dan in november. Dan ga ik het weer over mode hebben. Weer in Parijs, want Parijs is voor heel veel dingen het centrum van de wereld geweest. Nu kom ik mode wat dichterbij. Het eerste deel van de mode was over Coco Chanel. En nu ga ik het over Yves Saint Laurent hebben. En dat is wel na Coco Chanel de echte bevrijder van het vrouwenlichaam geweest. In de zin van voorgoed over met de corsetten. Voorgoed het vrouwenlichaam zoals het is. Wel dun en slank natuurlijk. Want ja, de dikketjes, hoe heet dat tegenwoordig? De full sizes, die komen pas in onze tijd aan de orde.
0: Maar de kunstcollectie van... De kunstcollectie van Yves Saint Laurent is ook heel bijzonder. Ja. Hoe kom je daar aan de wetenschappen en aan de teksten en de afbeeldingen?
1: Ja. Ja, toen ze hebben. Het zijn natuurlijk. Dat is met de couturiers. Ze lijden veel en ze werken hard, maar ze vergaren ook geld. En je kunt van alle modemensen wel zeggen dat ze een goede smaak hebben. Dus de kunstcollectie die hij en zijn partner Pierre Berger verzameld hebben, toen die onder de hamer kwam. Die is uitgesteld in het Grand Palais. En dat is eigenlijk het evenement van het hele jaar geweest. Want je hebt daar kijkdagen in. En toen Paris kwam om te kijken naar de kunstcollectie van. Ik ben zelf niet wezen kijken. Maar ik heb daar naderhand wel natuurlijk samenvattingen van gezien. En ik heb ook de veiling zelf. Die wordt ook altijd vastgelegd. Dus ik heb daar ook een idee gekregen hoe het huis eruit zag. Toen het daar nog hing. En... ik kan natuurlijk, als ik dat werk zie, dan kan ik daar... dat zijn zulke bekende namen, daar heb ik me in verdiept. En dat is een heel leuk onderdeel van... het gaat niet alleen over mode, maar ook wat doet een couturier... als hij zoveel smaak heeft, wat doet hij met zijn centen? En kunst is dan een heel belangrijk beleggingsmiddel. Maar vaak gebeurt dat natuurlijk vanuit een andere intentie dan om een kunstcollectie te realiseren. Het is dan meer een beleggingsobject. En ze hebben het echt als onderdeel van hun leven hebben ze dat opgebouwd. En dat is heel vrij.

0: Nou, en dan kom ik op een heel klassiek onderwerp. Dan gaan we terug naar de Renaissance. De Renaissance, die kennen wij. Maar daar zit ook een periode daarvoor, de Byzantijnse kunst. En die Byzantijnse kunst is, die kun je nog steeds zien als je in Venetië komt en als je in Rome komt en als je in Ravenna komt. Dat is een hele belangrijke periode geweest voor 1300. Het is een heel mooi, typisch kunsthistorisch onderwerp natuurlijk. Daar ga ik twee presentaties over geven. Wat was die Byzantijnse kunst en hoe ging dat van de beginrenaissance, de vroege renaissance, naar de hoogrenaissance, de vroege renaissance, Giotto, de hoogrenaissance, de Sixtijnse kapel in Rome. En dan heb ik er nog eentje over, dat is een heel mooi Hollands onderwerp. Wat ook altijd nog een, wat mensen, waar je heel smakelijk om lachen kunt, de tulpengekte. 1637 dan gaat dan de tulp, de verkoop van een tulpenbol bereikt al zulke gigantische hoogtes dat je er ook een grachtenpand had van kunnen kopen. Nou, dat is wel voer voor een lekkere roddel natuurlijk. En is het nou echt zo dat half Holland aan de bedelstaf ging door die tulpen? Of is het misschien toch wel een beetje andersom? Dus dat is gewoon een leuk onderwerp om het niet heel zwaar te maken van... om het niet heel zwaar te maken. Ik geef die cursus in Schiedam dus. In de Goorze, het wijkgebouw van de Goorze, de Lelystraat. Je kunt daar een e-mailtje aan mij sturen. kunstkundig.nl of w.atema@kunstkundig.nl of online.nl.
1: Willy, heel hartelijk bedankt voor je prachtige toelichting en ongelooflijk veel activiteiten.
0: Dankjewel, Margriet.

Deze week een recensie van het boek Halte Hausdorff, geschreven door Trix van Bennekom. De bewogen geschiedenis van de Joden, over een Rotterdamse dokter die onderdook in Vlaardingen. De halte voor zijn huis aan de Westkruiskade werd door de trambestuurders Halte Hausdorff genoemd. Zo beroemd was de orthodox-Joodse huisarts David Hausdorff. Hij leefde van 1901 tot 1990. Hij was Rotterdammer in hart en nieren. Zijn praktijk was daar sinds 1930 gevestigd. Onder zijn patiënten ook Rigarders Rijn Reinhout, die bekend zou worden als de reus van Rotterdam. Trix van Bennekom heeft over het leven van Hausdorff een biografie geschreven met de logische titel Halte Hausdorff. In die biografie wordt ook Vlaardingen genoemd, omdat Hausdorff daar de oorlog heeft overleefd door er op 23 augustus 1943 onder te duiken. Zijn vrouw en kinderen waren daar al eerder aangekomen. Hun schuiladres? Holieweg 4. Aan de Westkruiskade en in de omliggende straten woonden in de jaren voor de oorlog veel Joden. Dr. Hausdorff kwam er in de meest uiteenlopende gezinnen, leerde zijn patiënten goed kennen, ook omdat hij bij de mensen thuis bevallingen deed. Zijn bijzondere patiënt, Rigardus Reinhout, woonde in de Gouvernestraat. Bij zijn geboorte in 1922 woog hij al 8 kilo. En door een tumor in zijn hoofd had hij een groeistoornis, waardoor hij 2,37 meter lang zou worden. Uit anekdotes uit de jaren 30 blijkt dat David Hausdorff een kundige, geliefde en toegewijde dokter was. Zijn functioneren was waarschijnlijk sterk beïnvloed door zijn talmoedische manier van denken en vragen stellen. Medische kwesties vanuit alle invalshoeken bekijken, analyseren en openstaan voor andere inzichten en opvattingen. In 1932 trad Hausdorff ook voor 1 dag in de week in dienst van de Rotterdamse Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen, met consultatiebureaus verspreid over de hele stad. Vrijdag 10 mei 1940, vroeg in de ochtend, klonk in Rotterdam het angstaanjagende geluid van vliegtuigen en afweergeschut. Vanuit zee naderden 30 Heinkel-bommenwerpers. Een verrassingsaanval van de Duitse troepen, met als doel zo snel mogelijk Den Haag te bereiken en koningin, regering en legerstaf gevangen te nemen. Om 7 uur hadden de Duitsers Rotterdam-Zuid, het Noordereiland en de Maasbruggen in handen. De daaropvolgende nacht was de eerste nacht dat ons land in duisternis was gehuld. En pas na 5 jaar zouden de straatlantaarns weer branden. En het gezin van Hausdorff overleefde de oorlog dus in Vlaardingen. Hausdorff nam in 1987 afscheid van zijn laatste 1000 patiënten. Hij besloot niet in Rotterdam te blijven wonen, omdat hij zijn opvolger niet voor de voeten wilde lopen. Het kostte hem veel moeite zijn geliefde stad te verlaten. En na lang wikken en wegen viel de keuze op Antwerpen, omdat hij daar veel van de Joodse sfeer terugvond. De biografie van Trix van Bennekom gaat niet alleen over de familiegeschiedenis van David Hausdorff. Van Bennekom laat ook zien dat Joods Rotterdam wel degelijk bestond en nog bestaat. Op een indrukwekkende manier vertelt zij erover, evenals over de bewogen geschiedenis van Nederlandse Joden in de 20e eeuw in het algemeen. En dat maakt het prachtige boek compleet en ook interessant voor niet-Rotterdammers. Journalist en schrijfster Trix van Bennekom woont en werkt in Rotterdam. De biografie Halte Hausdorff is haar 3e boek. Eerder schreef zij de biografie Abraham en de kroniek De Tragiek van Bonaire. Ze heeft een voorliefde voor het schrijven van verhalen waarin de persoonlijke geschiedenis van de hoofdpersoon wordt verteld tegen de achtergrond van de geschiedenis. De recensie is geschreven door Margriet Klein en is een bijdrage van het recensiecollectief. Alle recensies zijn terug te lezen via vlaardingenleest.nl en via devlaardingen.nl onder het kopje cultuur.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Zondagavond café.

Madness met Our House. Dat opende de zondagavondcafé van zondag 30 augustus 2026. Ik heet je van harte welkom bij dit radioprogramma. Vorige week heb ik heel eventjes verstek laten gaan. Dat kwam meer door de verhuisperikelen. En nu tussen het in elkaar zetten en het verbouwen in het nieuwe huis wat wij hebben aangekocht. Heb ik toch eventjes een klein gaatje gevonden om het 116e programma te presenteren. 116 uitzendingen van het Zondagavondcafé inmiddels. Ja, het is wat. En we gaan onvermoeibaar door, wat dat betreft. Ja, altijd leuk om heel eventjes ertussenuit te zijn. Om toch heel eventjes het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam te kunnen brengen. En wat staat er allemaal op het programma voor vanavond? Ja, sowieso, zometeen gaan we eens eventjes kijken naar, uiteraard... uiteraard. Hoe zeggen we dat natuurlijk? Heel mooi. Het nieuws wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen week. Binnen Schiedam en Vlaardingen. Het weekoverzicht. De week van 2. Na 9 uur. Dat staat bomvol sport. Sport zeg je? Ja, sport. Ja, de bal die is weer gaan rollen in het amateurvoetbal. Want de eerste bekerwedstrijden die zijn afgerond. En ja, ben je benieuwd welke ploeg er heeft gewonnen in deze regio? Dan zou ik gewoon blijven luisteren na de klok van 9 uur uiteraard. Dat en veel meer natuurlijk in dit radioprogramma. Misschien dat Richard Hendricks ook nog aanschuift. En dat allemaal voor een nieuwe dierenpraat. En de muziek. Ja, ik heb een beetje verhuisperikelen natuurlijk. Aangezien dat we een nieuw huis hebben gekocht. En ja, de eerste plaat, Our House. Dan heb ik nog wel meer plaatjes waar een huis in voorkomt. Take Me Home, Country Roads, Art aan de Munnik naar huis. Of Frank van Etten, Huisje op Wielen. Nee, ik heb geen huisje op wielen gekocht. Nee, dat niet. Of Tom Jones, Green Green Grass of Home. Ja, dat is allemaal vanavond in dit radioprogramma. Uiteraard ben jij van harte welkom om ook deel te nemen. Want vanaf morgen gaan de scholen weer beginnen. En de scholen die gaan weer beginnen hier in deze regio. Gaat jouw zoon of dochter naar de middelbare of gewoon naar de basisschool? Dat maakt dan niet uit. Wil jij hem of haar succes wensen? Dat kan natuurlijk. 010 426 1212. 010 426 1212. Hoogste tijd om mijn mond dicht te houden en verder te gaan met Pommelien Thijs. Dit is Atlas op 2. Het zondagavondcafé van zondag 30 augustus 2026.

Jorde Pommelien Thijs met Atlas op 2 in het zondagavondcafé van zondag 30 augustus 2026. De laatste augustus, zondag in dit geval. Volgende week is het alweer september, maand 9 van dit jaar. Man, wat gaat het snel. Hoogste tijd om het nieuws door te nemen wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen week. En uiteindelijk dan beginnen wij natuurlijk op maandag 24 augustus 2026. Ondernemers van winkelcentrum De Loper in Vlaardingen konden weinig verkopen maandagochtend 24 augustus. Een deel van het winkelcentrum had namelijk gedurende de ochtend geen stroom. Onder andere bakker Herbeijer moest noodgedwongen de deuren gesloten houden. De stroomstoring die duurde tot het begin van de middag. Gaan we naar dinsdag 25 augustus. Toen werd er gemeld dat er een man in de ochtend van 25 augustus tijdens een fietsrit op de Van Hoge Dorplaan in Vlaardingen in de achterruit van een geparkeerde auto terecht is gekomen. De man raakte daarbij gewond aan zijn hand. Politieagenten verleenden eerste hulp en verbonden zijn hand. Kort daarna nam een ambulance de medische zorg over. De automobilist die is dinsdagochtend 25 augustus met haar voertuig in de berm beland. Langs de A20 in de richting van Schiedam. De bestuurder die raakte onwel en reed daardoor van de weg. Hoe zij uiteindelijk op deze plek onder het viaduct van de A4 is geëindigd, dat is niet geheel duidelijk. En de gebieden voor preventief fouilleren in Schiedam zijn licht aangepast. In februari dit jaar werd Schiedam-Ketel toegevoegd aan de wijken Oost en Nieuwland, waar de politie voorbijgangers mag fouilleren. De wijk Ketel is nu juist weer geschrapt door burgemeester Harald Bergman. Lees voor meer informatie het artikel van Tjerk van der Ende. En dinsdagavond heeft er op de Watersportweg in Vlaardingen een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een jongen op een fatbike. De jongen kwam hard ten val en raakte hierbij gewond. Een ambulance kwam ter plaatse. Hoe het ongeluk kon gebeuren, dat is nog niet bekend. Bij de bestuurder van de auto werd een speekseltest en blaastest afgenomen. De uitslag daarvan is nog niet bekend. Gaan we naar woensdag 26 augustus. In een loods aan de Van Kleefstraat in Schiedam is een vreemde lucht waargenomen. Op woensdag 26 augustus werd er onderzoek gedaan naar de lucht. Hierbij is de straat afgesloten.

0: geweest en waren de politie, brandweer, douane en de gemeente aanwezig. Waar de vreemde lucht vandaan kwam, wordt verder onderzocht. Wel is er ethanol in de loods aangetroffen. Misschien heb je het wel meegemaakt in Schiedam. De woonschepen van Jan en Anna en hun buurman Rob liggen inmiddels een week op de twee carouselplaatsen in de Lange Haven in Schiedam. De twee plekken zijn officieel niet vrijgegeven, maar voorlopig liggen de twee schepen er nog. Sinds dinsdagavond, 25 augustus, hangt er ook een spandoek tussen de schepen met een duidelijke boodschap. Wij willen in Schiedam blijven. Lieke Visser maakt er een artikel over, welke je uiteraard weer terugvindt op de website van 2. Donderdag 27 augustus. Vanwege een medische noodsituatie in een woning aan de Vlinderhoven in Schiedam zijn donderdagavond een flink aantal hulpdiensten opgeroepen. Twee ambulances, agenten op de motor en in de auto. En het mobiel medisch team, oftewel kortweg MMT, uit Amsterdam kwamen te plaatsen. Die piloot van de traumahelikopter vond een geschikte landingsplaats op een speelveldje in de buurt. Vanaf daar kon het medische team te voet naar de woning waar de hulpverlening plaatsvond. Ook de OVDG, oftewel officier van dienst geneeskundig, was aanwezig om de medische hulpverlening te coördineren. Na enige tijd werd een spoedtransport naar het ziekenhuis voorbereid. De patiënt is vervolgens onder begeleiding met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Dan gaan we naar vrijdag 28 augustus. Het Vlaardingse college is maandag 24 augustus teruggekomen van vakantie. En er is genoeg te doen. Het coalitieakkoord moet worden uitgewerkt. Grote dossiers zoals het zwembad moeten worden aangepakt. En over minder dan 3 weken moet de begroting worden gepresenteerd. Maar daarbij bij de terugkomst van vakantie vinden de wethouders ook nog een mailbox van 508 vragen van raadsleden. Bekijk het artikel van collega Siebe van der Ende op de website van 2. De drugsdealer is donderdag 27 augustus op heterdaad betrapt in Vlaardingen Centrum. De politie hield de dealer aan en nam 70 gripzakjes met drugs in beslag. Daarnaast namen de agenten ook een geldbedrag en meerdere telefoons in. Eerder die dag hield de politie een wijkactie in de Vlaardingse Westwijk. En tot slot zaterdag 29 augustus. Op de Kandelaarsweg in Schiedam, op de grens Schiedam-Rotterdam, is vrijdagavond een bedrijfsbus van de weg geraakt en in een naastgelegen sloot terecht gekomen. De bestuurder kon het voertuig zelfstandig verlaten. Het bleek nog een hele klus om de bus weer op het droge te krijgen. Een eerste poging mislukte, waarna zwaarder materiaal is ingeroepen. Uiteindelijk is de bus van net 20 maanden oud door twee bergers na enkele uren uit het water gehaald. Ik denk dat hij totaal los is verklaard. Ja, goed. Tot slot, zaterdagavond is aan de Ketelweg in Vlaardingen een flinke tak van een boom afgebroken en deels op de weg terechtgekomen. De politie zette een gedeelte van de weg af in afwachting van de brandweer en de gemeente. De brandweer zaagde in de stromende regen een gedeelte van de tak af, zodat de weg weer vrijgemaakt kon worden. De gemeente die ruimte het resterende deel op om ook de stoep weer begaanbaar te maken. Meer nieuws, dat vind je terug op de website van 2, www.ditis2.nl. En tijdens dit blokje ging de telefoon in dit geval. En ik ben heel benieuwd wie er aan de telefoon hangt. Goedenavond.
1: Goedenavond, Hein.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Damien.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, wat doe jij hier bij de radio?
1: Ja, ik moest mijn zusjes bedanken van mijn moeder.
0: Je moest je zusje bedanken van je moeder?
1: Ja, ja, Elsa en Chloe, toch?
0: Oh, wacht even. Jij belt naar aanleiding van het bericht wat ik op Facebook heb gezet.
1: Ja.
0: Ja, precies dat. De kinderen die gaan natuurlijk vanaf morgen weer naar school toe. En dat zijn dan ook jouw zusjes natuurlijk, die dan weer naar school gaan. Elsa, begrijp ik, en Chloe?
1: Ja.
0: Ja. Weet jij waar ze naartoe gaan op school?
1: Hoogvliet. En eentje gaat volgens mij In Vlaardingen.
0: In Vlaardingen.
1: Ja.
0: Nou, kleine correctie, Schiedam.
1: Ja, Schiedam, ja, ook goed. Wanneer dan? Wanneer?
0: Dat dus. Ja, goed. Denk jij dat ze het goed gaan doen dit jaar?
1: Nee, totaal niet.
0: Nee, totaal niet. Nou, oké. Okay. Tot zover.
1: Misschien wel, hè? Misschien wel.
0: Nou, laten we gewoon hopen dat ze hoge ogen gaan gooien tijdens het komende schooljaar.
1: Ja.
0: Nou, heb je verder nog wat toe te voegen?
1: Ja, eigenlijk wel. Waar ga je het meer over hebben?
0: Waar ik het nog meer over ga hebben. Ja, ja. Zometeen sowieso in de tweede uur hebben we nog sport. En ja, voor de rest komt het nieuws van uit Schiedam en Vlaardingen aan bod.
1: Ja, oké, is goed.
0: Yes! Nou, dankjewel voor je telefoontje. En
1: doei.
0: Succes op werk, zou ik zeggen.
1: Ja, dankjewel. Doei.
0: Doei.

Mary J. Blige en U2 met One op 2. Drie minuten voor de klok van half negen. En er is één wedstrijd in volle gang in de Eredivisie. Ik moet heel eventjes kijken welke dat nou precies is. Want er was niet zo heel veel tijd om alles klaar te zetten hier in de studio. Ik zal eens eventjes voor je gaan kijken wat de stand al daar is. Sportclub Cambuur tegen FC Twente. 0 tegen 2. Om 8 uur begonnen. De 0-1 werd gescoord in de 22e minuut door Nijstad. En die tweede die is nog niet bekend. Nee, goed. Mocht die bekend zijn, dat hoor je dat later natuurlijk. Het is de laatste vakantiedag eigenlijk, om het zo te zeggen. Want morgen zit de zomervakantie erop voor alle schoolkinderen in deze regio. Heb je nou een zoon of dochter die naar de middelbare toe gaat, of bijvoorbeeld naar een andere klas op de basisschool? En wil je die toevallig succes wensen of een hart onder de riem steken? Dan kan dat natuurlijk. Dat kan tot de klok van 10 uur. Het telefoonnummer waar ik op te bereiken ben, dat is 010-426-1212. 010-426-1212. Gaan ze naar College Vos of bijvoorbeeld naar de Paperclip of een andere basisschool of een andere middelbare school hier in Schiedam of Vlaardingen. Je mag het me dus laten weten. 010-426-1212. 010-426-1212. Dat is het telefoonnummer wat sowieso open staat. De tweede van FC Twente die is gescoord in de 27e minuut door wie anders? Woutje Weghorst. Verder met muziek en dan kom ik uit bij Nationaal Product, John West. Met Weet Wat Je Begint. Moet ik hem wel eventjes terugzetten naar het begin. Want hij is al stiekem doorgelopen. Ja, foei.

Zes minuten over de klok van 8. Dit was Harry Styles met Daydreaming op 2. Je luistert naar het Zondagavondcafé van zondag 30 augustus 2026. Ja, het laatste nieuwtje. Automobilist die verliest de macht over het stuur en knalt op de vangrail. Zondagmiddag is een bestuurder op de A4 de macht over het stuur kwijtgeraakt. De auto botste op de vangrail en raakte aan de linkerzijde flink beschadigd. De bestuurder kon op eigen kracht het voertuig verlaten. Als een geluk bij een ongeluk kwam het voertuig op de vluchtstrook tot stilstand. Ja, dat behoudt weer een ravage, zeg maar, op de snelweg. Die je wel vaker tegenkomt. Het kan niet anders. Het kan niet altijd goed gaan op de weg. Nee, dat ben ik het mee eens. Goed. Gaan we eens even kijken wat de tussenstand is bij Sportclub Cambuur tegen FC Twente. Dat is nog steeds 0-2. De laatste zomervakantiedag die is aangebroken. Ja, tenminste, de laatste zomervakantiedag. Het is eigenlijk een gewoon weekend. Je zou sowieso al vrij zijn. Maar morgen gaan de scholen weer beginnen in onze regio. En gaat jouw zoon of dochter naar de middelbare school of bijvoorbeeld naar een andere klas op de basisschool, dan mag je dat natuurlijk laten weten. En ook mag je hem of haar succes wensen voor het komende schooljaar natuurlijk. Wat moet er een beetje bijgespijkerd worden? Verwacht je dat ze wel goed in zijn dit komend schooljaar? Je mag me laten weten. Dat kan via 010-426-1212. 010-426-1212. Zo meteen ga ik eens eventjes kijken of dat ik contact kan leggen met Richard Hendricks voor een nieuwe dierenpraat. Tot die tijd gaan we luisteren naar Tino Martin en Billy Dans. Billy Dans? Ja, Billy Dans. Zo heet die artiest. Blijkbaar, ik hoor niets geks.

0: Pino Martin samen met Billy Dans. Ik hoor niks geks. En iemand die ook niks geks hoort, dat is Richard Hendricks. Of jij moet dierengeluiden horen?
1: Ik heb geen dierengeluiden gehoord.
0: Je hebt geen dierengeluiden gehoord. Nou, dat is toch wel prettig om mee te maken wat dat betreft.
1: Ja.
0: Goed.
1: Ja, precies.
0: En door.
1: Nou ja, wat je zegt inderdaad, ja. En door.
0: Tijd voor een nieuwe dierenpraat. Nou ben ik zelf een beetje tussen de verhuisdozen door en de zelfbouwpakket van een bekende Zweedse winkel, zeg maar. Heb ik toch heel eventjes de tijd genomen om hier te staan. Dus ik heb het nieuws over dieren niet helemaal meegekregen.
1: Ja, dan ga ik je even bijpraten waar we mee gaan beginnen. Hans is een van de toch wel meer zorgwekkende berichten voor Nederland. En dat is dat de hoornaar steeds meer terrein gaat winnen op de gewone wesp.
0: Oh, dat is dat Aziatische ding?
1: Ja. Je hebt hier twee. Je hebt de Europese hoornaar en de geelpoothoornaar. En de geelpoothoornaar is, zeg maar, inderdaad dat Aziatische ding. De Aziatische hoornaar. Die komt pas sinds 2017 hiervoor. Maar we hadden van onszelf al de Europese hoornaar. En de Europese hoornaar die is wat minder, ja, agressief. Maar die Aziat, dat is echt een enorme agressieve wespachtige.
0: Ja.
1: En wat je merkt is dat ze inderdaad ook, je moet niet bang zijn voor hoornaars in principe, want ze steken niet zomaar. Maar als ze steken, dan doet het wel echt serieus pijn. Het is echt meer dan een wesp, zeg maar. Ik bedoel, zolang je ook blijft staan, blijven die hoornaars steken. Dus als je hard wegrent, dan gaat die hoornaar je ook niet achterna wat dat betreft. Maar mensen die echt een allergie hebben voor insecten of wespen of wat dan ook, en die worden gestoken door een hoornaar, ja, dat is wel gevaarlijk.
0: Dat is niet best. Dat is niet best.
1: Nee. Die heeft meer gif die je in je spuit dan zo'n wesp. En ja, met name de klimaatverandering en gewoon het warmer worden van heel Nederland, om het zo maar te zeggen. Neemt de hoornaar steeds meer in toename toe.
0: Ja, je ziet ze dus steeds vaker binnen Nederland. Ja. En hoe kan je zo'n hoornaar nou herkennen?
1: Ja, die zijn veel groter dan een normale wesp.
0: Oké.
1: Okay. Natuurlijk ook echt een flink stuk groter. Dat zie je eigenlijk meteen. Ik denk dat ze zo'n centimeter of 7 zijn, zo ongeveer. En ja, dat zie je wel.
0: Ja. Oké. Okay,
1: maar het is natuurlijk wel zorgwekkend om dat mee te maken, inderdaad. Dat dan ook weer dat gaat meemaken. En daaraan vasthangen dan, dus gaan we ook, want dat heeft ook met Nederland te maken en alles wat we meemaken in Nederland. En dat heeft ook weer met die klimaat te veranderen. En dat komt dan weer door opwarming van de Noordzee. En dat heeft onomkeerbare gevolgen voor dieren. En dat gaat elk organisme raken, van plankton tot walvis. En uiteindelijk ook wij.
0: Oké. Okay. Uiteindelijk wij.
1: Ja, uiteindelijk wij, inderdaad. Sinds het begin van de metingen die ze doen, zeg maar, met het weer, was de Noordzee niet zo warm als deze week. Je hebt zeker al 3 grote marine hittegolven gehad, waarop de laatste echt wel wat langer al duurt.
0: Ja.
1: En dat heeft echt grote gevolgen voor het zeewater. Niet alleen droogte, hè, ik bedoel, maar extremere hitte drogen bijvoorbeeld ook de rivier op, waardoor minder zoet water naar de zee wordt vervoerd. Daardoor komt het zeewater aan de kust wordt een heel stuk zouter, waardoor die diersoorten die een beetje aan de kust leven en ook een beetje het brakkenwater nodig hebben, ja, die komen onder druk te staan, want die krijgen geen brakwater meer, die krijgen geen zoet water meer. Dus,
0: ja, maar trekken die dieren dan niet verder naar binnen toe, zeg maar?
1: Nee, want dan kunnen ze niet overleven. Kijk, als je bijvoorbeeld die wormen hebt, die je zeg maar ziet bij het wat lopen, die pieren.
0: Ja.
1: Die pieren kunnen echt alleen maar overleven aan de kust, zeg maar, van de zee, waar dat gewoon een beetje ondiep is.
0: Okay.
1: Als het te diep voor ze wordt, dan redden ze het gewoon niet.
0: Dan redden ze het niet. Oh jee. Nee. Dat is serieus wel een dingetje wat dat betreft.
1: Ja, want dat heeft nu al gevolgen voor bijvoorbeeld de kokkel. De kokkel leeft in het Waddengebied. Wie wel eens gegeten heeft in Zeeland, die kent denk ik wel kokkels. Een soort mosselachtige.
0: Heel even, de kokkel die zit in de Waddenzee en die eet je in Zeeland.
1: daar staat hij voor delicatessen. Maar leeft oorspronkelijk in de Waddenzee. En die kokkels die staan ook al onder druk. Je ziet steeds vaker echt wit op de stranden van de Wadden, van de dode kokkels. En dat kan ik ook zelf beamen. Ik heb dat ook gezien toen ik daar was.
0: Ja, oké. Dus ook de kokkels die worden enigszins bedreigd door het klimaat inmiddels.
1: Ja. Kijk, we kunnen er altijd wel hapjes over maken. In het programma doen we dat ook regelmatig. Hè? We moeten het een beetje met een korreltje zout sommige dingen blijven nemen. Maar dit gaat gevolgen hebben. En dat zie je nu bijvoorbeeld al bij de kokkels.
0: Ja. Oké, dus hou je van kokkels? Misschien moet je eventjes een paar kokkels gaan vangen en misschien zelf op kweek zetten, denk ik.
1: Ja,
0: ja. Nou, probleem opgelost.
1: Ja, precies.
0: Hey, wat ik wel hier zie, dat is een python die ondergaat als eerste slang kankerbehandeling met elektrische schokken.
1: Ja, ik had het gelezen inderdaad, ja. Dat is natuurlijk ook weer iets nieuws wat ze doen. Dat doen ze in de teststation. Wie daar nog nooit geweest is, als ik even reclame mag maken, ik zou gaan. Dat is een van de beste dierentuinen van Engeland. Die python heet Jodie Foster, die is genoemd naar die actrice.
0: Ja.
1: En ze begonnen zich eigenlijk een beetje zorgen te maken toen de slang minder begon te eten en minder actief was in het verblijf. En na onderzoek werd dan ook een kwaadaardige tumor gevonden. En die is wel operatief verwijderd, maar dat keert toch later terug. En dat zie je vaker, hè? Ik bedoel, ik heb zelf ook dieren gehad, Hans. En ik heb regelmatig kankergezwellen bij mijn honden laten verwijderen.
0: Ja.
1: En 6 maanden later zaten ze weer vol. Dat is absurd.
0: Oké.
1: Maar ja, goed, nu doen ze dus inderdaad met die stroom om te kijken, inderdaad, met die elektrische schok, om te kijken of dat inderdaad de juiste behandeling is om te zorgen dat ze dan wel weer die kankergezwellen kwijtraken. En tot nu toe, na de behandeling, jaagt het de slang weer redelijk normaal. Het eet ook een beetje normaal. En er waren geen tekenen te vinden van de terugkeer van de kanker. Dus dat is op zich wel heel erg goed natuurlijk.
0: Oké, maar dit wordt nu op een dier toegepast, zeg maar. Zou dat in de loop der tijd ook bij mensen kunnen worden gebruikt? Of denk je dat niet?
1: Ja, als het echt daadwerkelijk zin heeft, waarom niet? Ik bedoel, er overlijden nog steeds veel te veel mensen aan deze ziekte. En,
0: ja, dat klopt.
1: Gezien al het geld wat erin gepompt wordt, en dat gaat echt over miljarden, zou je toch zeggen dat er inmiddels wel een goed medicijn er tegen zou zijn gevonden. Maar blijkbaar is dat nog altijd niet gelukt. En als dit inderdaad werkt bij een slang, ja, probeer het eens uit, zou ik zeggen.
0: Nou, als we dan heel eventjes gaan kijken, dan kijken we naar Freek van Suzanne Freek. Die is natuurlijk ook gediagnosticeerd met, maar die heeft een of andere medicatie gekregen die levend verlengend werkt, zeg maar.
1: Ja, klopt, ja. Klopt.
0: Maar hoe lang kan je daarmee doorgaan?
1: Ja, dat is nou echt de grote vraag. Hoe lang kan je daarmee doorgaan? Kijk, zolang het goed gaat en mensen er geen last van hebben, dan gaat dat goed. Ik bedoel, als ik even kijk naar mijn dichter bij mij in de familie, mijn vader, die doet het met Chinese medicijnen. Ja, daar kan iedereen wat van vinden. Maar hij doet het er goed op en tot nu toe stijgt zijn PSA-waarde niet. Ja, als dat zo blijft, dan is dat prima. Maar
0: ja,
1: het is natuurlijk niet gezond wat je naar binnen solumietert.
0: Nee, precies. Nou, goed. Ik moet er helemaal eventjes niet aan denken, weet je dat?
1: Ja, ik ook niet eerlijk gezegd. Ik
0: nee.
1: Het is ook, kijk, als we dan bijvoorbeeld, het is erg als je het op jonge leeftijd krijgt, dat is helemaal erg natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar stel dat jij, net zoals bijvoorbeeld Dolly Parton, al in je reservetijd zit, en je krijgt het dan ook nog een keer op je dak. Ja, dat wil je er niet meemaken.
0: In mijn reservetijd. Ja, voorlopig ben ik nog geen 80 en heb ik ook nog geen reservetijd, geloof ik.
1: Nee, maar je snapt wel wat ik bedoel.
0: Ja, we gaan even verlengen, hè? Ja.
1: Precies. Ja.
0: Hey, om heel even dichter bij huis te blijven. Dit nieuwtje dat staat op de website van 2 in ieder geval. Politie treft 65 vogels aan in verwaarloosde woning in Schiedam. De politie die heeft 65 vogels aangetroffen in een verwaarloosde woning in Schiedam. Agenten kwamen bij de bewoner terecht na een melding van een bezorgde bewoner. Eenmaal binnen bleek dat de man voor een groot aantal vogels zorgde. En dat de verzorging van de dieren hem boven het hoofd was gegroeid. Die man die had 65 vogels.
1: Ja, dat is wel bizar natuurlijk. Dat geeft wel inderdaad aan dat die man best wel te veel dieren had wat dat betreft. En dat daar beter op gecontroleerd had moeten worden. Maar ja, op de een of andere manier laten ze mensen toch graag hun gang gaan. Terwijl ik toch zelf ook wel wat graag betere controle zou zien. En het is natuurlijk bizar dat dat zomaar kan.
0: Ja, maar hey, kom op, Ries. Wij hebben twee vissen. En ja, die twee vissen die krijgen nu ook eigenlijk niet heel veel aandacht, zeg maar. Aangezien dat wij volop in een verhuizing, verbouwing en dat soort dingen zitten.
1: Ja, maar het is toch wat anders als je 65 vogels
0: hebt. Worden die vissen dan ook verwaarloosd of hoe zit dat?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar ik vind dat met die vogels vind ik het toch wel wat anders.
0: Ja, oké, tuurlijk. Met die vogels is het wat anders. Daar ben ik het wel mee eens. Ja, tuurlijk.
1: Nou, en dan heb ik ook nog even iets anders. Dus ook dichter bij huis. En dat is ook wel leuk voor degene die dat kennen, denk ik. Vroeger, of tenminste vroeger, dan lijkt je net zo'n oude lul. Maar een aantal jaar geleden...
0: Dat ben je toch ook wel.
1: Ja, zeker. Een aantal jaar geleden, voor de mensen die hier uit de regio komen... en bijvoorbeeld richting, ik noem maar wat, Den Haag gaan Delft... Had je op Delft stond je het reptielenhuis Serpo zitten.
0: Ja, dat zegt me wel wat.
1: Ja.
0: Ja. Nou, Serpo is ben er nog nooit geweest.
1: In Rijswijk is het een nieuw gebouw gekregen. En na jaren van proberen hebben ze eindelijk een dierentuinvergunning. Dus met andere woorden, er zal nog een beetje doorgewerkt moeten worden. Maar het zou zomaar kunnen dat dit jaar najaar Serpo in Rijswijk weer open gaat.
0: Oh.
1: Voor het eerst sinds 2007, denk ik.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat is natuurlijk wel heel erg tof, omdat dat heeft ook echt dan een hele toffe collectie. Als jij een beetje gek bent van reptielen, dan kan je daar je hart wel ophalen. Die hebben best wel behoorlijk aparte dingen zitten. Maar ook gewoon als, ja, om iemand kennis te laten maken met de wereld van de reptielen, met de slangen, met de krokodillen, is het gewoon echt heel erg leuk.
0: Ja, maar buiten dat, als je er interesse hebt of niet... het is toch leuk om er gewoon eventjes naartoe te gaan om te kijken hoe dat nou is...
1: Ja, precies.
0: Ja, dan hoef je niet speciaal iets te hebben met reptielen of iets in die richting. Maar je kan gewoon daar naartoe gaan, ja.
1: Ja, nee, inderdaad. Je ziet gewoon inderdaad dieren die je niet zo snel ook in dierentuinen ziet. Dus
0: nee,
1: dat is op zich
0: ik denk dat als het echt daadwerkelijk open is, dat ik wel een dagje ga plannen. En wij in wat rustiger vaarwater zitten, zeg maar.
1: Ja, als je uit de dozen bent. Ja, logisch.
0: Als we uit de dozen zijn, ja. Klopt.
1: Ja.
0: Dat dus.
1: Perfect.
0: Nou, nog eventjes één dingetje.
1: Ja.
0: Heb jij wel eens een vos wat zien stelen?
1: Een wat?
0: Heb jij een vos wel eens wat zien stelen?
1: Oh, ja, je hebt het over die vos op die camping. Ja, bizar verhaal. Ja, ik moet zeggen dat... ik weet niet of het nou... Ik kan niet zeggen dat het echt een vos was, maar het was wel iets wat toen de tijd ook bij de tent aan de rondvallen was in Berlijn. En ik probeerde dat bang te maken en toen beet het daadwerkelijk in de tent. Ik denk, nou laat ik maar even uitkijken.
0: Nee, vijf vossen in Canada hebben wel een heel bijzondere voorkeur. Ze stelen namelijk schoenen van kampeerders in de buurt. Ja. Inmiddels zijn er al ruim 100 schoenen meegenomen, zo schrijft CTV Nieuws. De vossen lijken geen onderscheid te maken, van schoenen tot sandalen en van laarzen tot teenslippers. De vossen nemen alles mee. Zouden ze ook die zweetvoeten meenemen of dat niet?
1: Nou, dat weet ik niet, dat durf ik niet te zeggen, maar het is wel inderdaad dat je denkt van,
0: Ja. Sluwe vossen wat dat betreft, daar in Canada. Maar heb je dat wel eens vaker gehoord, dat zo'n vos wat meeneemt, of niet?
1: Nee, dat niet. Ik heb dat niet eerder gehoord.
0: Nee. Is het niet gewoon iemand die eigenlijk een grapje maakt met die camping mensen?
1: Dat kan heel goed zijn hoor. Dat kan echt wel dat je denkt van dat zou best wel heel goed kunnen. Alleen dat is gewoon dat je denkt van
0: Of hebben ze het bewezen dat die vossen die schoenen meenemen?
1: Ja, dat zou inderdaad zomaar kunnen. Dat ze dat inderdaad onderzocht hebben en dat ze daar naar gekeken hebben of wat dan ook. Ja, wat er precies aan vooraf gaat dat die vossen dat doen, dat durf ik je niet te zeggen. Dat weet ik gewoon echt niet.
0: Nee.
1: Dan moet ik gaan zitten raden en heb ik gezien.
0: Nou, precies. Ja. Ach.
1: Ja.
0: En dan het laatste dingetje. Wat ik ook wel een beetje treurig vind. Verschillende buurtbewoners uit de Nieltonstraat en van Schravenzandestraat in Schiedam reageren geschrokken op het nieuws over de katten die gewond zijn geraakt. 3 katten in Schiedam-Oost hebben waarschijnlijk heet water over hen heen gekregen. Dat maakte de politie eerder deze week bekend nadat de dierenambulance al op 3 augustus een melding kreeg van een verwonde kat. Ja, er blijken dus mensen hier in Schiedam het leuk te vinden om katten met heet water nat te maken wat dat betreft. Dat is niet de bedoeling, toch?
1: Nee, dat is zeker niet de bedoeling. En dan ben je gewoon een triest motherfucker, om het zo maar te zeggen.
0: Nou.
1: Ja, nee, ja, goed. Laten we daar gewoon even. Niks, Piet. We zitten niet in Amerika. Nee, dan ben je gewoon triest. Daar wil ik verder gewoon ook verder niks over kwijt of wat dan ook. Dan ben je gewoon triest.
0: Ja, precies dat. Ik vond het bericht wat terug te lezen is op de website van 2. Ja, ik zie hem voorbij komen. En ja, het is niet normaal dat zo'n iemand dat doet.
1: Nee. Dan ben je gewoon echt
0: doodschoppen
1: bijna niet waard, zou ik zeggen.
0: Nee, precies. Ja.
1: Hans, even laatste kleine dingetje. Ja. Dan weet ik dat in 2 uur gaat doen met de sport.
0: Ja, maar we gaan het niet over Feyenoord hebben. Nee.
1: Nou, ik dacht, ik geef jou even een primeur. Ayasu Weda is verkocht.
0: Aan wie?
1: Aan Liu.
0: Aan Liu?
1: Ja.
0: Oké. En uit welke bronnen heb jij dat?
1: VI kwam daarmee. En dat is later ook bevestigd door de Telegraaf. En het zou gaan om meer dan 20 miljoen.
0: Oké. En wie moet de doelpunten nu gaan maken?
1: Dat is de vraag. Kijk, de transfermarkt is nog 2 dagen open. Dus ja, je zou zeggen, je kan nog een spit halen. Maar ja, dat is in ieder geval waar ze nu mee bezig waren. En eigenlijk wilde Liu een dubbeldeal maken. Die wilde ook gelijk CDL meenemen. Maar daarvan heeft Feyenoord gezegd, dat gaan we niet doen.
0: Nou, ik moet je één ding zeggen. CDL, die moeten ze gewoon in de Kuip houden.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja. Die moeten ze gewoon in de Kuip houden. Die moeten ze niet gaan. Die moeten ze niet gaan verkopen. Of wat dan ook. Ook niet verhuren. Maar gewoon lekker binnen de selectie houden. En lekker veel laten spelen.
1: Ja, precies. Dus dat.
0: Ja. Verder nog dingetjes die je van het hart af wilt?
1: Nee, ik denk dat we alles alweer behandeld hebben, denk ik.
0: Ja? Hebben we alles behandeld?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Oké, nou, we gaan richting het nieuws van 9 uur inmiddels alweer. En ja, dat ga ik doen met een plaatje van Dolly Parton. Jij haalde er al aan daarnet. I will always love you.
1: Oh, wat mooi.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Zondagavondcafé.

Taylor Swift met I Knew You Were Trouble. En dat aan het begin van het tweede uur van het Zondagavondcafé. Goedenavond. Zes minuten over de klok van negen. Eén wedstrijd in volle gang in de Eredivisie. Sportclub Cambuur neemt het op tegen FC Twente in eigen huis. En staat 0-2 achter door doelpunten van Nijstad en Weghorst in de 22e en 27e minuut. 13.105 toeschouwers in Cambuur. In Leeuwarden in dit geval. Scheidsrechter Blank die trok kaarten voor Sauren en Orja Sater. Ik ben benieuwd of dat Sportclub Cambuur orde op zaken kan stellen en het doelpuntje mee kan pakken tegen Twente. Maar hoe het er nu naar uitziet, denk ik dat dat niet gaat worden. Nee, goed. Ik hou je uiteraard tot de klok van 10 uur op de hoogte van deze wedstrijd. En zometeen uiteraard nog meer sport. Want ook in het bekervoetbal is het in het amateurvoetbal de bal weer gaan rollen. En de uitslagen die hoor je zo meteen dus voorbij komen in dit radioprogramma. Rond de klok van 9:45 heb ik eigenlijk een guilty pleasure klaarstaan. Maar even wachten. Ik heb geen guilty pleasure uitgezocht. Hai, dilemma. Ja. Mocht jij nou zo'n plaat hebben waarvan je denkt zo van die kan voor gerust daar voorbij komen. Wat is jouw favoriete plaat? Laat het hem weten. En ook het waarom. Dat kan via de Facebook of Instagram van onder andere het Zondagavondcafé. Of je kan het heel eventjes doorgeven via telefoonnummer 010-426-1212. 010-426-1212. En dat rond de klok van 9:15 dus. Ja, goed. Laten we dat afspreken. Ik ga eens eventjes kijken hoor, want de volgende plaat die ik heb klaarstaan, dat is er eentje van Tom Jones. Oh. We gaan even lekker zwijmelen. Green, green grass.

We kijken nog heel eventjes naar de tussenstand in Leeuwarden. Sportclub Cambuur is op een 0-3 achterstand gekomen. Piazza is in de 47e minuut de derde doelpuntenmaker aan de kant van FC Twente. En dan gaan we gelijk door met het lokale nieuws. In de derde divisie B werd de derde speelronde afgewerkt dit weekend. Zwaluwe nam het uit op tegen SV Portugal. Zwaluwe heeft zaterdag opnieuw een nederlaag geleden. De Vlaardingse ploeg van Marco Jalink verloor met 3-1 bij SV Portugal. Ondanks een sterke fase na rust. Door het verlies staan de Vlaardingers op plaats 17 in de competitie met 1 punt uit 3 wedstrijden. De eerstvolgende competitiewedstrijd die staat op 5 september. Dan ontvangen de Vlaardingers UD19 Swiss Sens in Vlaardingen. Op woensdag 2 september speelt Zwaluwe in de voorronde van de beker om zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi. Tegenstander in de uitwedstrijd is Lierop. Aanvang 8 uur. Dan gaan we naar de bekerwedstrijden die het weekend zijn gespeeld in de eerste en tweede klasse. Sion tegen Nooddorp. Sion won de eerste bekerwedstrijd van dit seizoen met een minimale marge van 2-1. Jelmer van Leeuwen was de gevierde man aan de kant van de Vlaardingers met een doelpunt en een assist bij de goal van Edwin Braveboer. De volgende tegenstander is SV Honselesdijk dat met dezelfde cijfers Heinenoord aan de kant zette. NSVV tegen VFC. VFC heeft de eerste bekerwedstrijd nipt verloren. Op bezoek bij NSVV kwamen de Vlaardingers onder leiding van de nieuwe trainer Dennis Vaas niet tot scoren. Het werd 1-0 in het voordeel van NSVV. Zaterdag 5 september neemt VFC het thuis op tegen Velo. CBO tegen FC Skills. CBO die heeft een harde les in effectiviteit gehad. Thuis werd de eerste bekerwedstrijd kansloos met 0-4 verloren van eerste klasse Skills. Aan de kant van CBO ontbraken door uiteenlopende redenen nog enkele spelers. Hierdoor kregen de nodige andere spelers hun minuten. Maar moest CBO-trainer Dennis van der Bouw ook op enkele plekken op zoek naar een oplossing. Dat we verliezen van een eerste klasse is niet erg. Maar de manier waarop we 3 van de 4 doelpunten hebben weggegeven is naïef en zelfs wel beschamend, aldus Van der Waal. In de derde klasse zou hier niet mee wegkomen. Laat staan met een tegenstander uit de eerste klasse. Volgende week zaterdag speelt CBO om 5 uur, tenminste 1500 uur, om 3 uur dus, de tweede bekerwedstrijd. En dat doen ze uit bij RKDO. Nee, niet bij RKDO de Rand, nee, maar RKDO. Ik weet eventjes niet meer waar die vandaan kwamen. Nou, goed. Ja, de wedstrijd dus. Zakken we af naar de derde klasse, waarin de bekerwedstrijden ook werden gespeeld. Drie Schiedamse ploegen. De bekerwedstrijd tussen Perkouw en Excelsior 20 leek 89 minuten lang geen winnaar op te leveren. In de laatste minuut gingen de Schiedammers, net als in de twee voorgaande potjes, alsnog onderuit. 1-0 verlies dus. Je kan de verdedigers wel telkens de schuld geven, maar de

aanvallers hebben ook zo'n rol. Aldus Excelsior 20 trainer Jaco Verhoef. De volgende tegenstander van de Zwart-Witte is CKC. Op Sportpark Teurleden wordt er op 5 september om 2:30 afgetrapt. En HBSS nam het in een uitwedstrijd op tegen het Rotterdamse Alexandria 66. De kerstverse Schiedams kampioen liet blijken de smaak te pakken te hebben en won de eerste bekerwedstrijd met 0-3. Volgende week treden de mannen van trainer Berkan Bayraktar aan tegen Zinkwegse Boys. Dit doen de Schiedammers op het terrein van Zwift Boys in Rotterdam. Aanvang 4:30. En tot slot, Ketel Spaland nam in de eerste bekerwedstrijd op tegen Zwarte Pijl. Maar wist in een spannende wedstrijd geen punten te pakken. Er werd met nipte verliesbeurt dus 2-3 verloren. De volgende tegenstander voor de Schiedammers is DSVP. Op zaterdag 5 september wordt er om 2:30 afgetrapt. Dan gaan we naar de ploeg uit de 4e en 5e klasse. PPSC begon de bekerstrijd met een 2-1 nederlaag bij Simonshaven. Volgens nieuwbakken trainer Omar Zaroual van PPSC drukte zijn ploeg het overwicht niet in doelpunten uit. In blessuretijd scoorde de thuisclub de winnende treffer. Zaterdag 5 september staat voor PPSC een thuiswedstrijd op het programma. Dan komt Meeuwenplaat op bezoek op Sportpark Teurleden. Aanvang 2:30. En voor SVV was de eerste bekerpartij een hele moeilijke. Uit de derde klasse gedegradeerde Meeuwenplaat. Met aanvallend voetbal van beide kanten stond er aan de finish een 5-2 uitslag in het thuisvoordeel. Voor SVV staat volgende week een thuiswedstrijd op het programma. Op Sportpark Harga ontvangen de Schiedammers Simonshaven. Aanvang 2:30. Dan gaan we naar Hermes DVS, want Hermes DVS kwam in de eerste ronde van het bekertoernooi net tekort tegen GSC Esdo. Na een leuk schouwspel ging de Haagse tegenstander met een 2-3 winst naar huis. De twee ploegen kregen genoeg kansen, aldus Anthony van Voren, de kerstverse trainer van Hermes DVS. Maar zij hadden een snelle voorroede die goed was in de omschakeling. Op 5 september speelt Hermes DVS een uitwedstrijd in Den Haag. En dan treft het HMSH aan in Den Haag dus. En aanvang van deze wedstrijd is 3:00. Dan gaan we naar Victoria 04, want die gingen op bezoek bij het Haagse Die Hagen. En wisten aan het eerste bekerduel 1 punt over te houden. Het werd 0-0. En in dezelfde pool werkte Delta Sport een uitwedstrijd af tegen Houtwijk. Zij wisten wel te winnen. Het werd maar liefst 2-5 voor de Vlaardingers. Zaterdag 5 september spelen beide Vlaardingse ploegen een uitwedstrijd. Victoria 04 speelt tegen Houtwijk. En Delta Sport ontvangt Die Hagen. Beide wedstrijden beginnen om 2:30. En tot slot de laatste Vlaardingse ploeg, DVO 32. DVO 32 speelde de eerste bekerwedstrijd thuis tegen Fortuna Biekwik. Hieraan hielden de Vlaardingers 3 punten over. Ze wonnen namelijk met 6-1. Tegenstander van DVO 32 in de tweede bekerwedstrijd, dat is Pernis. Want met 3-3 gelijk speelde tegen FC Maanse. Aanvang van de wedstrijd op 5 september is 14:30, oftewel 2:30. Dan gaan we eens eventjes kijken, want de KNVB die heeft het G-voetbal een ander naamje gegeven. Moet ik toch eens eventjes kijken hoor, wat dat nou precies inhoudt. Nou, wat begon als een competitie voor voetballers met een verstandelijke beperking is in de afgelopen 40 jaar uitgegroeid tot een brede voetbalvorm waarin spelers met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften samen voetballen. Die ontwikkeling is mogelijk gemaakt door het Nederlands amateurvoetbal. Inmiddels biedt ongeveer 1 op de 10 verenigingen deze vorm van voetbal aan. Tegelijkertijd zien we dat de naam G-voetbal steeds minder aansluit bij de werkelijkheid
van vandaag. Inmiddels is de groep spelers veel diverser geworden. Met een bredere groep voetballers die om uiteenlopende reden behoefte heeft aan een passende voetbalomgeving. Omdat de groep spelers zich heeft ontwikkeld, kiezen we voor een naam die beter aansluit bij de werkelijkheid van vandaag. Voetbal Plus. Het voetbalaanbod en de spelvorm blijven hetzelfde. Dus ja, dat dus. In deze regio hebben we in die categorie ook enkele ploegen. Er is er sinds dit seizoen weer eentje bijgekomen. Zwaluwe. Zwaluwe V plus 1 nam het dit weekend op tegen Zinkwegse Boys V plus 1 in het bekervoetbal. Dat werd 7-2. Excelsior 20 V plus 1 tegen Erasmus V plus 1. Die werd afgelast door de vereniging. Dan hebben we in dezelfde bekerpool SVV V plus 1. Die moesten het uit tegen DVV Delft V plus 1 opnemen. Dat werd maar liefst 11 tegen 0. En DVV Delft V plus 5 tegen Excelsior 20 V plus 2. Dat werd 1 tegen 8. VFC die heeft ook een V plus 1 team. Die kwam niet in actie dit weekend. Zij zijn ook niet ingeschreven in het bekercompetitie, zoals ik heb terug kunnen vinden. En HBSS die is volgens mij gestopt met V-plus voetbal. Ja, tot zover het lokale gedaan. Oh nee, ik heb deze nog. Klein staartje van het lokale van het lokale sport, wil ik zeggen. Ja, cricket. Voor Excelsior 20 lijkt de T20-competitie in Meneur af te lopen. Ook dit weekend bleven de Schiedammers uitgeraasd om niet meer mee te doen om de bovenste plaats. Voorburg Cricket Club, oftewel kortweg VCC, haalde de winst in de laatste over binnen. De ontmoeting met Kampong verenigde en levende dus één punt op. Aan bed kwam de aanstaande topklasser tot 127 voor 7 na de 20 toegestaande overs. Tim Adman die opende sterk met 41 runs. En Joost Kroesen stoorde met zijn harde 50 voor een aardig slotakkoord. De bowlers uit de Voorburgers waren goedkoop en doortastend. In het veld deed Excelsior 20 wat het moest doen. De run rate beperken, maar pakte het weinig wickets. VCC bleef net wat koeler en eiste de overwinning met nog 4 ballen te gaan op. 131 voor 4. Maar had Connor Blaksal heel dat ene dure overtje niet losgelaten. Tja. Wazim Mozen 52 en Tom de Leden 21 topscoorden. Jens Blankenstein 2 uit 30 in 4 overs. En Joost Kroesen 2-25 in 4 brachten VCC net te weinig aan het wankelen. Volgende week zaterdag bezoekt Excelsior 20 VRA om de dag erna Sparta te ontvangen. Tot zover het lokale voetbal. Gaan we verder met muziek. En dan kom ik uit bij deze van Senna. Dit is Alles op 2.

Door de Senna met alles op 2 in het zondagavondcafé van zondag 30 augustus 2026. Je luistert naar 2 en ja, tot 10 uur is dit het zondagavondcafé inderdaad. Goed, we gaan verder met sport.

En dan gaan we kijken naar de landelijke competities. Eén wedstrijd in volle gang in de Eredivisie. Sportclub Cambuur tegen FC Twente. 0-3 in het voordeel van de Enschedenaren. In de 22e minuut was het Nijstad. In de 27e minuut Wout Weghorst. En in de 47e minuut Pjaka. Of Paka. Ik weet niet of dat je die uit moet spreken. Die de 0-3 score op het scorebord op dit moment hebben gezet. Gaan we kijken naar de wedstrijden die in de keukenkampioendivisie zijn gespeeld het afgelopen weekend. Beginnen we op de vrijdag. RKC Waalwijk, Jong PSV, 2-2. Roda JC, NAC Breda, 2-2. FC Volendam, FC Dordrecht, 6-1. FC Den Bosch tegen Vitesse, 1-4. Topos tegen Jong FC Utrecht, 2-1. Jong Ajax tegen Helmond Sport, 3-2. En Jong AZ tegen MVV Maastricht, 1-2. Zaterdag één wedstrijd gespeeld. De Graafschap tegen Almere City. Dat werd 1-4 in het voordeel van Almere City. En vandaag twee wedstrijden gespeeld. FC Eindhoven, Heracles Almelo, 1-3. En VVV Venlo tegen FC Emmen. Dat werd 4-0. Gaan we naar maandag. Twee wedstrijden op het programma. De jonge ploegen die komen in actie. Om 8:00 wordt er afgetrapt in Eindhoven bij Jong PSV tegen Jong Ajax. En in Alkmaar bij Jong AZ tegen Jong FC Utrecht. Als we de stand erbij gaan pakken, dan zien we dat deze na 4 wedstrijden, alle ploegen hebben 4 wedstrijden, zo tot stand is gekomen. Op plaats 1 Heracles Almelo, 12 punten. Op plaats 2 MVV Maastricht, ook 12 punten. Beide ploegen geen wedstrijd verloren. Doelsaldo van Heracles is wat beter dan dat van MVV. 16-7 en 8-4. Dan gaan we naar plaats 3. Almere City, 10 punten. Op plaats 4 VVV Venlo, 9 punten. Op plaats 5 FC Emmen, 9 punten. Op plaats 6 Vitesse. Ze staan niet onderaan in dit geval. Nee, 7 punten. Op plaats 7 Roda JC, 7 punten. Op plaats 8 Jong PSV, 7 punten. Op plaats 9 NAC Breda, 7 punten. Op plaats 10 FC Volendam, 6 punten. Op plaats 11 RKC Waalwijk, 4 punten. Ze hebben 4 wedstrijden gespeeld. Alle 4 de wedstrijden gelijk gespeeld. Dus ja, mochten ze daar in Waalwijk nog eens een keer een potje gaan winnen, dan wordt het ook wel leuk in die stand. Want dan krijg je er gelijk 3 punten bij. Dan schieten ze weer een klein beetje omhoog. Ja, 4 punten dus uit 4 gelijke spelen. Dan gaan we naar plaats 12, FC Den Bosch, 4 punten. Op plaats 13, FC Dordrecht, ook 4 punten. Dan gaan we naar Jong AZ. Zij staan op plaats 14, 3 punten. Op plaats 15, Jong Ajax, 3 punten. Op plaats 16, Topos, ook 3 punten. Op plaats 17, FC Eindhoven, ook 3 punten. Dan hebben we op plaats 18, Helmond Sport, 2 puntjes. Op plaats 19, De Graafschap, 1 punt. En als hekkensluiter, 4 wedstrijden gespeeld. 4 wedstrijden verloren. 0 punten dus. Jong FC Utrecht. Normaal gesproken zou ik gaan kijken wat er voor volgende week op het programma staat. Maar staan niet online. Nee. Oh, ik moet wel even ergens anders gaan kijken. Moment. Ik ben zo bij je terug. We hadden het over de KKD-divisie. Ja, precies. Maandag 31 augustus, Jong PSV, Jong Ajax. En die hebben we ook al gehad. Dan gaan we naar vrijdag 4 september. Ja. Dan wordt er aftrapt om 8:00 bij RKC Waalwijk, NAC Breda. Heracles Almelo neemt het op tegen De Graafschap. FC Emmen tegen FC Volendam. Almere City tegen Jong Ajax. Helmond Sport die ontvangt VVV Venlo. En Vitesse neemt het in Arnhem op tegen Top Os. Alle wedstrijden beginnen dus om 8:00. Zaterdag 5 september. FC Dordrecht tegen Jong AZ. Aanvang 4:30.
zondag 6 september MVV Maastricht tegen Roda JC. Deze wedstrijd begint om 16:45. En maandag 7 september Jong FC Utrecht tegen FC Eindhoven. En Jong PSV tegen FC Den Bosch. En die beide wedstrijden die beginnen om 20:00. Dan gaan we naar de Eredivisie. De Eredivisie waarin één wedstrijd nog in volle gang is om 8:00 begonnen. In Leeuwarden, Sportclub Cambuur tegen FC Twente. 0-3. Op dit moment de tussenstand al daar. Beginnen we met de wedstrijd die vrijdag is gespeeld. FC Groningen tegen Fortuna Sittard. 2-3. Dan hebben we op zaterdag 3 wedstrijden. PEC Zwolle tegen NEC. 1-3. AZ Go Ahead Eagles. 5-2. En dan een onvervalste stadsderby in Rotterdam. Kralingen nam het op tegen Rotterdam West. Oftewel Sparta Rotterdam. Excelsior dus, ja, en dat werd 2-1 in het voordeel van Excelsior Rotterdam. Dus goede zaken in die stadsderby, de mannen van Ruben Den Uyl. Zondag, vandaag dus. Beginnen we bij Willem II tegen Sportclub Heerenveen. Dat werd 2-2. Het eerste puntje voor Willem II. Dan hebben we Telstar tegen Ajax. Dat werd 0-4. Ik ben wel benieuwd wie daar hebben gescoord hoor, want ja, 0-4. Klaassen in de 37e minuut, Berghuis in de 56e minuut. Aro Kadare in de 60e minuut en Marcos Leandro in de 78e minuut. Dus Ter Stegen heeft een clean sheet in dit geval. De eerste volgens mij van dit seizoen. Ja, goed. Dan gaan we naar FC Utrecht tegen PSV. Dat werd mij het liefst 1-6. Poeh. En dan heeft PSV wel in de 6e minuut op achterstand gestaan. Door een doelpunt van Stefanov. Maar ja, weliswaar was het de ploeg van Peter Bos die toch aan het langste eind trok uiteindelijk. Van Bommel in de 11e minuut. Til in de 45e minuut. Die zette alweer orde op zaken voor de rust. Maro Junior in de 75e minuut. Mijnans in de 86e minuut. Dan hebben we Til in de 88e minuut. En Dest in de 90ste plus 3 minuten. Oftewel ver in de blessuretijd. Die de 1-6 op het scorebord zetten. Wat dat allemaal voor de stand betekent, dat hoor je zo meteen. Eerst nog eventjes naar Feyenoord ADO Den Haag. Ja, ik wilde het er niet over hebben met Richard Hendricks. Zojuist in het eerste uur. Dan heb je een promovendus die op bezoek komt in de Kuip. ADO Den Haag. ADO Den Haag. Heeft een tijdje in de KKD-divisie gespeeld. En het blijkt dus dat ADO Den Haag geen kuipvrees had in deze eerste wedstrijd in Rotterdam. Want het was in de 12e minuut Thomas, die de 0-1 aantekende. Was het in de 53e minuut Silla, die de 0-2 aantekende. Ja, zo sta je dan als Feyenoorder met een 0-2 achterstand op het veld. Gelukkig heb je dan Ayase Ueda, die in de 62e minuut de aansluitingstreffer maakte. En 10 minuten later was het Anis Hajmoussa die de 2-2 op het scorebord wist te zetten. Ja, het is nog niet al te best. Het gaat nog niet van een leien dakje daar in Rotterdam-Zuid. Ik hoop dat het toch wel gaat lopen zo richting de volgende wedstrijden die er op het programma staan. Wordt een beetje lastig. Ja, goed. Kunnen we dat van Bronckhorst kwalijk nemen? Nee, dat niet, want er staat een aardig nieuw team zeg maar op het veld. En dan misschien het vertrek van Ueda erbij. Dat wordt op zoek naar een scorende spits in dit geval. Goed. Over tot de orde van de dag. Genoeg filosofeerd. Kijken wat de stand is in de Eredivisie. Na 4 wedstrijden staat AZ 4 aan kop. 4 wedstrijden gespeeld, 12 punten. Op plaats 2 PSV Eindhoven. 10 punten. Op plaats 3
Heel verrassend. Feyenoord, 4 wedstrijden gespeeld, 8 punten. Op plaats 4 Ajax Amsterdam, 3 wedstrijden gespeeld, 7 punten. Op plaats 5 Go Ahead Eagles, 4 wedstrijden gespeeld, 7 punten. Op plaats 6 Fortuna Sittard, 4 wedstrijden gespeeld, 7 punten. Op plaats 7 NEC, 3 wedstrijden gespeeld, 6 punten. Op plaats 8 Excelsior Rotterdam, 3 wedstrijden gespeeld, 6 punten. Op plaats 9 FC Groningen, 4 wedstrijden gespeeld, 6 punten. Op plaats 10 Heerenveen, 4 wedstrijden gespeeld, 5 punten. Op plaats 11 Sparta Rotterdam, 4 wedstrijden gespeeld, 4 punten. Dan hebben we op plaats 12 FC Twente, zijn op dit moment nog aan het spelen. 2 wedstrijden gespeeld, 3 punten. Op dit moment staan ze op voorsprong in Leeuwarden. En dan zou dat zo zijn dat ze 3 wedstrijden gespeeld hebben en op 6 punten terechtkomen. Dus dan zouden ze ongeveer op plaats 9 komen te staan. Ja, dat zometeen verder. Dan hebben we op plaats 13 Telstar, 3 wedstrijden gespeeld, 3 punten. Op plaats 14 PEC Zwolle, 4 wedstrijden gespeeld, 3 punten. Op plaats 15 Willem 2, 3 wedstrijden gespeeld, 1 punt. Op plaats 16 ADO Den Haag pakt het eerste puntje vandaag in de Rotterdamse Kuip. 4 wedstrijden gespeeld, 1 punt. Op plaats 17 FC Utrecht, 4 wedstrijden gespeeld, 1 punt. En als hekkensluiter in de Eredivisie. Op plaats 18 Sportclub Cambuur. Op dit moment zijn ze aan het voetballen. 3 wedstrijden gespeeld, 3 wedstrijden verloren, 0 punten. En het zou me niks verbazen als Cambuur daar een vierde verliespartij bij weet te krijgen dus in dit geval. De tussenstand al daar in Leeuwarden is nog steeds 0-3. Dan gaan we nog eens eventjes kijken naar het programma voor de volgende speelronde. Speelronde 5. Vrijdag 4 september. Dan is het Sparta Rotterdam en zij ontvangen PEC Zwolle. Aanvang 8 uur. Op zaterdag 5 september NEC tegen Feyenoord Rotterdam om 16:30. FC Utrecht ontvangt Go Ahead Eagles. Om 7:15 wordt er afgetrapt. En dan kraker in de Eredivisie. Ajax Amsterdam ontvangt PSV Eindhoven in de Johan Cruijff Arena. Aftrap is om 8 uur. En dan speelronde 5 Willem 2 tegen Excelsior Rotterdam om 9 uur. Dan hebben we op zondag 6 september... FC Groningen tegen FC Twente. Aanvang 12:15. Sportclub Heerenveen neemt het op tegen AZ om 14:30. Telstar tegen Sportclub Cambuur. Die wedstrijd wordt ook om 14:30 gespeeld. En dan hebben we ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard. Die sluit speelronde 5 af. En dat allemaal om 16:45. Dan hebben we nog een staartje van speelronde 3 te goed. Dat is op dinsdag 8 september NEC tegen Excelsior. En op woensdag 9 september FC Twente tegen Telstar. Tot zover het landelijke sportgedeelte. Ik hou je uiteraard op de hoogte van de wedstrijd Sportclub Cambuur tegen FC Twente. Daar staat het 0-3. De hoogte blijven van de lokale en nationale sporten, dat doe je uiteraard bij het Zondagavondcafé. Vanaf de klok van 9 uur praat ik je helemaal bij van het lokale amateurvoetbal, andere sporten en ook van de Eredivisie in dit geval.

hoorde Billy Joel. Zo. Opnieuw. Je hoorde Billy Joel met Moving Out, Anthony's Song. En dat allemaal op 2, het zondagavondcafé van zondag 30 augustus. 13 minuten voor de klok van 10. En het is de hoogste tijd voor een nieuwe Guilty Pleasure.

En die guilty pleasure, ja, ik heb hem toch maar weer zelf uitgezocht. Ja, mocht jij nou ook zo'n plaat hebben die hier voor helemaal toepasselijk is voor de guilty pleasure. Zo'n plaat waarvan je denkt van, joh, die heb ik een tijd niet gehoord. En die wil ik toch alweer een tijdje horen. Of wil ik toch alweer horen. Of ja, misschien een plaat die in de auto altijd mee zit te blaren. Ja. Je mag het me laten weten. Dat kan via de Instagram of de Facebookpagina van het Zondagavondcafé. Of stuur eventjes een mailtje naar redactie@ditis2.nl. Onder de noemer... tenminste onder de noemer Guilty Pleasure in het Zondagavondcafé. Dan komt dat op de juiste plaats terecht. Mag ik hopen. Goed. Two Brothers on the Fourth Floor. Een Nederlandse Eurodance-groep. De vierde single van het debuutalbum Dreams uit 1994. Op 18 juni van dat jaar werd het nummer op single uitgebracht. Dreams Will Come Alive werd in diverse Europese landen een grote dancehit. In Duitsland en de Eurochart Hot 100 werd de 25e positie behaald. In Italië de vierde, Israël de tweede en in het Verenigd Koninkrijk de 93ste positie in de UK single charts. Nou, dat is niet heel erg hoog wat dat betreft. Goed. In Nederland was de single in week 24 van 1994 alarmschijf op Radio 538. En de single die bereikte de nummer 1 positie in zowel de Nederlandse top 40 op destijds Radio 538 als de toen nieuwe publieke hitlijst de Mega Top 50 op Radio 3FM. In Vlaanderen, bij onze zuidenburen, bereikte de single de 8e plaats in de voorloper van de Vlaamse Ultra Top 50 en de 10e plaats in de Radio 2 Top 30. Ja, leuk detail. De single werd ook gebruikt in de films Vlodder 3 uit 1995 en New Kid Nitro uit 2011. Ja, ik weet niet welke film je leuker vindt. Vlodder 3 of New Kid Nitro. Ja, laat het weten. Stuur eventjes een berichtje.

betekent dat ik zo op huis aanga. Weliswaar heb ik nog een tussenstand te melden in de Eredivisie. Oh, het is gelijk een einduitslag. FC Twente heeft 3 dagen na de zege bij Karabach in Azerbeidzjan ook van sportclub Cambuur gewonnen. In Leeuwarden werd het 1-4, waardoor Cambuur na 4 duels nog puntloos is. Bovendien incasseerde het al 16 doelpunten dit seizoen. Ja, dat dus. Wat brengt die stand dan voor de rest? Taha in de 82e minuut, die scoorde de 4e voor Twente. En Hamadje die deed in de 88e minuut iets terug voor sportclub Cambuur. Wat ik al zei, FC Twente die schiet naar de 9e positie. En staat daar met 3 gespeelde wedstrijden en 6 punten. En sportclub Cambuur die staat nog steeds op die laatste plek. Op plaats 18 als hekkensluiter. Met 4 gespeelde wedstrijden en 4 verloren wedstrijden in dit geval. Goed. Volgende week probeer ik er weer te zijn met een nieuwe zondagavondcafé. Ik weet niet of dat ik het helemaal ga redden, dus hang me daar niet aan vast. 13 september ben ik sowieso weer terug. Want dan heb ik Remy van de Brandersfeesten in de uitzending. Althans, dat is de bedoeling natuurlijk. Ik moet hem nog eventjes bevestigen in dit geval. En dan gaan we het hebben over de Brandersfeesten die eind september in Schiedam uiteraard van start gaan. Ik moet heel eventjes nog blijven praten, want dan kan ik mijn laatste plaat in gaan starten. En dat is er eentje om van te smullen wat dat betreft. John Denver, Take Me Home, Country Roads. En dan hoop ik tot volgende week een fijne werkweek en veel plezier op school allemaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2-2.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.